0: op 8.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lavrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lavrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er vanuit het zuidwesten motregen over het land. In het midden en oosten blijft het nog droog. De wind is zwak tot matig, maar aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Vannacht valt er af en toe motregen, met temperaturen tussen 7 graden in het noordoosten en 15 graden in het zuidwesten. Morgen blijft het bewolkt met regelmatig wat regen. Het wordt zo'n 18 graden. Aan de kust waait het flink door. Morgenavond stopt de regen geleidelijk en klaart het op.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
4: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
5: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met drie andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De vier partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen.
5: Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
7: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
8: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak. En optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
7: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen.
5: boodschappen bezorgen Picnic zie daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold

0: van Eintracht Frankfurt nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust soms vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Vanmiddag is er kans op wat meer regen bij rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met rond de 9 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog bij ongeveer 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de

0: categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met drie andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De vier partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt en ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust soms vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Vanmiddag is er kans op wat meer regen bij rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met rond de 9 graden. Morgen is er volop zon en blijft het droog bij ongeveer 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen. Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met drie andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De vier partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. De Amerikaanse autoriteiten hebben maandagochtend vroeg een inval gedaan in een woning van het democratische parlementslid Ilhan Omar. Bronnen zeggen tegen Fox News dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke fraude rond haar immigratiepapieren. Die zouden in haar jeugd zijn ingevuld door haar vader. Omar reageerde verontwaardigd op X en stelde dat Trump zich al 10 jaar op haar richt met leugens en lastercampagnes. De inval komt enkele weken voor de parlementsverkiezingen, waarin Omar hoopt herkozen te worden in Minnesota. Democraten veroordelen de inval en noemen het misbruik van de federale overheid tegen tegenstanders van Donald Trump. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er van tijd tot tijd motregen. Het wordt tussen de 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Vanmiddag ook bewolkt met regen of motregen en een temperatuur rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het droog. Morgen veel zon en droog weer met een temperatuur rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden.
5: Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
6: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
7: Een wetsvoorstel dat de inlichtingendiensten meer ruimte geeft om gegevens te verzamelen, krijgt kritiek van privacygroepen Privacy First en Bits of Freedom. De organisaties waarschuwen voor grootschalige surveillance en inbreuken op fundamentele rechten. Ze maken zich zorgen over mogelijkheden voor automatisering en vrezen dat de wet de deur openzet voor experimenten met kunstmatige intelligentie. Toezichthouders, CTIVD en TIB, schreven eerder dat het voorstel niet in balans is. Bits of Freedom verwacht dat het aantal mensen dat toezicht moet uitvoeren krimpt met 30%.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO-werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
9: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst.
10: Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.
11: Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat.
12: Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyad. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyad hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië.
7: Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen.
13: Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie.
14: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,14% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 8.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
15: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
16: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
17: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak. En optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
18: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
19: Albert Heijn kan door een cybersecurity-incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormde het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe wat motregen. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust iets krachtiger. Morgenochtend blijft het bewolkt met nog wat motregen. In de middag valt er af en toe regen, met een temperatuur rond 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is vooral aan de kust vrij krachtig. 'S Avonds klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Woensdag volgt een mooie dag met veel zon en droog weer. De temperatuur komt uit op zo'n 17 graden.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven.
0: De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen.
2: Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
4: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
23: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
24: Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
25: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
28: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst.
1: Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23

0: Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
1: Talk Radio is het

0: eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws.
2: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormde het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er af en toe motregen. Het wordt tussen de 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met wat motregen. Vanmiddag valt er af en toe regen of motregen bij een temperatuur rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Morgen veel zon en droog weer, met maximaal 17 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANBB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO-werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden. Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Ook overdag blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur komt rond de 18 graden uit. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Morgen is het een stuk beter. Veel zon, droog weer en ongeveer 17 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO-werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt, maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. 2 Turkse burgers zijn in Duitsland aangehouden in verband met een brand bij een Starlink-station in Polen. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt dat Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie zitten. De brand vorige maand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Het doel zou zijn geweest om internetdiensten te verstoren voor onder meer het Oekraïense leger. Rusland ontkent de beschuldigingen en noemt ze een gevolg van anti-Russische hysterie. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht.
4: Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
6: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
7: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
8: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
9: Albert Heijn kan door een cybersecurity incident geen online boodschappen aannemen. Boodschappen bezorgen Picnic ziet daarom sinds maandagmorgen een toename in het aantal bestellingen voor dinsdag. Het bedrijf verwacht enkele duizenden extra bestellingen en schaalt de bezorgcapaciteit op. Ook Jumbo meldt een toename van het aantal online bestellingen. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg een aantal systemen offline gehaald. Meerdere merken van Ahold Delhaize hebben last van het incident.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lavrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lavrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Ook overdag blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. De middagtemperatuur komt rond de 18 graden uit. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Morgen is het een stuk beter. Veel zon, droog weer en ongeveer 17 graden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027.
10: Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
11: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
14: Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
15: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst.
16: Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.
17: Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt, maar Rwanda ontkent dat.
18: Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh.
19: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen.
20: En nu het economisch nieuws.
21: Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard 20.000 euro aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000 euro.
22: De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
23: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
24: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
25: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
26: De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. Het wordt tussen de 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Vanmiddag wordt het zo'n 18 graden en valt er af en toe regen. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANBB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANBB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen.
3: Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen.
1: en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
4: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag.

0: Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitvensterweren vaststaat.
1: Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
2: Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
5: Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO-werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
6: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst.
7: Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.
8: Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief.
9: De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer

0: Landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt. Maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. En nu het economisch nieuws. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard 20.000 euro aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000 euro. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 8.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak. En optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. Het wordt tussen de 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Vanmiddag wordt het zo'n 18 graden en valt er af en toe regen. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan zee vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had. Een extern meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat waarschijnlijk pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet aan de Tweede Kamer. Bij het meldpunt moeten slachtoffers hun verhaal kunnen doen en hulp krijgen, desnoods anoniem. Buitenlandse overheden, zoals China en Iran, vallen onderdanen in Nederland lastig, zetten mensen onder druk of eisen geld. De juiste juridische grondslag voor het meldpunt ontbreekt nog. Het kabinet zoekt naar alternatieven om de komende jaren te overbruggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met drie andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De vier partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt, maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. En nu het economisch nieuws. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar €500.000. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd. De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikanen Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar de manier waarop monetair en fiscaal beleid schommelingen in de economie kunnen dempen. Hall is verbonden aan Stanford University, Woodford aan Columbia University. Een van hun belangrijkste inzichten is dat economieën alleen in evenwicht te houden zijn als je rekening houdt met de miljoenen beslissingen die huishoudens en bedrijven op microniveau nemen. Ook toonden ze aan dat overheden en centrale banken de economie kunnen sturen door plannen duidelijk te communiceren en zo verwachtingen over de toekomst te beïnvloeden.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lavrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lavrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er van tijd tot tijd wat motregen. Het wordt tussen de 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt, met af en toe motregen. Vanmiddag valt er ook wat regen, bij temperaturen rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten, matig landinwaarts en vrij krachtig tot krachtig aan de kust. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met een graad of 9. Morgen volgt een mooie dag met veel zon en rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Algemeen Dagblad meldt dat veiligheidsexpert en ex-AIVD'er Erik Schouten waarschuwt voor grotere risico's na de brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug afgelopen weekend. Het is al de derde keer in ruim een jaar dat een belangrijke treinroute opzettelijk wordt lamgelegd. Volgens Schouten moeten ProRail en het kabinet meer investeren in de weerbaarheid van het spoor. Bij de brandstichting raakten 35 stroomkabels beschadigd en lag het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam 2 dagen stil. Schouten stelt dat het spoor strategisch steeds belangrijker wordt en daardoor ook een doelwit voor buitenlandse mogendheden. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
1: Geen geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO-werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt, maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000 euro.
5: De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
6: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
7: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
8: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lavrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lavrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er van tijd tot tijd motregen, bij temperaturen tussen 8 en 14 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanochtend blijft het bewolkt met af en toe motregen. Vanmiddag krijgen we ook regen, bij rond de 18 graden. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog, met rond de 9 graden. Morgen woensdag een stuk mooier. Veel zon en droog weer met zo'n 17 graden en weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Algemeen Dagblad meldt dat veiligheidsexpert en ex-AIVD'er Erik Schouten waarschuwt voor grotere risico's na de brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug afgelopen weekend. Het is al de derde keer in ruim een jaar dat een belangrijke treinroute opzettelijk wordt lamgelegd. Volgens Schouten moeten ProRail en het kabinet meer investeren in de weerbaarheid van het spoor. Bij de brandstichting raakten 35 stroomkabels beschadigd en lag het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam 2 dagen stil. Schouten stelt dat het spoor strategisch steeds belangrijker wordt en daardoor ook een doelwit voor buitenlandse mogendheden. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
10: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
9: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar.
11: Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
12: Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
14: Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
15: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst.
16: Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.
17: Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt, maar Rwanda ontkent dat.
18: Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen.
19: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar €500.000.
20: De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 8.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
21: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
22: De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem.
23: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin Demichelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028.

0: De 25-jarige visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen of regen. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Ook vanochtend en vanmiddag blijft het grijs met af en toe motregen of een bui. De middag wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en steekt aan de kust flink op. Vanavond klaart het vanaf het westen op en wordt het droog. Morgen krijgen we volop zon en blijft het lekker droog, met zo'n 17 graden. De wind neemt af en wordt zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Algemeen Dagblad meldt dat veiligheidsexpert en ex-AIVD'er Erik Schouten waarschuwt voor grotere risico's na de brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug afgelopen weekend. Het is al de derde keer in ruim een jaar dat een belangrijke treinroute opzettelijk wordt lamgelegd. Volgens Schouten moeten ProRail en het kabinet meer investeren in de weerbaarheid van het spoor. Bij de brandstichting raakten 35 stroomkabels beschadigd en lag het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam 2 dagen stil. Schouten stelt dat het spoor strategisch steeds belangrijker wordt en daardoor ook een doelwit voor buitenlandse mogendheden. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober.

0: Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om Uitvens te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO-werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt, maar Rwanda ontkent dat. Jemenitische Houthis claimen een nieuwe aanval met een ballistische raket op de luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie zegt de raket te hebben neergehaald. Inwoners van Riyadh hoorden meerdere explosies en kregen een waarschuwing op hun telefoon om binnen te blijven. De Houthis voeren sinds vorige week regelmatig aanvallen uit op vliegvelden en oliefaciliteiten in Saoedi-Arabië. Het internationale vliegveld in Riyadh blijft tot en met zaterdag gesloten, na geweld waarbij zaterdag 13 mensen om het leven kwamen. En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard 20.000 euro aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000 euro. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen of regen. Het wordt tussen de 8 en 14 graden. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Ook vanochtend en vanmiddag blijft het grijs met af en toe motregen of een bui. De middag wordt zo'n 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en steekt aan de kust flink op. Vanavond klaart het vanaf het westen op en wordt het droog. Morgen krijgen we volop zon en blijft het lekker droog, met zo'n 17 graden. De wind neemt af en wordt zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Algemeen Dagblad meldt dat veiligheidsexpert en ex-AIVD'er Erik Schouten waarschuwt voor grotere risico's na de brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug afgelopen weekend. Het is al de derde keer in ruim een jaar dat een belangrijke treinroute opzettelijk wordt lamgelegd. Volgens Schouten moeten ProRail en het kabinet meer investeren in de weerbaarheid van het spoor. Bij de brandstichting raakten 35 stroomkabels beschadigd en lag het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam 2 dagen stil. Schouten stelt dat het spoor strategisch steeds belangrijker wordt en daardoor ook een doelwit voor buitenlandse mogendheden. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat. Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Mexico zijn zeker 4 mensen omgekomen door noodweer dat tropische storm Rachel veroorzaakte. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen uit 1 gezin die omkwamen bij overstromingen in de deelstaat Baja California. Afgelopen weekend werd die deelstaat getroffen door hevige regenval. 32 mensen werden gered met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Elders in Mexico bereiden inwoners zich voor op orkaan Simon, die donderdag naar verwachting aankomt in de staat Sinaloa. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 kilometer per uur. De politie onderzoekt de zaak. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De vier partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt, maar Rwanda ontkent dat.
4: En nu het economisch nieuws. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar €500.000. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. De Europese luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd.
0: Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met motregen. Later op de dag valt er af en toe regen, met een maximumtemperatuur rond 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. 'S Avonds klaart het in het westen op en wordt het droog. Morgen woensdag wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met temperaturen rond 17 graden.
1: Dit is Talk Radio.
5: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Algemeen Dagblad meldt dat veiligheidsexpert en ex-AIVD'er Erik Schouten waarschuwt voor grotere risico's na de brandstichting bij een Rotterdamse spoorbrug afgelopen weekend. Het is al de derde keer in ruim een jaar dat een belangrijke treinroute opzettelijk wordt lamgelegd. Volgens Schouten moeten ProRail en het kabinet meer investeren in de weerbaarheid van het spoor. Bij de brandstichting raakten 35 stroomkabels beschadigd en lag het treinverkeer tussen Den Haag en Rotterdam 2 dagen stil. Schouten stelt dat het spoor strategisch steeds belangrijker wordt en daardoor ook een doelwit voor buitenlandse mogendheden. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
7: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
8: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
9: Den Haag. De 13-weken-echo voor zwangere vrouwen verdwijnt na 2027. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 worden er nog wel echo's na 13 weken gedaan, maar alleen als onderdeel van een lopend onderzoek. De echo is nooit structureel aangeboden en dat gaat ook niet gebeuren, omdat de waarnemingen vaak niet goed genoeg zijn. In het eerste jaar van het onderzoek zijn 129.704 echo's gedaan na 13 weken. Daarbij werden 531 afwijkingen gevonden. Maar bij 775 vrouwen werd onterecht aangegeven dat de foetus mogelijk een afwijking had.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. In Mexico zijn zeker 4 mensen omgekomen door noodweer dat tropische storm Rachel veroorzaakte. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen uit 1 gezin die omkwamen bij overstromingen in de deelstaat Baja California. Afgelopen weekend werd die deelstaat getroffen door hevige regenval. 32 mensen werden gered met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Elders in Mexico bereiden inwoners zich voor op orkaan Simon, die donderdag naar verwachting aankomt in de staat Sinaloa. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen.
11: Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
12: Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
13: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst.
14: Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.
15: Joseph Kabila, oud-president van de Democratische Republiek Congo, gaat een nieuwe politiek-militaire coalitie leiden samen met rebellengroep M23. De coalitie heet FRN en geeft Kabila een actievere rol in het conflict tussen gewapende groepen en de Congolese regering. M23 veroverde vorig jaar steden als Goma en Bukavu tijdens een bliksemoffensief. De Congolese autoriteiten legden Kabila vorig jaar bij verstek de doodstraf op voor onder meer landverraad. Internationale experts stellen dat buurland Rwanda de M23-rebellen aanstuurt, maar Rwanda ontkent dat.
16: En nu het economisch nieuws.
17: De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
18: Die een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar €500.000.
19: De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
20: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
21: De Europese Luchthavenorganisatie en de grootste brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen waarschuwen voor grote problemen met het nieuwe digitale grenscontrolesysteem. Sinds april moeten niet-EU-burgers bij aankomst biometrische gegevens laten vastleggen. De wachttijden bij de grenscontrole lopen tijdens piekuren op tot 5 uur. De problemen blijven bestaan door structurele tekortkomingen, zoals onvoldoende personeel en niet goed werkende IT-systemen. De organisaties roepen op tot onmiddellijke operationele en regelgevende aanpassingen aan het systeem. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het bewolkt met af en toe motregen. De temperatuur ligt tussen 8 graden in het noordoosten en 14 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met motregen. Later op de dag valt er af en toe regen, met een maximumtemperatuur rond 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. 'S Avonds klaart het in het westen op en wordt het droog. Morgen woensdag wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met temperaturen rond 17 graden.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is.
3: Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
4: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
24: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
22: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval, nabij de kuststad Ensenada, kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen, met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust.
6: Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
1: Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
7: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst.
1: Acteur RJ Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.
8: En nu het economisch nieuws. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
5: De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Die een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000.

0: De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry.

0: Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het bewolkt, met af en toe wat motregen. Het wordt tussen de 8 en 14 graden, in het noordoosten wat frisser. De wind komt uit het zuiden en is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Overdag is het grijs, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond 18 graden. De zuidwestenwind steekt matig op, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het in het westen op en wordt het droog, maar in het midden en oosten valt nog wat regen. Morgen is het een stuk beter, veel zon en droog weer, met zo'n 17 graden. De wind valt terug naar zwak tot matig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval, nabij de kuststad Ensenada, kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust.
4: Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. En nu het economisch nieuws. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
3: Die een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard 20.000 euro aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000 euro. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, herkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak. En optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting.
2: De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het bewolkt, met af en toe wat motregen. Het wordt tussen de 8 en 14 graden, in het noordoosten wat frisser. De wind komt uit het zuiden en is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Overdag is het grijs, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond 18 graden. De zuidwestenwind steekt matig op, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het in het westen op en wordt het droog, maar in het midden en oosten valt nog wat regen. Morgen is het een stuk beter, veel zon en droog weer, met zo'n 17 graden. De wind valt terug naar zwak tot matig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval, nabij de kuststad Ensenada, kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen, met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust.
5: Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
4: Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
5: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen. De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De 4 partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst. Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.
6: En nu het economisch nieuws.
3: Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard 20.000 euro aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000 euro. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over. Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag.
6: Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai van 14 tot en met 18 oktober vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe wat motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt dan uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Vanavond klaart het in het westen op en wordt het droog. In het midden en oosten valt er nog wat regen. Vannacht blijft het overal droog, met een minimumtemperatuur rond de 9 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is.
8: Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen.
9: Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
10: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
11: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval, nabij de kuststad Ensenada, kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen, met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust.
13: Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis.
14: In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
15: Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
16: De Marokkaanse Partij voor Authenticiteit en Moderniteit gaat samen met 3 andere partijen een coalitie vormen. De PAM behaalde vorige maand de meeste zetels bij de verkiezingen.
17: De partij van de eerste vrouwelijke premier van Marokko, Fatima Ezzara El Mansouri, gaat samenwerken met de conservatief-nationalistische Istiklal-partij en de gematigde socialistische partijen USFP en PPS. De vier partijen hebben samen 207 zetels. Dat is voldoende voor een meerderheid in het Marokkaanse parlement. De verkiezingen werden gekenmerkt door een historisch lage opkomst.
18: Acteur R.J. Mitte is op 34-jarige leeftijd overleden. Hij werd bekend door zijn rol als Walter Flynn White Jr. in de serie Breaking Bad. Mitte speelde de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitte cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Hij zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood.
19: En nu het economisch nieuws. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar €500.000.
20: De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
21: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
22: Meta haalt zijn AI-brillen met camera niet van de markt, ondanks de ophef over privacy. Directeur Alex Himmel van Meta's brillentak vergelijkt de commotie met de reacties op de eerste smartphones met camera. Online doken beelden op van mensen die ongewenst zijn gefilmd. Kwaadwillenden weten het waarschuwingslampje op de bril uit te schakelen, erkent Himmel. Meta grijpt in zodra algoritmes merken dat er met het lampje is geknoeid en werkt aan betere lampjes in nieuwere modellen. Verschillende Nederlandse organisaties dreigen met een rechtszaak en optieketen Hans Anders heeft de verkoop opgeschort. In Noorwegen is een tijdelijke ban op veel openbare plekken aangekondigd.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info.
4: Vanochtend is het bewolkt, met af en toe wat motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer wat krachtiger. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt dan uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Vanavond klaart het in het westen op en wordt het droog. In het midden en oosten valt er nog wat regen. Vannacht blijft het overal droog, met een minimumtemperatuur rond de 9 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is.
25: Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar.
24: De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en openbaar ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
2: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
5: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran.
8: Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis.
1: In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval nabij de kuststad Ensenada kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de

0: meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO-werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. En nu het economisch nieuws. Het dagelijks leven is in september 3,4% duurder geworden dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De inflatie steeg daarmee ten opzichte van de 3,3% in augustus. De stijging komt vooral door hogere prijzen van motorbrandstoffen. Die waren in september 27,2% duurder dan een jaar eerder. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Die een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard 20.000 euro aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000 euro. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til

0: Waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe wat motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en wordt aan de kust krachtig. Vanavond regent het in het midden en oosten nog even. Daarna klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog, met een graad of 9. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met opnieuw zo'n 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval nabij de kuststad Ensenada kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust. Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak. Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO-werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen. En nu het economisch nieuws. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar €500.000. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten. En de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond regent het nog in het midden en oosten. Maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog bij een graad of 9. Morgen is het een stuk zonniger. De ochtend begint droog met veel zon. En ook in de middag zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt dan ongeveer 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANWB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven.
3: Bij overstromingen door hevige regenval nabij de kuststad Ensenada kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust.
5: Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis. In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
6: Het nationale park Iguazu in het noorden van Argentinië sluit de beroemde watervallen tijdelijk voor toeristen. De waterafvoer van de rivier Iguazu ligt nu op ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. De watervallen behoren tot het UNESCO Werelderfgoed en worden door die organisatie omschreven als de meest spectaculaire ter wereld. Op sociale media zijn beelden te zien van een kolkende watermassa langs de wandelpaden. In oktober 2023 werden de watervallen ook al gesloten vanwege het weersfenomeen El Niño, dat wereldwijd leidt tot veranderingen in wind, luchtdruk en neerslagpatronen.
5: En nu het economisch nieuws. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard €20.000 aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar €500.000. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten
3: en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland.
7: Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws.
9: PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como.
10: Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. De wind komt uit het zuiden, matig van kracht. Aan de kust en op het IJsselmeer iets steviger. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en steekt aan de kust en op het IJsselmeer flink op. Vanavond regent het nog in het midden en oosten, maar vanuit het westen klaart het geleidelijk op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met een graad of 9. Morgen woensdag wordt het een mooie dag met veel zon en droog weer. Het wordt zo'n 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen.
11: Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen.
12: President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran.
13: Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis.
14: In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval nabij de kuststad Ensenada kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust.
15: In een pretpark van Six Flags bij Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia is een man om het leven gekomen. Getuigen zeggen dat hij uit de achtbaan Goliath viel en meerdere keren de attractie raakte voordat hij op de grond terecht kwam. De politie bevestigt dat het incident even voor 4 uur 's middags plaatsvond. Ook raakten meerdere mensen gewond. De achtbaan is op het hoogste punt 60 meter hoog. Hij bereikt een topsnelheid van 112 km per uur. De politie onderzoekt de zaak.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september.
18: Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
19: De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro
20: toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran. Wie een huis koopt met energielabel E, F of G en gebruik wil maken van nationale hypotheekgarantie, moet voortaan verplicht verduurzamen. NAG voegt standaard 20.000 euro aan de lening toe voor energiebesparende maatregelen, meldt het AD. Tot nu toe was dat bijlenen mogelijk, maar niet verplicht. De NAG-grens gaat ook omhoog naar 500.000 euro. De Amerikaanse beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien na de koerswinsten van vorige week. De Dow Jones-index steeg 0,4% naar 51.850 punten, terwijl de S&P 500 vrijwel gelijk bleef op 18.107 punten en de Nasdaq 0,4% daalde naar 27.246 punten. Beleggers hielden zich terughoudend op in afwachting van kwartaalcijfers van grote banken en chipbedrijven deze week. Chipconcern Micron Technology verloor bijna 4% door vrees voor toenemende concurrentie uit China. De olieprijzen stegen ruim 1%, ondanks berichten over een mogelijk energiebestand tussen Oekraïne en Rusland. Albert Heijn kampt met grote IT-problemen die voor chaos in de winkels zorgen. Medewerkers zijn vooral bezig met het plakken van prijsstickers, omdat de vermelde prijzen regelmatig niet kloppen. Volgens vakbondsvrouw Jacqueline Twerda van CNV zijn de systemen naar verwachting pas dinsdagmiddag weer in de lucht. Het gaat vooral mis met onjuiste prijzen van bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. Albert Heijn heeft de oorzaak van de problemen nog niet bekendgemaakt. En ook medewerkers krijgen daar geen informatie over.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Meinands erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het wordt rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en blijft matig tot krachtig. Vanavond regent het nog in het midden en oosten, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog bij een graad of 9. Morgen wordt het een stuk zonniger en droog, met overdag zo'n 17 graden en weinig wind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is.
23: Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
24: Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
25: Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsenen. Het politiekorps in Elsenen meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden.

0: Het voertuig zou nog jaren mee kunnen.
1: Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis.
2: In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval nabij de kuststad Ensenada kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust.
1: En nu het economisch nieuws. Franse supermarkten leiden tientallen miljoenen euro schade door een cyberaanval op een koel- en vriesapparatuur. Hackers voerden in de nacht van zondag op maandag de temperatuur op tot wel 50 graden Celsius. Dat leidde tot branden en bedorven voedsel bij honderden supermarkten. Ketens als Intermarché en Carrefour werden getroffen. Premier Sébastien Lecornu heeft de Franse cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven onderzoek te doen. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, met een huizenprijs van 500.000 euro. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Kopers van woningen met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. De mogelijkheid om dat bedrag niet mee te financieren blijft bestaan. Directeur Roald van der Linden wil dat huizenkopers direct bij aankoop over verduurzaming nadenken. Eneco gebruikt vanaf nu Noors aardgas voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten. De energieleverancier sloot daarvoor een 5-jarig inkoopcontract met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap vond al plaats op 1 oktober en heeft geen gevolgen voor de levering of de tarieven. Noorwegen is sinds de Russische invasie van Oekraïne de grootste gasleverancier van Europa geworden. Eneco kocht de brandstof eerder op de internationale gasmarkt, maar weet nu precies waar het gas vandaan komt. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september 2,50 euro, benzine 2,45 euro. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben

0: vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe motregen. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust iets krachtiger. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe regen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en blijft aan zee stevig. Vanavond regent het nog in het midden en oosten, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden. Morgen wordt het een stuk beter. Veel zon, droog weer en zo'n 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsenen. Het politiekorps in Elsenen meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval nabij de kuststad Ensenada kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust. En nu het economisch nieuws. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, met een huizenprijs van €500.000. Dat is €30.000 meer dan nu. Kopers van woningen met energielabel E, F of G kunnen standaard €20.000 extra bijlenen voor verduurzaming. De mogelijkheid om dat bedrag niet mee te financieren blijft bestaan. Directeur Roald van der Linde wil dat huizenkopers direct bij aankoop over verduurzaming nadenken. Franse supermarkten leiden tientallen miljoenen euro schade door een cyberaanval op een koel- en vriesapparatuur. Hackers voerden in de nacht van zondag op maandag de temperatuur op tot wel 50 graden Celsius. Dat leidde tot branden en bedorven voedsel bij honderden supermarkten. Ketens als Intermarché en Carrefour werden getroffen. Premier Sébastien Lecornu heeft de Franse cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven onderzoek te doen. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK-baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend bewolkt met af en toe motregen. De wind komt uit het zuiden, matig van kracht. Aan de kust iets krachtiger. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe wat regen. De temperatuur komt uit op zo'n 18 graden. Vanavond klaart het in het westen op en wordt het droog. Maar in het midden en oosten regent het nog even door. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar een graad of 9. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met overdag weer een graad of 17.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. Veilig Thuis vraagt 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Veilig Thuis kreeg vorig jaar meer dan 130.000 meldingen binnen. Door capaciteitsproblemen komt ook de samenwerking met politie en Openbaar Ministerie in het gedrang. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsene. Het politiekorps in Elsenen meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo in de staat Guerrero kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval nabij de kuststad Ensenada kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust. En nu het economisch nieuws. Bij Albert Heijn supermarkt in het land zijn dinsdagochtend lege schappen te zien. Het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag kampt, treft nu ook het productaanbod in de winkels. Bij de Albert Heijn XL in Utrecht-Overvecht ontbreken onder andere aardbeien, spinazie en witte champignons. Ook in Amsterdam-Oost zijn veel goederen niet op voorraad, vooral op de vers- en groenteafdeling. Niet alle winkels hebben last van lege schappen. Verschillende filialen in Utrecht, Rotterdam en Tilburg zijn nog goed bevoorraad. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met af en toe wat motregen. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het in het westen op en wordt het daar droog. In het midden en oosten valt nog wat regen. Komende nacht blijft het overal droog en wordt het ongeveer 9 graden. Morgen is er veel zon en blijft het droog, met zo'n 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veilig Thuis vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. De Tweede Kamer bespreekt woensdag de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover hebben gesproken met zijn Nederlandse ambtgenoot Tom Berendsen. De Alkmaarse burgemeester Anja Schouten laat weten dat het besluit om uitfans te weren vaststaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsene. Het politiekorps in Elsene meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. Een oproep naar het alarmnummer 911 op de avond van de mislukte executie van Christa Pike zorgde voor verwarring in de meldkamer in Nashville. Volgens een verslag van de meldkamer hadden centralisten moeite te geloven dat een executie was mislukt. De beller meldde dat 10 gram pentobarbital was toegediend, maar dat de persoon ongeveer een uur later nog niet was overleden. Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995 en overleefde de dodelijke injecties. Na bijna een week kwam ze bij bewustzijn. Inmiddels is ze ontslagen uit het ziekenhuis en terug in de gevangenis. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo in de staat Guerrero kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval nabij de kuststad Ensenada kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident bij moederbedrijf Ahold Delhaize, dat sinds zondagmiddag gaande is. Bij verschillende winkels, zoals in Utrecht Overvecht en Amsterdam Oost, ontbreken vooral vers producten zoals groente en fruit. Maandag kwamen er bij de winkel in Utrecht Overvecht helemaal geen vrachtwagens. Dinsdag wel. Niet alle winkels hebben lege schappen. Verschillende winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg zijn nog goed bevoorraad. Ahold Delhaize heeft uit voorzorg websites, apps en bezorgdiensten uitgeschakeld en maakt nog niets bekend over de oorzaak van het incident.
4: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos verwacht een intense uitwedstrijd tegen RB Leipzig in de Champions League. Leipzig won zaterdag nog met 6-0 van Eintracht Frankfurt, nadat er was gespeculeerd over het vertrek van trainer Martin de Michelis. PSV miste aanvallers Ricardo Pepi, Sam Lammers en Alassane Plea. Daardoor speelt Guus Til waarschijnlijk in de spits, met Sven Mijnans erachter. De 17-jarige Mikkel Bro Hansen is alsnog speelgerechtigd voor PSV in de Champions League. Hij vervangt Plea op de spelerslijst. PSV begon het seizoen met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor van Como. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfouni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met af en toe motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Het wordt zo'n 18 graden. Vanavond trekt de regen weg en klaart het vanaf het westen op. De wind draait naar het oosten en is aan de kust vrij krachtig. In het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog bij 9 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het droog, met ongeveer 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veilig Thuis vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. De Tweede Kamer bespreekt woensdag de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, Pro, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot 125 euro per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst. Israël heeft verontwaardigd gereageerd op het weren van supporters van voetbalclub Hapoel Be'er Sheva bij de wedstrijd tegen AZ in Alkmaar. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken dringt aan op het terugdraaien van dat besluit. De lokale autoriteiten in Alkmaar maken zich zorgen over de veiligheid en daarom moeten Israëlische supporters wegblijven bij de wedstrijd op 15 oktober. Minister Gideon Saar zou hierover

gezonken. De Bulgaarse premier Roemen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar heeft nog geen duidelijk bewijs. Een van de geraakte schepen stond geregistreerd in Odessa en was van een Oekraïense eigenaar. Radev heeft de permanente vertegenwoordigers van de EU en de NAVO ingelicht en zal later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident spreken. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsene. Het politiekorps in Elsene meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. In Mexico zijn 5 mensen omgekomen door noodweer, als gevolg van storm Rachel en orkaan Simon. In de stad Chilpancingo, in de staat Guerrero, kwam een 71-jarige man om het leven. Bij overstromingen door hevige regenval, nabij de kuststad Ensenada, kwamen 2 volwassenen en 2 kinderen uit hetzelfde gezin om. De autoriteiten van de deelstaat Baja California redden 32 mensen, met hulp van onder andere de Mexicaanse luchtmacht. Orkaan Simon komt naar verwachting donderdag aan in de staat Sinaloa. De Nationale Weerdienst waarschuwt voor levensbedreigende overstromingen en aardverschuivingen langs delen van de Pacifische kust. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend licht lager geopend, na een nieuw recordniveau een dag eerder. De chipbedrijven ASMI, ASML en BESI gingen opnieuw omlaag, na zware koersverliezen van Japanse en Zuid-Koreaanse chipbedrijven door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Supermarktconcern Ahold Delhaize toonde licht herstel na de koersval een dag eerder. De IT-problemen bij Albert Heijn en zusterketens als Ethos, het Belgische Delhaize en het Amerikaanse Stop & Shop zijn nog steeds niet opgelost. Het concern kampt sinds zondagmiddag met een cybersecurity-incident. Dat heeft geleid tot lege schappen in verschillende Albert Heijn-supermarkten in het land. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van

0: Noors Aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen motregen. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond regent het nog in het midden en oosten, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog bij zo'n 9 graden. Morgen wordt het een stuk beter. Veel zon, droog weer en ongeveer 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toezicht op regels voor de omgeving is ingewikkelder geworden onder de Omgevingswet. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan het kabinet. Handhavers hebben minder overzicht en minder houvast. Ze moeten veel meer aanvragen en meldingen verwerken dan eerder. De Raad vindt dat minister Boekholt O'Sullivan met plannen moet komen om de regels beter te laten werken. Veilig Thuis vraagt de politiek om €210 miljoen extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. De Tweede Kamer bespreekt woensdag de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANBB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: nu het buitenlands nieuws. Het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie heeft een nieuw voorstel voor de meerjarenbegroting gepresenteerd, met een omvang van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het eerdere voorstel van de Europese Commissie van 1,76 biljoen euro. Nederland en Duitsland vinden het bedrag nog steeds te hoog, terwijl andere landen juist een hogere begroting willen. De Ierse minister Thomas Byrne van Europese Zaken zegt dat er nu een basis ligt voor onderhandelingen. Hij vindt het noodzakelijk dat de EU voor het eind van dit jaar tot een akkoord komt. Twee schepen zijn voor de kust van Bulgarije geraakt door drones. Eén van de schepen is gezonken. De Bulgaarse premier Rumen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar heeft nog geen duidelijk bewijs. Een van de geraakte schepen stond geregistreerd in Odessa en was van een Oekraïense eigenaar. Radev heeft de permanente vertegenwoordigers van de EU en de NAVO ingelicht en zal later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident spreken. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsene. Het politiekorps in Elsene meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak is dinsdagochtend licht lager geopend, na een nieuw recordniveau een dag eerder. De chipbedrijven ASMI, ASML en BESI gingen opnieuw omlaag, na zware koersverliezen van Japanse en Zuid-Koreaanse chipbedrijven door zorgen over toenemende concurrentie uit China. Supermarktconcern Ahold Delhaize toonde licht herstel na de koersval een dag eerder. De IT-problemen bij Albert Heijn en zusterketens als Ethos, het Belgische Delhaize en het Amerikaanse Stop & Shop zijn nog steeds niet opgelost. Het concern kampt sinds zondagmiddag met een cybersecurity-incident. Dat heeft geleid tot lege schappen in verschillende Albert Heijn-supermarkten in het land. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai van 14 tot en met 18 oktober vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998, in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen motregen. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt met regen, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog, met een minimumtemperatuur van ongeveer 9 graden. Morgen is er veel zon en blijft het droog, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Toezicht op regels voor de omgeving is ingewikkelder geworden onder de Omgevingswet. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan het kabinet. Handhavers hebben minder overzicht en minder houvast. Ze moeten veel meer aanvragen en meldingen verwerken dan eerder. De Raad vindt dat minister Boekholt O'Sullivan met plannen moet komen om de regels beter te laten werken. Veilig Thuis vraagt de politiek om €210 miljoen extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. De Tweede Kamer bespreekt woensdag de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, Pro, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANWB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANWB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven. Ruud Smulders, Lisa Oosterman en het duo Jentel en de Boer hebben maandagavond een Pulifinario gewonnen. Dat gebeurde tijdens het cabaretgala in Den Haag. Smulders won de prijs in de categorie Entertainment. Oosterman kreeg de prijs in de categorie Engagement. Het duo Jentel en de Boer won in de categorie Kleinkunst.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Eén van de twee is gezonken. De Bulgaarse premier Rumen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit. Het gaat om koopvaardijschepen in de Zwarte Zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig elkaars schepen beschieten. Bij de aanvallen werden 16 bemanningsleden gered. Radev wil de Russische ambassadeur ontbieden en spreekt later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident. De Ierse minister Thomas Byrne noemt de eerste reacties op zijn onderhandelingsbox over de meerjarenbegroting zoals verwacht. Het Ierse voorzitterschap presenteerde zaterdag een voorstel voor een meerjarenbegroting van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Nederland en Duitsland vinden het voorstel nog steeds veel te hoog. Byrne zegt dat het noodzakelijk is om voor het eind van dit jaar tot een akkoord te komen. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsene. Het politiekorps in Elsene meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. President Trump gelooft niet dat China en Rusland hulp bieden aan Iran. Hij schrijft op Truth Social dat beide landen te veel te verliezen hebben en dat de Verenigde Staten er snel achter zouden komen. Trump reageert daarmee op berichten van critici die stellen dat China en Rusland Iran steunen. De Amerikaanse ambassadeur in China zei eind vorige maand dat er aanwijzingen zijn voor indirecte Chinese steun, maar erkende dat hard bewijs ontbreekt. Trump zei in juli dat het heel slecht zou zijn voor China en Rusland als ze Iran zouden helpen. De VS zijn sinds februari in oorlog met Iran. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident bij moederbedrijf Ahold Delhaize, dat sinds zondagmiddag gaande is. Bij verschillende winkels, zoals in Utrecht en Amsterdam, ontbreken vooral verse producten, zoals groente en fruit. Maandag kwamen er helemaal geen vrachtwagens, dinsdag wel, maar de bevoorrading blijft wisselend. Persoonlijke kortingen, koopzegels en cadeaukaarten werken niet. Klanten wordt gevraagd hun kassabonnen te bewaren voor terugbetaling. Ahold Delhaize heeft uit voorzorg websites, apps en bezorgdiensten uitgeschakeld, maar maakt nog niets bekend over de oorzaak van het incident. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk met 1,5%. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds. Het fonds heeft zijn prognose verhoogd ten opzichte van juli, toen het nog uitging van 1% groei. Volgend jaar verwacht het IMF 1,3% groei. Volgens hoofdeconoom Silvana ten Reiro toont de wereldeconomie veerkracht na de grote verstoring van de energiemarkten door de oorlog tegen Iran.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met op veel plaatsen motregen. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt, met af en toe wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Morgen begint zonnig en droog, met in de middag flinke zonnige perioden en rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij zou hebben gedreigd met een aanslag waarbij hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De politie kreeg een week geleden een melding over de dreiging. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de man 14 dagen langer in voorarrest blijft. Toezicht op regels voor de omgeving is ingewikkelder geworden onder de Omgevingswet. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan het kabinet. Handhavers hebben minder overzicht en minder houvast. Ze moeten veel meer aanvragen en meldingen verwerken dan eerder. De Raad vindt dat minister Boekholt O'Sullivan met plannen moet komen om de regels beter te laten werken. Veilig Thuis vraagt de politiek om €210 miljoen extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. De Tweede Kamer bespreekt woensdag de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf. Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is. De ANBB sluit zich aan bij het verzet tegen de Belgische tolplannen, schrijft de Telegraaf. België wil in mei 2027 een vignet invoeren voor automobilisten. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. Uit een peiling onder ANBB-leden blijkt dat 80% vindt dat de Benelux tolvrij moet blijven. De ANBB brengt deze wens over aan de Belgische politiek en vraagt de Europese Commissie om een uitspraak over de plannen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee gaat binnen 2 weken failliet als de provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land geen financiële steun verlenen. Dat melden de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieter Buren. Bij een faillissement kunnen zeehonden in nood niet meer worden opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. De problemen zijn ontstaan door onverwachte kosten bij de opening van de nieuwe locatie in april 2025 en beperkte financiële reserves. Vorige week lieten de provincie en de gemeente weten geen verdere steun te willen geven.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie, ICE, overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op 3 plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. ICE zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de 2 is gezonken. De Bulgaarse premier Roemen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit. Het gaat om koopvaardijschepen in de Zwarte Zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig elkaars schepen beschieten. Bij de aanvallen werden 16 bemanningsleden gered. Radev wil de Russische ambassadeur ontbieden en spreekt later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident. De Ierse minister Thomas Byrne noemt de eerste reacties op zijn onderhandelingsbox over de meerjarenbegroting zoals verwacht. Het Ierse voorzitterschap presenteerde zaterdag een voorstel voor een meerjarenbegroting van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Nederland en Duitsland vinden het voorstel nog steeds veel te hoog. Byrne zegt dat het noodzakelijk is om voor het eind van dit jaar tot een akkoord te komen. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsene. Het politiekorps in Elsene meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. Rusland en Oekraïne melden allebei schade door drone-aanvallen op industriegebieden. In de Russische regio Stavropol raakten brokstukken van een drone een industriegebied bij Nevinomysk, waar chemische industrie is gevestigd. In Oekraïne troffen Russische drones een vrachtterminal in de havenstad Mykolaiv. President Trump kondigde afgelopen weekend een energiebestand aan tussen beide landen. Maar de Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland maandag 6 energievoorzieningen aanviel, waarbij 33 gewonden vielen. En nu het economisch nieuws. Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn vaak goedkoper, waardoor consumenten in de supermarkt eerder voor niet-biologische zuivel, vlees of groente kiezen. De toezichthouder roept de regering op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident bij moederbedrijf Ahold Delhaize, dat sinds zondagmiddag gaande is. Bij verschillende winkels, zoals in Utrecht en Amsterdam, ontbreken vooral verse producten, zoals groente en fruit. Maandag kwamen er helemaal geen vrachtwagens, dinsdag wel, maar de bevoorrading blijft wisselend. Persoonlijke kortingen, koopzegels en cadeaukaarten werken niet. Klanten wordt gevraagd hun kassabonnen te bewaren voor terugbetaling. Ahold Delhaize heeft uit voorzorg websites, apps en bezorgdiensten uitgeschakeld, maar maakt nog niets bekend over de oorzaak van het incident.
4: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september 2,50 euro, benzine 2,45 euro. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Matthew Richardson trekt zich terug voor de WK baanwielrennen in Shanghai. De Britse wielerbond geeft geen reden voor de afwezigheid van de grote concurrent van Harry Lafrijzen. De Times meldt dat Richardson uit de ploeg is gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Lafrijzen leed in februari op de EK een zeldzame nederlaag tegen Richardson op de sprint. De WK in Shanghai, van 14 tot en met 18 oktober, vormen het begin van de kwalificatie voor de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998, in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen motregen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond trekt de regen geleidelijk weg naar het oosten en klaart het vanaf het westen op. Vannacht wordt het droog met zo'n 9 graden. Morgen ziet het er een stuk beter uit. Veel zon, droog weer en ongeveer 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, schrijft asielminister Bart van den Brink aan alle gemeenten. Afgelopen week moesten opnieuw mensen buiten slapen omdat er geen plek was. Het COA heeft nu al te weinig opvangplekken. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april. Van den Brink zegt dat de veiligheid onder druk staat en vraagt gemeenten dringend om extra opvanglocaties. De senaatsfractie van PRO twijfelt nog over steun aan een wet over het opsluiten van asielzoekers. De stem hangt af van het debat dat de Eerste Kamer deze dinsdag voert, zegt senator Noortje Thijssen. Aan de wet zijn twee punten toegevoegd uit de verworpen asielnoodmaatregelenwet van minister Faber. Het gaat om ruimere mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren en het schrappen van dwangsommen voor asielzoekers die te lang wachten. Thijssen vindt dat deze aanpassingen niets te maken hebben met het oorspronkelijke doel van de wet.
5: Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij zou hebben gedreigd met een aanslag waarbij hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De politie kreeg een week geleden een melding over de dreiging. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de man 14 dagen langer in voorarrest blijft. Toezicht op regels voor de omgeving is ingewikkelder geworden onder de Omgevingswet. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan het kabinet. Handhavers hebben minder overzicht en minder houvast. Ze moeten veel meer aanvragen en meldingen verwerken dan eerder. De Raad vindt dat minister Boekholt O'Sullivan met plannen moet komen om de regels beter te laten werken. Veilig Thuis vraagt de politiek om €210 miljoen extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. De Tweede Kamer bespreekt woensdag de begroting van het ministerie van Volksgezondheid. De Tweede Kamer neemt dinsdag een voorstel van de VVD aan voor een reactieplan tegen Russische sabotageacties. Het plan krijgt steun van D66, PRO, CDA, JA21 en SGP, meldt de Telegraaf.
4: Het moet ervoor zorgen dat bondgenoten voorspelbaar en gecoördineerd reageren op vijandig handelen. VVD-Kamerlid De Groot zegt dat er nu onduidelijkheid bestaat over hoe om te gaan met hybride dreiging binnen de NAVO. Er zit een gat tussen de huidige mogelijkheden en de coördinatie die nodig is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie, ICE, overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op 3 plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. ICE zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de 2 is gezonken. De Bulgaarse premier Roemen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit. Het gaat om koopvaardijschepen in de Zwarte Zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig elkaars schepen beschieten. Bij de aanvallen werden 16 bemanningsleden gered. Radev wil de Russische ambassadeur ontbieden en spreekt later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident. De Ierse minister Thomas Byrne noemt de eerste reacties op zijn onderhandelingsbox over de meerjarenbegroting zoals verwacht. Het Ierse voorzitterschap presenteerde zaterdag een voorstel voor een meerjarenbegroting van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Nederland en Duitsland vinden het voorstel nog steeds veel te hoog. Byrne zegt dat het noodzakelijk is om voor het eind van dit jaar tot een akkoord te komen. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsene. Het politiekorps in Elsene meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. En nu het economisch nieuws. Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn vaak goedkoper, waardoor consumenten in de supermarkt eerder voor niet-biologische zuivel, vlees of groente kiezen. De toezichthouder roept de regering op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident bij moederbedrijf Ahold Delhaize dat sinds zondagmiddag gaande is. Bij verschillende winkels, zoals in Utrecht en Amsterdam, ontbreken vooral verse producten, zoals groente en fruit. Maandag kwamen er helemaal geen vrachtwagens, dinsdag wel, maar de bevoorrading blijft wisselend. Persoonlijke kortingen, koopzegels en cadeaukaarten werken niet. Klanten wordt gevraagd hun kassabonnen te bewaren voor terugbetaling. Ahold Delhaize heeft uit voorzorg websites, apps en bezorgdiensten uitgeschakeld, maar maakt nog niets bekend over de oorzaak van het incident. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met

0: het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998, in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met op veel plaatsen motregen. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. En het wordt rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten. Vanavond valt er in het midden en oosten nog regen. Maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog, met een graad of 9. Morgen krijgen we veel zon en blijft het droog, met overdag zo'n 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is dinsdag opnieuw gesloten voor wegverkeer. De brug heeft sinds zondagavond een storing. Maandagavond was die wel opgelost, maar de oorzaak is nog niet gevonden. Een monteur is dinsdag bezig om de oorzaak te achterhalen. Het wegverkeer wordt omgeleid en de brug is opengezet voor de scheepvaart. De senaatsfractie van Pro aarzelt nog over steun aan een wet over het opsluiten van asielzoekers. De stem hangt deels af van het debat dat de Eerste Kamer deze dinsdag voert. Senator Noortje Thijssen wil vooral dat de vreemdelingenbewaring humaner wordt. Aan de wet zijn twee punten toegevoegd die eerder onderdeel waren van de verworpen asielnoodmaatregelenwet. Het gaat om ruimere mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren en het schrappen van dwangsommen voor asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, schrijft asielminister Bart van den Brink aan alle gemeenten. Afgelopen week moesten opnieuw mensen buiten slapen omdat er geen plek was. Het COA heeft nu al te weinig opvangplekken. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april. Van den Brink zegt dat de veiligheid onder druk staat en vraagt gemeenten dringend om extra opvanglocaties. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij zou hebben gedreigd met een aanslag waarbij hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De politie kreeg een week geleden een melding over de dreiging. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de man 14 dagen langer in voorarrest blijft. Toezicht op regels voor de omgeving is ingewikkelder geworden onder de Omgevingswet. Dat schrijft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een advies aan het kabinet. Handhavers hebben minder overzicht en minder houvast. Ze moeten veel meer aanvragen en meldingen verwerken dan eerder. De Raad vindt dat minister Boekholt O'Sullivan met plannen moet komen om de regels beter te laten werken. Veilig Thuis vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. De Tweede Kamer bespreekt woensdag de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al 2 Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïnse leger te verstoren. Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie ICE overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op 3 plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. Ice zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Een van de twee is gezonken. De Bulgaarse premier Roumen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit. Het gaat om koopvaardijschepen in de Zwarte Zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig elkaars schepen beschieten. Bij de aanvallen werden 16 bemanningsleden gered. Radev wil de Russische ambassadeur ontbieden en spreekt later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident. De Ierse minister Thomas Byrne noemt de eerste reacties op zijn onderhandelingsbox over de meerjarenbegroting zoals verwacht. Het Ierse voorzitterschap presenteerde zaterdag een voorstel voor een meerjarenbegroting van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Nederland en Duitsland vinden het voorstel nog steeds veel te hoog. Byrne zegt dat het noodzakelijk is om voor het eind van dit jaar tot een akkoord te komen. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsenen. Het politiekorps in Elsenen meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft het afstandsrecord op buitenaards terrein verbroken. Het onbemande karretje heeft sinds de landing in 2021 inmiddels 45,2 kilometer afgelegd op Mars. Daarmee gaat Perseverance voorbij aan de eerdere Marsrover Opportunity. Die was van 2004 tot 2018 actief. De robot doet onderzoek naar de omstandigheden op Mars. Hij bekijkt of er ooit leven kan hebben bestaan. Volgens de NASA verkeert Perseverance nog in uitstekende staat. Het voertuig zou nog jaren mee kunnen. En nu het economisch nieuws.
3: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn vaak goedkoper, waardoor consumenten in de supermarkt eerder voor niet-biologische zuivel, vlees of groente kiezen. De toezichthouder roept de regering op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident bij moederbedrijf Ahold Delhaize dat sinds zondagmiddag gaande is. Bij verschillende winkels, zoals in Utrecht en Amsterdam, ontbreken vooral verse producten, zoals groente en fruit. Maandag kwamen er helemaal geen vrachtwagens, dinsdag wel, maar de bevoorrading blijft wisselend. Persoonlijke kortingen, koopzegels en cadeaukaarten werken niet. Klanten wordt gevraagd hun kassabonnen te bewaren voor terugbetaling. Ahold Delhaize heeft uit voorzorg websites, apps en bezorgdiensten uitgeschakeld, maar maakt nog niets bekend over de oorzaak van het incident. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer aller tijden van Oranje.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen motregen. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. Het wordt rond de 18 graden. De zuidwestenwind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond regent het nog in het midden en oosten, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vannacht blijft het droog met een graad of 9. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en maximaal 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Door werkzaamheden bij station Wolfheze rijden er van 20 tot en met 23 oktober geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Arnhem Centraal en tussen Driebergen-Zeist en Rhenen. Ook is er van 24 tot en met 31 oktober geen treinverkeer tussen Arnhem Centraal en Ede-Wageningen. ProRail werkt in die periode aan het spoor en vervangt bij Wolfheze onder meer een overweg. De NS zet op verschillende trajecten vervangende bussen in en verwacht grote drukte. Het advies aan reizigers is om de NS-app te raadplegen. Groothandel Oudea roept gemalen korianderzaad van het biologische merk Koek terug, omdat het mogelijk salmonella bevat. Het product wordt verkocht bij Ecoplaza en in andere biowinkels. Oudea vraagt klanten om het product niet te gebruiken. Het gaat om de verpakkingen die houdbaar zijn tot 8/2028. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is dinsdag opnieuw gesloten voor wegverkeer. De brug heeft sinds zondagavond een storing. Maandagavond was die wel opgelost, maar de oorzaak is nog niet gevonden. Een monteur is dinsdag bezig om de oorzaak te achterhalen. Het wegverkeer wordt omgeleid en de brug is opengezet voor de scheepvaart. De senaatsfractie van Pro aarzelt nog over steun aan een wet over het opsluiten van asielzoekers. De stem hangt deels af van het debat dat de Eerste Kamer deze dinsdag voert. Senator Noortje Thijssen wil vooral dat de vreemdelingenbewaring humaner wordt. Aan de wet zijn twee punten toegevoegd die eerder onderdeel waren van de verworpen asielnoodmaatregelenwet. Het gaat om ruimere mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren en het schrappen van dwangsommen voor asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is onhoudbaar, schrijft asielminister Bart van den Brink aan alle gemeenten. Afgelopen week moesten opnieuw mensen buiten slapen omdat er geen plek was. Het COA heeft nu al te weinig opvangplekken. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april. Van den Brink zegt dat de veiligheid onder druk staat en vraagt gemeenten dringend om extra opvanglocaties. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij zou hebben gedreigd met een aanslag waarbij hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De politie kreeg een week geleden een melding over de dreiging. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de man 14 dagen langer in voorarrest blijft.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij grootschalige scholierenprotesten. De Zweedse klimaatactivist zegt trots te zijn op de scholieren die ondanks een volgens haar extreem gewelddadige politie weigeren op te geven. Bij de blokkade van een middelbare school in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zegt Thunberg dat scholen niet de investeringen krijgen die ze nodig hebben. Volgens politiebronnen worden vandaag verspreid over Frankrijk tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht. Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering. Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt.
3: De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïnse leger te verstoren.
5: Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie, ICE, overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op 3 plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. ICE zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad. De Ierse minister Thomas Byrne noemt de eerste reacties op zijn onderhandelingsbox over de meerjarenbegroting zoals verwacht. Het Ierse voorzitterschap presenteerde zaterdag een voorstel voor een meerjarenbegroting van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Nederland en Duitsland vinden het voorstel nog steeds veel te hoog. Byrne zegt dat het noodzakelijk is om voor het eind van dit jaar tot een akkoord te komen. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de 2 is gezonken. De Bulgaarse premier Roemen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit. Het gaat om koopvaardijschepen in de Zwarte Zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig elkaars schepen beschieten. Bij de aanvallen werden 16 bemanningsleden gered. Radev wil de Russische ambassadeur ontbieden en spreekt later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident. In de Brusselse gemeente Jette is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Volgens bronnen zou de agent een verdachte hebben achtervolgd na een autodiefstal. De verdachte opende het vuur. De omgekomen agent komt uit de Brusselse wijk Elsene. Het politiekorps in Elsene meldt dat de agent deel uitmaakte van de anti-overvalbrigade en tijdens zijn werk is overleden.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%.
3: Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident bij moederbedrijf Ahold Delhaize dat sinds zondagmiddag gaande is. Bij verschillende winkels, zoals in Utrecht en Amsterdam, ontbreken vooral verse producten, zoals groente en fruit. Maandag kwamen er helemaal geen vrachtwagens, dinsdag wel, maar de bevoorrading blijft wisselend. Persoonlijke kortingen, koopzegels en cadeaukaarten werken niet. Klanten wordt gevraagd hun kassabonnen te bewaren voor terugbetaling. Ahold Delhaize heeft uit voorzorg websites, apps en bezorgdiensten uitgeschakeld, maar maakt nog niets bekend over de oorzaak van het incident.
5: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden.
3: Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september.
0: Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Turner Loran de Munck komt alsnog in actie bij de WK turnen in eigen land. De 27-jarige de Munck vervangt Jordi Hagenaar, die zijn enkel heeft bezeerd tijdens een oefenwedstrijd met Frankrijk. Bondscoach Dirk van Meldert noemt het de moeilijkste beslissing van de dag. De Munck was eind september nog aangewezen als reserve en noemt de afgelopen periode een rollercoaster. De WK beginnen op 17 oktober in Rotterdam met de kwalificatiewedstrijden. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998, in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen motregen. De wind komt uit het zuiden en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt zo'n 18 graden. De zuidwestenwind steekt aan zee soms flink op. Vanavond regent het in het midden en oosten nog wat, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met een graad of 9. Morgen volgt een mooie dag met veel zon en temperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De pro-fractie in de Eerste Kamer twijfelt nog over steun aan een wet over het opsluiten van asielzoekers. De stem hangt deels af van het debat dat de Eerste Kamer deze dinsdag voert, zegt senator Noortje Thijssen. Aan de wet zijn twee punten toegevoegd die eerder onderdeel waren van de verworpen asielnoodmaatregelenwet. Het vergroten van mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren en uit te zetten. En het schrappen van dwangsommen voor asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Thijssen noemt het oordeel van de fractie een worsteling. Op basis van de stemverhoudingen lijkt het erop dat de wet het ook zonder steun van pro zou halen. Asielminister Bart van der Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. Het COA heeft nu al te weinig plekken om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april. Van der Brink vraagt alle gemeenten dringend om extra opvangplekken. Onder meer door bestaande locaties langer open te houden en statushouders versneld te huisvesten. Groothandel Oudea roept gemalen korianderzaad van het biologische merk Koek terug, omdat het mogelijk salmonella bevat. Het product wordt verkocht bij Ecoplaza en in andere biowinkels. Oudea vraagt klanten om het product niet te gebruiken. Het gaat om de verpakkingen die houdbaar zijn tot 8/2028. Door werkzaamheden bij station Wolfheze rijden er van 20 tot en met 23 oktober geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Arnhem Centraal en tussen Driebergen-Zeist en Rhenen. Ook is er van 24 tot en met 31 oktober geen treinverkeer tussen Arnhem Centraal en Ede-Wageningen. ProRail werkt in die periode aan het spoor en vervangt bij Wolfheze onder meer een overweg. De NS zet op verschillende trajecten vervangende bussen in en verwacht grote drukte. Het advies aan reizigers is om de NS-app te raadplegen. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is dinsdag opnieuw gesloten voor wegverkeer. De brug heeft sinds zondagavond een storing. Maandagavond was die wel opgelost, maar de oorzaak is nog niet gevonden. Een monteur is dinsdag bezig om de oorzaak te achterhalen. Het wegverkeer wordt omgeleid en de brug is opengezet voor de scheepvaart. Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is aangehouden op verdenking van terrorisme. Hij zou hebben gedreigd met een aanslag waarbij hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. De politie kreeg een week geleden een melding over de dreiging. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen. De rechtercommissaris heeft bepaald dat de man 14 dagen langer in voorarrest blijft.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. Honderden mensen stonden dinsdag in de rij bij Veilinghuis Sotheby's in Hongkong om een werk van Vincent van Gogh te zien. Het schilderij Châtaignier en Fleur is al 60 jaar niet meer publiekelijk vertoond. Sommige bezoekers reisden urenlang om het werk met eigen ogen te kunnen zien. Het wordt op 18 november geveild in New York. Sotheby's verwacht een opbrengst van ongeveer $180 miljoen. Dat zou een nieuw veilingrecord zijn voor een schilderij van Van Gogh. Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij grootschalige scholierenprotesten. De Zweedse klimaatactivist zegt trots te zijn op de scholieren die ondanks een volgens haar extreem gewelddadige politie weigeren op te geven.
3: Bij de blokkade van een middelbare school in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zegt Thunberg dat scholen niet de investeringen krijgen die ze nodig hebben. Volgens politiebronnen worden vandaag, verspreid over Frankrijk, tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht. Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering.
9: Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïense leger te verstoren.
3: Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie ICE overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op drie plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. ICE zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Eén van de twee is gezonken. De Bulgaarse premier Roumen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit. Het gaat om koopvaardijschepen in de Zwarte Zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig elkaars schepen beschieten. Bij de aanvallen werden 16 bemanningsleden gered. Radev wil de Russische ambassadeur ontbieden en spreekt later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident.
9: De Ierse minister Thomas Byrne noemt de eerste reacties op zijn onderhandelingsbox over de meerjarenbegroting zoals verwacht. Het Ierse voorzitterschap presenteerde zaterdag een voorstel voor een meerjarenbegroting van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Nederland en Duitsland vinden het voorstel nog steeds veel te hoog. Byrne zegt dat het noodzakelijk is om voor het eind van dit jaar tot een akkoord te komen.
6: En nu het economisch nieuws.
3: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%.
5: Albert Heijn kampt met lege schappen door een cyberincident bij moederbedrijf Ahold Delhaize dat sinds zondagmiddag gaande is. Bij verschillende winkels, zoals in Utrecht en Amsterdam, ontbreken vooral verse producten, zoals groente en fruit. Maandag kwamen er helemaal geen vrachtwagens, dinsdag wel, maar de bevoorrading blijft wisselend. Persoonlijke kortingen, koopzegels en cadeaukaarten werken niet. Klanten wordt gevraagd hun kassabonnen te bewaren voor terugbetaling. Ahold Delhaize heeft uit voorzorg websites, apps en bezorgdiensten uitgeschakeld, maar maakt nog niets bekend over de oorzaak van het incident.
9: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas.
10: De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas.
11: Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september.
12: Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste 4 Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht per direct ontslagen. De eredivisieclub staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van der Vecht is 54 jaar oud en was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Zwolle. Daarvoor was hij jarenlang assistent-trainer. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was op sportief vlak.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen motregen. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Vanavond valt er in het midden en oosten nog regen, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Komende nacht blijft het droog met een graad of 9. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veilig Thuis vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. Zorgminister Mirjam Sterk gaat eerst in gesprek met wethouders en directeuren om te kijken wat er precies nodig is. De pro-fractie in de Eerste Kamer twijfelt nog over steun aan een wet over het opsluiten van asielzoekers. De stem hangt deels af van het debat dat de Eerste Kamer deze dinsdag voert, zegt senator Noortje Thijssen. Aan de wet zijn 2 punten toegevoegd die eerder onderdeel waren van de verworpen asielnoodmaatregelenwet. Het vergroten van mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren en uit te zetten. En het schrappen van dwangsommen voor asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Thijssen noemt het oordeel van de fractie een worsteling. Op basis van de stemverhoudingen lijkt het erop dat de wet het ook zonder steun van pro zou halen. Asielminister Bart van der Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. Het COA heeft nu al te weinig plekken om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april. Van der Brink vraagt alle gemeenten dringend om extra opvangplekken. Onder meer door bestaande locaties langer open te houden en statushouders versneld te huisvesten. Groothandel Oudea roept gemalen korianderzaad van het biologische merk Koek terug, omdat het mogelijk salmonella bevat. Het product wordt verkocht bij Ecoplaza en in andere biowinkels. Oudea vraagt klanten om het product niet te gebruiken. Het gaat om de verpakkingen die houdbaar zijn tot 8/2028. Door werkzaamheden bij station Wolfheze rijden er van 20 tot en met 23 oktober geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Arnhem Centraal en tussen Driebergen-Zeist en Rhenen. Ook is er van 24 tot en met 31 oktober geen treinverkeer tussen Arnhem Centraal en Ede-Wageningen. ProRail werkt in die periode aan het spoor en vervangt bij Wolfheze onder meer een overweg. De NS zet op verschillende trajecten vervangende bussen in en verwacht grote drukte. Het advies aan reizigers is om de NS-app te raadplegen. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is dinsdag opnieuw gesloten voor wegverkeer. De brug heeft sinds zondagavond een storing. Maandagavond was die wel opgelost, maar de oorzaak is nog niet gevonden. Een monteur is dinsdag bezig om de oorzaak te achterhalen. Het wegverkeer wordt omgeleid en de brug is opengezet voor de scheepvaart.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit een wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is niet langer verboden om bijvoorbeeld stellen van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Die beperkingen werden in 2021 ingesteld als deel van de zogenoemde kinderbeschermingswet.
15: Volgens tegenstanders ging het om homofobe en transfobe maatregelen. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in april dat de wet in strijd was met de kernwaarden van de Europese Unie.
16: Honderden mensen stonden dinsdag in de rij bij veilinghuis Sotheby's in Hongkong om een werk van Vincent van Gogh te zien. Het schilderij Châtaignier en Fleur is al 60 jaar niet meer publiekelijk vertoond.

0: een voorstad van Parijs, zegt Thunberg dat scholen niet de investeringen krijgen die ze nodig hebben. Volgens politiebronnen worden vandaag, verspreid over Frankrijk, tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht. Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering.
1: Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïense leger te verstoren. Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie, ICE, overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op drie plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. ICE zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad. Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Eén van de twee is gezonken. De Bulgaarse premier Roumen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit. Het gaat om koopvaardijschepen in de Zwarte Zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig elkaars schepen beschieten. Bij de aanvallen werden 16 bemanningsleden gered. Radev wil de Russische ambassadeur ontbieden en spreekt later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident. En nu het economisch nieuws.
2: Albert Heijn moederbedrijf Ahold Delhaize heeft nog geen duidelijkheid over de financiële gevolgen van het cyberincident. Analisten van ING zeggen dat het te vroeg is om de schade door de IT-problemen in te schatten. Het concern schakelde maandag veel systemen uit nadat een cyberincident was ontdekt. Websites, apps en bezorgdiensten van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop liggen daardoor stil. De winkels zijn wel gewoon open. De online verkoop kan volgens ING gevolgen ondervinden in het vierde kwartaal. Die verkoop is goed voor ongeveer 12% van de totale omzet.
1: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van €500.000 voor een huis. Dat is €30.000 meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard €20.000 extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt €530.000. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging

0: komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Turnster Naomi Visser is fit genoeg om bij de WK in Rotterdam een volledige meerkamp te turnen. De 25-jarige Visser sloeg begin oktober de tweede kwalificatiewedstrijd over vanwege polsklachten door overbelasting. De Papendrechtse zegt dat de afgelopen periode spannend is geweest, maar dat het nu weer helemaal goed gaat. De Nederlandse vrouwen beginnen op maandag 19 oktober aan hun wedstrijd in Rotterdam. Matthijs de Ligt maakt na 11 maanden blessureleed zijn rentree bij Manchester United. De centrale verdediger zit in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Atletico Madrid van morgen. De Ligt stond bijna een jaar aan de kant met een slepende rugblessure. Daardoor miste hij het WK en de laatste vier Nations League-duels van Oranje. Trainer Michael Carrick sluit niet uit dat de 27-jarige verdediger speeltijd krijgt, maar wil het rustig opbouwen. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje. PEC Zwolle heeft trainer Henry van de Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van de Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met op veel plaatsen motregen. De wind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het grijs, met af en toe regen of motregen, en wordt het zo'n 18 graden. Vanavond regent het nog in het midden en oosten, maar vanaf het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog, met een graad of 9. Morgen is het een stuk zonniger en blijft het de hele dag droog, met opnieuw zo'n 17 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bij. bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Veilig Thuis vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. Zorgminister Mirjam Sterk gaat eerst in gesprek met wethouders en directeuren om te kijken wat er precies nodig is. De pro-fractie in de Eerste Kamer twijfelt nog over steun aan een wet over het opsluiten van asielzoekers. De stem hangt deels af van het debat dat de Eerste Kamer deze dinsdag voert, zegt senator Noortje Thijssen. Aan de wet zijn 2 punten toegevoegd die eerder onderdeel waren van de verworpen asielnoodmaatregelenwet. Het vergroten van mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren en uit te zetten. En het schrappen van dwangsommen voor asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Thijssen noemt het oordeel van de fractie een worsteling. Op basis van de stemverhoudingen lijkt het erop dat de wet het ook zonder steun van pro zou halen. Asielminister Bart van der Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. Het COA heeft nu al te weinig plekken om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april. Van der Brink vraagt alle gemeenten dringend om extra opvangplekken. Onder meer door bestaande locaties langer open te houden en statushouders versneld te huisvesten. Groothandel Oudea roept gemalen korianderzaad van het biologische merk Koek terug, omdat het mogelijk salmonella bevat. Het product wordt verkocht bij Ecoplaza en in andere biowinkels. Oudea vraagt klanten om het product niet te gebruiken. Het gaat om de verpakkingen die houdbaar zijn tot 8/2028. Door werkzaamheden bij station Wolfheze rijden er van 20 tot en met 23 oktober geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Arnhem Centraal en tussen Driebergen-Zeist en Rhenen. Ook is er van 24 tot en met 31 oktober geen treinverkeer tussen Arnhem Centraal en Ede-Wageningen. ProRail werkt in die periode aan het spoor en vervangt bij Wolfheze onder meer een overweg. De NS zet op verschillende trajecten vervangende bussen in en verwacht grote drukte. Het advies aan reizigers is om de NS-app te raadplegen. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is dinsdag opnieuw gesloten voor wegverkeer. De brug heeft sinds zondagavond een storing. Maandagavond was die wel opgelost, maar de oorzaak is nog niet gevonden. Een monteur is dinsdag bezig om de oorzaak te achterhalen. Het wegverkeer wordt omgeleid en de brug is opengezet voor de scheepvaart.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit een wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is niet langer verboden om bijvoorbeeld stellen van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Die beperkingen werden in 2021 ingesteld als deel van de zogenoemde kinderbeschermingswet. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in april dat de wet in strijd was met de kernwaarden van de Europese Unie. 139 parlementariërs stemden voor het terugdraaien van de beperkingen, 51 waren tegen. Honderden mensen stonden dinsdag in de rij bij veilinghuis Sotheby's in Hongkong om een werk van Vincent van Gogh te zien. Het schilderij Châtaignier en Fleur is al 60 jaar niet meer publiekelijk vertoond. Sommige bezoekers reisden urenlang om het werk met eigen ogen te kunnen zien. Het wordt op 18 november geveild in New York. Sotheby's verwacht een opbrengst van ongeveer $180 miljoen. Dat zou een nieuw veilingrecord zijn voor een schilderij van Van Gogh.
4: Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij grootschalige scholierenprotesten. De Zweedse klimaatactivist zegt trots te zijn op de scholieren die ondanks een volgens haar extreem gewelddadige politie weigeren op te geven. Bij de blokkade van een middelbare school in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zegt Thunberg dat scholen niet de investeringen krijgen die ze nodig hebben. Volgens politiebronnen worden vandaag verspreid over Frankrijk tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht. Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering.
5: Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïense leger te verstoren.
6: Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie ICE overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op drie plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. ICE zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad.
5: Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen geraakt door drones. Een van de twee is gezonken. De Bulgaarse premier Roumen Radev vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit. Het gaat om koopvaardijschepen in de Zwarte Zee, waar Rusland en Oekraïne regelmatig elkaars schepen beschieten. Bij de aanvallen werden 16 bemanningsleden gered. Radev wil de Russische ambassadeur ontbieden en spreekt later met NAVO-chef Mark Rutte over het incident.
7: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn moederbedrijf Ahold Delhaize heeft nog geen duidelijkheid over de financiële gevolgen van het cyberincident. Analisten van ING zeggen dat het te vroeg is om de schade door de IT-problemen in te schatten. Het concern schakelde maandag veel systemen uit nadat een cyberincident was ontdekt. Websites, apps en bezorgdiensten van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop liggen daardoor stil. De winkels zijn wel gewoon open. De online verkoop kan volgens ING gevolgen ondervinden in het vierde kwartaal. Die verkoop is goed voor ongeveer 12% van de totale omzet.
5: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%.
8: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van €500.000 voor een huis. Dat is €30.000 meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard €20.000 extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt €530.000. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is.
9: Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven.
10: Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september.
11: Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998, in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Kameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje. PEC Zwolle heeft trainer Henry van de Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van de Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De 41-jarige oud-voetballer heeft zijn verbintenis met 4 jaar verlengd. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij zegt dat hij graag wil verder bouwen aan het Nederlands voetbal.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt, met op veel plaatsen motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt, met af en toe regen of motregen. Het wordt rond de 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond regent het nog in het midden en oosten. Maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog, met een graad of 9. Morgen is er veel zon en blijft het droog, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 33-jarige man uit Ridderkerk wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht door gevaarlijk rijgedrag. Bij het ongeval waren maandag 3 auto's betrokken. Een 73-jarige vrouw uit Dordrecht kwam om het leven. 2 mensen raakten gewond, onder wie een 80-jarige man uit Dordrecht die nog in het ziekenhuis ligt. De verdachte is na verhoor heengezonden en wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld. Veilig Thuis vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. Zorgminister Mirjam Sterk gaat eerst in gesprek met wethouders en directeuren om te kijken wat er precies nodig is. De pro-fractie in de Eerste Kamer twijfelt nog over steun aan een wet over het opsluiten van asielzoekers. De stem hangt deels af van het debat dat de Eerste Kamer deze dinsdag voert, zegt senator Noortje Thijssen. Aan de wet zijn 2 punten toegevoegd die eerder onderdeel waren van de verworpen asielnoodmaatregelenwet. Het vergroten van mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren en uit te zetten. En het schrappen van dwangsommen voor asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Thijssen noemt het oordeel van de fractie een worsteling. Op basis van de stemverhoudingen lijkt het erop dat de wet het ook zonder steun van pro zou halen. Asielminister Bart van der Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. Het COA heeft nu al te weinig plekken om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april. Van der Brink vraagt alle gemeenten dringend om extra opvangplekken. Onder meer door bestaande locaties langer open te houden en statushouders versneld te huisvesten. Door werkzaamheden bij station Wolfheze rijden er van 20 tot en met 23 oktober geen treinen tussen Driebergen-Zeist en Arnhem Centraal en tussen Driebergen-Zeist en Rhenen. Ook is er van 24 tot en met 31 oktober geen treinverkeer tussen Arnhem Centraal en Ede-Wageningen. ProRail werkt in die periode aan het spoor en vervangt bij Wolfheze onder meer een overweg. De NS zet op verschillende trajecten vervangende bussen in en verwacht grote drukte. Het advies aan reizigers is om de NS-app te raadplegen. Groothandel Oudea roept gemalen korianderzaad van het biologische merk Koek terug, omdat het mogelijk salmonella bevat. Het product wordt verkocht bij Ecoplaza en in andere biowinkels. Oudea vraagt klanten om het product niet te gebruiken. Het gaat om de verpakkingen die houdbaar zijn tot 8/2028.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Filipijnse Senaat heeft 2 aanklachten in de afzettingsprocedure tegen vicepresident Sara Duterte ingetrokken. Het gaat om beschuldigingen van het misbruiken van gelden en een doodsbedreiging aan het adres van president Ferdinand Marcos. Alleen de aanklacht dat Duterte vermogen heeft, maar zij geen goede verklaring voor zou hebben, blijft staan. Duterte is de dochter van voormalig president Rodrigo Duterte.
14: Bij een veroordeling kan ze zich voorgoed niet meer verkiesbaar stellen. Daarmee zou ook een einde komen aan haar ambitie om in 2028 president te worden.
15: Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit een wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is niet langer verboden om bijvoorbeeld stellen van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Die beperkingen werden in 2021 ingesteld als deel van de zogenoemde kinderbeschermingswet. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in april dat de wet in strijd was met de kernwaarden van de Europese Unie. 139 parlementariërs stemden voor het terugdraaien van de beperkingen, 51 waren tegen.
16: Honderden mensen stonden dinsdag in de rij bij veilinghuis Sotheby's in Hongkong om een werk van Vincent van Gogh te zien. Het schilderij Châtaignier en Fleur is al 60 jaar niet meer publiekelijk vertoond. Sommige bezoekers reisden urenlang om het werk met eigen ogen te kunnen zien. Het wordt op 18 november geveild in New York. Sotheby's verwacht een opbrengst van ongeveer $180 miljoen. Dat zou een nieuw veilingrecord zijn voor een schilderij van Van Gogh.
17: Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij grootschalige scholierenprotesten. De Zweedse klimaatactivist zegt trots te zijn op de scholieren die ondanks een volgens haar extreem gewelddadige politie weigeren op te geven. Bij de blokkade van een middelbare school in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zegt Thunberg dat scholen niet de investeringen krijgen die ze nodig hebben. Volgens politiebronnen worden vandaag verspreid over Frankrijk tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht. Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering.
18: Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïense leger te verstoren.
19: Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie ICE overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op drie plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. ICE zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad.
20: En nu het economisch nieuws. Analisten van ING kunnen nog geen inschatting maken van de financiële schade door het cyberincident bij Ahold Delhaize. Het supermarktconcern haalde maandag veel systemen offline na een cyberincident. Websites, apps en bezorgdiensten van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. De winkels blijven open, maar de online verkoop en de bevoorrading van fysieke winkels kunnen worden geraakt. ING waarschuwt ook voor mogelijke reputatieschade. Zeker na een eerder cyberincident in de Verenigde Staten eind vorig jaar.
21: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%.
22: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van €500.000 voor een huis. Dat is €30.000 meer dan nu.
0: Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard €20.000 extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt €530.000. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is.
2: Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas.
4: Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september.
23: Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Newcastle United heeft met 4-1 verloren van Coventry City. De Nederlandse verdediger Sven Botman maakte in de 70ste minuut nog de aansluitingstreffer, maar dat bleek niet genoeg. Coventry kwam op voorsprong via een strafschop van Jack Rudoni, waarna Siddiqui Sherif de marge verdubbelde. Alice Sims en Steven Mfuni maakten er in de slotfase 4-1 van. Milan van Ewijk speelde de hele wedstrijd bij Coventry. Newcastle staat nu op 8 punten uit 6 duels. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje. PEC Zwolle heeft trainer Henry van de Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van de Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind draait naar het zuidwesten en is aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het in het westen op en wordt het daar droog. In het midden en oosten valt nog regen. Vannacht blijft het droog met ongeveer 9 graden. Morgen wordt het een stuk beter. Veel zon, droog weer en zo'n 17 graden.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reizigers in het streekvervoer moeten woensdag rekening houden met vertragingen en uitval van treinen en bussen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat medewerkers tot aan kerst 1 dag per week gaan staken vanwege een cao-conflict. De eerste staking treft woensdag bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. Vervoerders kunnen nog niet zeggen welke bussen en treinen wel rijden, omdat dat afhangt van hoeveel medewerkers willen werken. EBS adviseert rekening te houden met forse rituitval en of vertragingen.
7: Een 33-jarige man uit Ridderkerk wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht door gevaarlijk rijgedrag. Bij het ongeval waren maandag 3 auto's betrokken. Een 73-jarige vrouw uit Dordrecht kwam om het leven. 2 mensen raakten gewond, onder wie een 80-jarige man uit Dordrecht die nog in het ziekenhuis ligt. De verdachte is na verhoor heen gezonden en wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld.
8: Veilig Thuis vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. Zorgminister Mirjam Sterk gaat eerst in gesprek met wethouders en directeuren om te kijken wat er precies nodig is.
9: De pro-fractie in de Eerste Kamer twijfelt nog over steun aan een wet over het opsluiten van asielzoekers. De stem hangt deels af van het debat dat de Eerste Kamer deze dinsdag voert, zegt senator Noortje Thijssen. Aan de wet zijn 2 punten toegevoegd die eerder onderdeel waren van de verworpen asielnoodmaatregelenwet. Het vergroten van mogelijkheden om vreemdelingen ongewenst te verklaren en uit te zetten. En het schrappen van dwangsommen voor asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Thijssen noemt het oordeel van de fractie een worsteling. Op basis van de stemverhoudingen lijkt het erop dat de wet het ook zonder steun van pro zou halen.
10: Asielminister Bart van der Brink noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was. Het COA heeft nu al te weinig plekken om alle asielzoekers te kunnen opvangen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op tot 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april. Van der Brink vraagt alle gemeenten dringend om extra opvangplekken. Onder meer door bestaande locaties langer open te houden en statushouders versneld te huisvesten.
26: Groothandel Oudea roept gemalen korianderzaad van het biologische merk Koek terug, omdat het mogelijk salmonella bevat. Het product wordt verkocht bij Ecoplaza en in andere biowinkels. Oudea vraagt klanten om het product niet te gebruiken. Het gaat om de verpakkingen die houdbaar zijn tot 8 2028.
1: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Filipijnse Senaat heeft twee aanklachten in de afzettingsprocedure tegen vicepresident Sara Duterte ingetrokken. Het gaat om beschuldigingen van het misbruiken van gelden en een doodsbedreiging aan het adres van president Ferdinand Marcos. Alleen de aanklacht dat Duterte vermogen heeft, maar zij geen goede verklaring voor zou hebben, blijft staan. Duterte is de dochter van voormalig president Rodrigo Duterte. Bij een veroordeling kan ze zich voorgoed niet meer verkiesbaar stellen. Daarmee zou ook een einde komen aan haar ambitie om in 2028 president te worden.
11: Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit een wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is niet langer verboden om bijvoorbeeld stellen van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Die beperkingen werden in 2021 ingesteld als deel van de zogenoemde kinderbeschermingswet. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in april dat de wet in strijd was met de kernwaarden van de Europese Unie. 139 parlementariërs stemden voor het terugdraaien van de beperkingen, 51 waren tegen.
12: Honderden mensen stonden dinsdag in de rij bij veilinghuis Sotheby's in Hongkong om een werk van Vincent van Gogh te zien. Het schilderij Châtaignier en Fleur is al 60 jaar niet meer publiekelijk vertoond. Sommige bezoekers reisden urenlang om het werk met eigen ogen te kunnen zien. Het wordt op 18 november geveild in New York. Sotheby's verwacht een opbrengst van ongeveer $180 miljoen. Dat zou een nieuw veilingrecord zijn voor een schilderij van Van Gogh.
13: Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij grootschalige scholierenprotesten. De Zweedse klimaatactivist zegt trots te zijn op de scholieren die ondanks een volgens haar extreem gewelddadige politie weigeren op te geven. Bij de blokkade van een middelbare school in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zegt Thunberg dat scholen niet de investeringen krijgen die ze nodig hebben. Volgens politiebronnen worden vandaag verspreid over Frankrijk tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht. Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering.
14: Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïense leger te verstoren.
15: Een Mexicaanse bouwvakker is zaterdag in de Amerikaanse stad Houston door agenten van de immigratiepolitie ICE overreden met een SUV. De 48-jarige Miguel Parra brak daarbij zijn been op drie plaatsen. Op bewakingsbeelden is te zien dat Parra en zijn bijrijder uit hun auto stappen en wegrennen. Enkele seconden later wordt Parra overreden. ICE zegt op zoek te zijn geweest naar Parra's bijrijder, die een strafblad zou hebben. De advocaat van Parra zegt dat het geen ongeluk is, maar opzettelijke mishandeling. Een lokaal aanklagerskantoor onderzoekt of er sprake is van een misdaad.
27: En nu het economisch nieuws. Analisten van ING kunnen nog geen inschatting maken van de financiële schade door het cyberincident bij Ahold Delhaize. Het supermarktconcern haalde maandag veel systemen offline, waardoor websites, apps en bezorgdiensten van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop niet werken. De online verkoop, goed voor 12% van de omzet, kan in het vierde kwartaal worden geraakt. Ook de verkoop in fysieke winkels kan lijden onder de niet beschikbaarheid van producten, omdat verschillende distributiecentra stil liggen. Het incident kan leiden tot reputatieschade.
0: Zeker na een eerder cyberbeveiligingsincident in de Verenigde Staten in november 2024, waarbij gegevens van 2,2 miljoen klanten betrokken waren.
16: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%.
17: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is.
18: Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas.
19: Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september.
20: Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen. Omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje. PEC Zwolle heeft trainer Henry van de Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van de Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. NEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt waarschijnlijk begin 2030 verreden als het nieuwe circuit in Bugereza klaar is. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Met Rwanda op de kalender race de Formule 1 straks op elk bewoond continent.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het bewolkt met op veel plaatsen motregen. De wind waait matig uit het zuiden. Aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Vanmiddag blijft het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond regent het in het midden en oosten nog, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Komende nacht blijft het droog, met een minimumtemperatuur rond de 9 graden. Morgen wordt het een stuk beter. Veel zon, droog weer en zo'n 17 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat de staatssecretaris van Landbouw geen goede reden heeft om het verbod op het amputeren van varkensstaarten niet te handhaven. Stichting Varkens in Nood heeft daarmee gelijk gekregen in hoger beroep tegen de staat. Sinds 1991 is het verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Varkensboeren mogen alleen amputeren als alle andere maatregelen om staakbijten te voorkomen niets uithalen. De staatssecretaris moet binnen 6 maanden een nieuw besluit nemen over hoe het verbod wordt gehandhaafd. De gemeente Delft heeft definitief een plek gevonden om de komende 15 jaar 350 asielzoekers op te vangen en flexwoningen voor 200 mensen te bouwen. De locatie bij de sportvelden in het noorden van de stad is door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geschikt bevonden. De flexwoningen zijn voor de helft bedoeld voor inwoners van Delft die met spoed een woning zoeken en starters. En voor de andere helft voor Oekraïense ontheemden. Het doel is om de nieuwe gebouwen bij het Nooddorpse Pad en de Sportring in het najaar van 2028 in gebruik te nemen. Tot die tijd vangt Delft asielzoekers op in 2 noodopvanglocaties. Reizigers in het streekvervoer moeten woensdag rekening houden met vertragingen en uitval van treinen en bussen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat medewerkers tot aan kerst 1 dag per week gaan staken vanwege een cao-conflict. De eerste staking treft woensdag bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. Vervoerders kunnen nog niet zeggen welke bussen en treinen wel rijden, omdat dat afhangt van hoeveel medewerkers willen werken. EBS adviseert rekening te houden met forse rituitval en of vertragingen. Een 33-jarige man uit Ridderkerk wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht door gevaarlijk rijgedrag. Bij het ongeval waren maandag 3 auto's betrokken. Een 73-jarige vrouw uit Dordrecht kwam om het leven. 2 mensen raakten gewond, onder wie een 80-jarige man uit Dordrecht die nog in het ziekenhuis ligt.
5: De verdachte is na verhoor heengezonden en wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld.
6: Veilig Thuis vraagt de politiek om 210 miljoen euro extra voor de komende 3 jaar. De 25 regionale organisaties zeggen dat de grens van wat ze kunnen opvangen is bereikt. Het geld is nodig om wachtlijsten terug te dringen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versnellen. Vorig jaar kreeg Veilig Thuis meer dan 130.000 meldingen binnen. Zorgminister

0: noemt het oordeel van de fractie een worsteling. Op basis van de stemverhoudingen lijkt het erop dat de wet het ook zonder steun van Pro zou halen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land sinds zondag geen Russische energiefaciliteiten meer heeft aangevallen. Dat is sinds de Amerikaanse president Donald Trump een energiebestand aankondigde tussen Rusland en Oekraïne. Zelensky zegt dat Kiev zich aan het bestand houdt, hoewel hij eerder aangaf niets te weten van een dergelijk akkoord. Rusland heeft volgens hem wel Oekraïnse energiefaciliteiten en kritieke infrastructuur aangevallen. Het Kremlin wil niet zeggen of het heeft ingestemd met een energiebestand. De Filipijnse Senaat heeft twee aanklachten in de afzettingsprocedure tegen vicepresident Sara Duterte ingetrokken. Het gaat om beschuldigingen van het misbruiken van gelden en een doodsbedreiging aan het adres van president Ferdinand Marcos. Alleen de aanklacht dat Duterte vermogen heeft, waar zij geen goede verklaring voor zou hebben, blijft staan. Duterte is de dochter van voormalig president Rodrigo Duterte. Bij een veroordeling kan ze zich voorgoed niet meer verkiesbaar stellen. Daarmee zou ook een einde komen aan haar ambitie om in 2028 president te worden.
2: Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit een wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is niet langer verboden om bijvoorbeeld stellen van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Die beperkingen werden in 2021 ingesteld als deel van de zogenoemde kinderbeschermingswet. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in april dat de wet in strijd was met de kernwaarden van de Europese Unie. 139 parlementariërs stemden voor het terugdraaien van de beperkingen, 51 waren tegen.
3: Honderden mensen stonden dinsdag in de rij bij veilinghuis Sotheby's in Hongkong om een werk van Vincent van Gogh te zien. Het schilderij Châtaignier en Fleur is al 60 jaar niet meer publiekelijk vertoond. Sommige bezoekers reisden urenlang om het werk met eigen ogen te kunnen zien. Het wordt op 18 november geveild in New York. Sotheby's verwacht een opbrengst van ongeveer $180 miljoen. Dat zou een nieuw veilingrecord zijn voor een schilderij van Van Gogh.
4: Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij grootschalige scholierenprotesten. De Zweedse klimaatactivist zegt trots te zijn op de scholieren die ondanks een volgens haar extreem gewelddadige politie weigeren op te geven. Bij de blokkade van een middelbare school in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zegt Thunberg dat scholen niet de investeringen krijgen die ze nodig hebben. Volgens politiebronnen worden vandaag verspreid over Frankrijk tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht. Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering.
5: Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïense leger te verstoren.
6: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn gaat dinsdag zijn supermarkten extra beleveren. Dat meldt de keten nadat in sommige winkels eerder op de dag lege schappen te zien waren. Dat kwam doordat moederbedrijf Ahold Delhaize IT-systemen had uitgeschakeld na een cyberincident zondag. Op dit moment worden de winkels bevoorraad vanuit meerdere distributiecentra. Albert Heijn waarschuwt wel voor lege schappen. Naar verwachting blijven bijvoorbeeld langer houdbare producten, non-food, diepvriesproducten en brood beter beschikbaar dan bepaalde versproducten.

0: producten, zoals groente en fruit. Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september 2,50 euro, benzine 2,45 euro. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september. Bedrijven uit de AEX-index hebben vorig jaar relatief veel mannelijke commissarissen aangesteld. Nog maar iets meer dan een kwart van de benoemingen was een vrouw, blijkt uit een analyse van adviesbureau Heidrick & Struggles. Een jaar eerder was nog bijna de helft van de nieuwe commissarissen vrouw. In geen van de 15 onderzochte Europese landen was het percentage nieuwe vrouwelijke commissarissen zo laag als in Nederland. De aangestelde commissarissen bij Nederlandse AEX-bedrijven waren gemiddeld 61 jaar. Alleen in Portugal lag de leeftijd hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen. Omgerekend ongeveer 12.550.000 euro. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van der Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het midden en oosten nog bewolkt met regen. Maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog, met zo'n 9 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger. 'S Ochtends veel zon, 's middags flinke zonnige periode en het blijft droog. De temperatuur komt morgen uit op ongeveer 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens staan nu op de officiële lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Het project begon in 1988 met de regel "Het gedicht is een bericht" van Jules Deelder. Inmiddels rijden meer dan 150 dichtregels door de havenstad. Het project ontstond uit een samenwerking tussen het Poetry International Festival en het toenmalige afvalbedrijf Rotep. Festivaldirecteur Diana Chinnafat noemt het een stille, consistente aanwezigheid van poëzie in de stad. Reizigers in het streekvervoer moeten woensdag rekening houden met vertragingen en uitval door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV kondigden aan dat medewerkers tot aan kerst 1 dag per week gaan staken vanwege een cao-conflict. De staking treft bedrijven als Arriva, EBS, Qbuzz, Transdev en Keolis. Vervoerders kunnen nog niet zeggen hoeveel bussen en treinen er rijden, omdat dat afhangt van wie er wil werken. In de regio Rotterdam rijden er geen bussen van vervoersbedrijf RET, maar de trams en metro's rijden wel. NS-treinen rijden wel volgens dienstregeling. Vanaf volgend studiejaar is er plek voor 66 extra geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging terug. In totaal komen er vanaf 2027 3050 opleidingsplekken. Nu zijn het er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Minister Rianne Letschert neemt het advies deels over en wijst op de onzekerheden in de raming. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat de staatssecretaris van Landbouw geen goede reden heeft om het verbod op het amputeren van varkensstaarten niet te handhaven. Stichting Varkens in Nood heeft daarmee gelijk gekregen in hoger beroep tegen de staat. Sinds 1991 is het verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Varkensboeren mogen alleen amputeren als alle andere maatregelen om staakbijten te voorkomen niets uithalen. De staatssecretaris moet binnen 6 maanden een nieuw besluit nemen over hoe het verbod wordt gehandhaafd. De gemeente Delft heeft definitief een plek gevonden om de komende 15 jaar 350 asielzoekers op te vangen en flexwoningen voor 200 mensen te bouwen. de locatie bij de sportvelden in het noorden van de stad, is door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geschikt bevonden. De flexwoningen zijn voor de helft bedoeld voor inwoners van Delft die met spoed een woning zoeken en starters. En voor de andere helft voor Oekraïense ontheemden. Het doel is om de nieuwe gebouwen bij het Nooddorpse Pad en de Sportring in het najaar van 2028 in gebruik te nemen. Tot die tijd vangt Delft asielzoekers op in twee noodopvanglocaties. Een 33-jarige man uit Ridderkerk wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht door gevaarlijk rijgedrag. Bij het ongeval waren maandag drie auto's betrokken. Een 73-jarige vrouw uit Dordrecht kwam om het leven. Twee mensen raakten gewond, onder wie een 80-jarige man uit Dordrecht die nog in het ziekenhuis ligt. De verdachte is na verhoor heengezonden en wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land sinds zondag geen Russische energiefaciliteiten meer heeft aangevallen. Dat is sinds de Amerikaanse president Donald Trump een energiebestand aankondigde tussen Rusland en Oekraïne. Zelensky zegt dat Kiev zich aan het bestand houdt, hoewel hij eerder aangaf niets te weten van een dergelijk akkoord. Rusland heeft volgens hem wel Oekraïnse energiefaciliteiten en kritieke infrastructuur aangevallen. Het Kremlin wil niet zeggen of het heeft ingestemd met een energiebestand. De Filipijnse Senaat heeft twee aanklachten in de afzettingsprocedure tegen vicepresident Sara Duterte ingetrokken. Het gaat om beschuldigingen van het misbruiken van gelden en een doodsbedreiging aan het adres van president Ferdinand Marcos. Alleen de aanklacht dat Duterte vermogen heeft, waar zij geen goede verklaring voor zou hebben, blijft staan. Duterte is de dochter van voormalig president Rodrigo Duterte. Bij een veroordeling kan ze zich voorgoed niet meer verkiesbaar stellen. Daarmee zou ook een einde komen aan haar ambitie om in 2028 president te worden. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit een wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is niet langer verboden om bijvoorbeeld stellen van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Die beperkingen werden in 2021 ingesteld als deel van de zogenoemde kinderbeschermingswet. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in april dat de wet in strijd was met de kernwaarden van de Europese Unie. 139 parlementariërs stemden voor het terugdraaien van de beperkingen, 51 waren tegen. Honderden mensen stonden dinsdag in de rij bij veilinghuis Sotheby's in Hongkong om een werk van Vincent van Gogh te zien. Het schilderij Châtaignier en Fleur is al 60 jaar niet meer publiekelijk vertoond. Sommige bezoekers reisden urenlang om het werk met eigen ogen te kunnen zien. Het wordt op 18 november geveild in New York. Sotheby's verwacht een opbrengst van ongeveer $180 miljoen. Dat zou een nieuw veilingrecord zijn voor een schilderij van Van Gogh. Greta Thunberg heeft zich in Frankrijk aangesloten bij grootschalige scholierenprotesten. De Zweedse klimaatactivist zegt trots te zijn op de scholieren die ondanks een volgens haar extreem gewelddadige politie weigeren op te geven. Bij de blokkade van een middelbare school in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, zegt Thunberg dat scholen niet de investeringen krijgen die ze nodig hebben. Volgens politiebronnen worden vandaag verspreid over Frankrijk tussen de 130.000 en 200.000 demonstranten verwacht. Thunberg werd in 2018 als 15-jarige wereldwijd bekend door haar scholierenprotesten tegen klimaatverandering. Een derde persoon is in Duitsland gearresteerd in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen. Dat meldt de Poolse commerciële omroep RMFFM. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers in Duitsland opgepakt. De Poolse minister van Speciale Diensten zegt niet te twijfelen dat Rusland achter de brand zit. Bij de brand eind september werden het stroomsysteem en de noodgenerator verwoest. Het doel zou zijn om internetdiensten voor onder andere het Oekraïense leger te verstoren. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn bevoorraadt zijn supermarkten dinsdag extra, nadat eerder op de dag in sommige winkels lege schappen te zien waren. Dat kwam doordat moederbedrijf Ahold Delhaize IT-systemen had uitgeschakeld na een cyberincident zondag. De keten waarschuwt dat het beeld per winkel en productcategorie verschilt. Langer houdbare producten, non-food, diepvries en brood, blijven naar verwachting beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. Online boodschappen bestellen en bezorgen is nog steeds niet mogelijk. En klanten kunnen nog geen gebruik maken van persoonlijke kortingen en spaaracties. Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege de brillen met camera van social media bedrijf Meta. De Consumentenbond, Off-Limits en The Firewall vragen dinsdagmiddag een datum aan voor een kort geding. De Consumentenbond wil dat Meta aanpassingen doorvoert, zodat de bril aan de privacywetgeving voldoet. Off-Limits en The Firewall willen dat de bril van de markt gaat, zolang er stiekem mee kan worden gefilmd. De directeur van Meta's brillentak zei maandag niet van plan te zijn de brillen van de markt te halen. Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september 2,50 euro, benzine 2,45 euro. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen. Omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen.
5: Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje. PEC Zwolle heeft trainer Henry van de Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van de Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. De temperatuur komt uit rond de 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond trekt de regen langzaam weg naar het midden en oosten, terwijl het vanuit het westen opklaart en droog wordt. Vannacht blijft het droog, met een graad of 9. Morgen wordt het een stuk aangenamer met veel zon en droog weer. De temperatuur loopt op tot zo'n 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Reizigers in het streekvervoer moeten woensdag rekening houden met vertragingen en uitval van treinen en bussen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat medewerkers in het streekvervoer tot aan kerst 1 dag per week gaan staken vanwege een cao-conflict. De eerste staking treft woensdag bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. Welke bussen en treinen precies rijden is nog onduidelijk, omdat dat afhangt van hoeveel medewerkers komen werken. NS-treinen en NS-bussen rijden wel volgens dienstregeling. Dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens staan nu op de officiële lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Het project begon in 1988 met de regel "Het gedicht is een bericht" van Jules Deelder. Inmiddels rijden meer dan 150 dichtregels door de havenstad. Het project ontstond uit een samenwerking tussen het Poetry International Festival en het toenmalige afvalbedrijf Rotep. Festivaldirecteur Diana Chinnafat noemt het een stille, consistente aanwezigheid van poëzie in de stad. Vanaf volgend studiejaar is er plek voor 66 extra geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging terug. In totaal komen er vanaf 2027 3050 opleidingsplekken. Nu zijn het er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Minister Rianne Letschert neemt het advies deels over en wijst op de onzekerheden in de raming.
6: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat de staatssecretaris van Landbouw geen goede reden heeft om het verbod op het amputeren van varkensstaarten niet te handhaven. Stichting Varkens in Nood heeft daarmee gelijk gekregen in hoger beroep tegen de staat. Sinds 1991 is het verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Varkensboeren mogen alleen amputeren als alle andere maatregelen om staakbijten te voorkomen niets uithalen. De staatssecretaris moet binnen 6 maanden een nieuw besluit nemen over hoe het verbod wordt gehandhaafd. De gemeente Delft heeft definitief een plek gevonden om de komende 15 jaar 350 asielzoekers op te vangen en flexwoningen voor 200 mensen te bouwen. De locatie bij de sportvelden in het noorden van de stad is door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geschikt bevonden. De flexwoningen zijn voor de helft bedoeld voor inwoners van Delft die met spoed een woning zoeken en starters. En voor de andere helft voor Oekraïense ontheemden. Het doel is om de nieuwe gebouwen bij het Nooddorpse Pad en de Sportring in het najaar van 2028 in gebruik te nemen. Tot die tijd vangt Delft asielzoekers op in 2 noodopvanglocaties. Een 33-jarige man uit Ridderkerk wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op de A16 bij Hendrik Ido Ambacht door gevaarlijk rijgedrag. Bij het ongeval waren maandag 3 auto's betrokken. Een 73-jarige vrouw uit Dordrecht kwam om het leven. 2 mensen raakten gewond, onder wie een 80-jarige man uit Dordrecht die nog in het ziekenhuis ligt. De verdachte is na verhoor heen gezonden en wordt mogelijk vervolgd voor dood door schuld.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden uitgebreid. Aanleiding zijn aanvallen op koopvaardijschepen, vermoedelijk door Rusland. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Roemen Radev na nieuwe drone-aanvallen op 2 vrachtschepen. Bulgarije vroeg de NAVO om hulp bij het onderzoek. De NAVO past waar nodig haar opstelling aan en monitort de veiligheidssituatie, aldus Rutte.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land sinds zondag geen Russische energiefaciliteiten meer heeft aangevallen. Dat deed Oekraïne na een door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd energiebestand. Rusland heeft zich daar volgens Zelensky niet aan gehouden en juist Oekraïense energie en infrastructuur aangevallen. In de nacht van maandag op dinsdag vielen Russische raketten en drones verschillende steden aan. In Kharkiv vielen 4 doden en 41 gewonden. Het Kremlin wilde niet zeggen of het had ingestemd met een energiebestand.
8: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is eind deze week aanwezig bij de EU-top in Brussel. Hij praat donderdagavond en vrijdag met de Europese leiders. Op de top wordt onder meer gesproken over financiële steun aan Oekraïne. Meerdere lidstaten willen bevroren Russische tegoeden gebruiken voor Oekraïne. België blijft daar fel tegen, uit angst voor repercussies, omdat het grootste deel van die tegoeden vaststaat bij de Brusselse instelling Euroclear.
4: Meerdere EU-landen willen een nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Duitsland, Zweden en Oostenrijk vinden het huidige voorstel van het Ierse EU-voorzitterschap geen goede basis voor onderhandelingen. Frankrijk stelt als voorwaarde dat een groot deel van de nieuwe begroting wordt betaald via nieuwe EU-belastingen, bijvoorbeeld op tabak en online gokken. Duitsland en Zweden noemen de omvang van de begroting te hoog en onbetaalbaar. De Filipijnse Senaat heeft 2 aanklachten in de afzettingsprocedure tegen vicepresident Sara Duterte ingetrokken. Het gaat om beschuldigingen van het misbruiken van gelden en een doodsbedreiging aan het adres van president Ferdinand Marcos. Alleen de aanklacht dat Duterte vermogen heeft, waar zij geen goede verklaring voor zou hebben, blijft staan. Duterte is de dochter van voormalig president Rodrigo Duterte.
9: Bij een veroordeling kan ze zich voorgoed niet meer verkiesbaar stellen. Daarmee zou ook een einde komen aan haar ambitie om in 2028 president te worden.
10: Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen uit een wet van oud-premier Viktor Orbán teruggedraaid. Het is niet langer verboden om bijvoorbeeld stellen van gelijk geslacht te tonen in films, televisieseries en boeken die ook beschikbaar zijn voor kinderen. Die beperkingen werden in 2021 ingesteld als deel van de zogenoemde kinderbeschermingswet. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in april dat de wet in strijd was met de kernwaarden van de Europese Unie. 139 parlementariërs stemden voor het terugdraaien van de beperkingen, 51 waren tegen.
11: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn en moederbedrijf Ahold Delhaize hebben sinds zondag last van een cyberincident. De supermarktketen heeft uit voorzorg een aantal systemen uitgeschakeld om de IT-omgeving te beschermen. Klanten kunnen daardoor momenteel geen online bestellingen plaatsen en dinsdagochtend waren er lege schappen op sommige locaties. Concurrenten zoals Jumbo, Picnic, Lidl en Plus merken dat het bij hen extra druk is. De supermarkten leveren waar nodig extra voorraad aan om de schappen goed gevuld te houden. Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege de brillen met camera van social media bedrijf Meta. De Consumentenbond, Off Limits en The Firewall vragen dinsdagmiddag een datum aan voor een kort geding. De Consumentenbond wil aanpassingen zodat de bril aan de privacywetgeving voldoet. Off Limits en The Firewall willen dat de bril van de markt gaat zolang er stiekem mee kan worden gefilmd. De directeur van Meta's brillentak zei maandag niet van plan te zijn de brillen van de markt te halen. De datum voor het kort geding wordt naar verwachting woensdag of donderdag bekend.
12: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van €500.000 voor een huis. Dat is €30.000 meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard €20.000 extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt €530.000. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas. Het dagelijks leven was in september 3,4% duurder dan een jaar eerder. De inflatie steeg daarmee licht ten opzichte van augustus, toen de prijzen 3,3% hoger lagen. De stijging komt vooral door duurdere motorbrandstoffen. Een liter diesel kostte in september €2,50, benzine €2,45. Voedingsmiddelen waren juist 1,7% goedkoper dan vorig jaar september.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot. slot het sportnieuws. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan is verkocht voor $14 miljoen. Omgerekend ongeveer €12.550.000. Jordan droeg het rode shirt met nummer 23 tijdens de NBA-finale van 1998 in de tweede wedstrijd tegen Utah Jazz. Het is de hoogste prijs ooit betaald voor basketbalmemorabilia, meldt veilinghuis Hunt Auctions. Een vastgoedontwikkelaar uit Florida kocht het shirt. Het duurste sportshirt ooit blijft een shirt van honkballegende Babe Ruth, dat vorig jaar werd verkocht voor $24 miljoen. Clarence Seedorf geeft woensdag zijn eerste training als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die dag houdt hij ook zijn eerste persconferentie, meldt de club uit São Paulo. De Spanjaard Pablo López Vidal wordt zijn assistent. Vidal werkte eerder met Seedorf samen bij Deportivo La Coruña en het nationale elftal van Cameroen. Bij Corinthians speelt Memphis Depay, topscorer alle tijden van Oranje. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van der Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. Het wordt rond de 18 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond valt er in het midden en oosten nog wat regen. Maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind draait naar het oosten. Vannacht blijft het droog, met een graad of 9. Morgen begint zonnig en droog. En ook in de middag blijft het droog met flinke zonnige perioden. De temperatuur komt uit op ongeveer 17 graden.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De burgemeester van Alkmaar heeft een nieuwe locatie aangewezen voor 2 demonstraties voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Be'er Sheva donderdagavond. Burgemeester Anja Schouten vreest wanordelijkheden en heeft daarom besloten dat demonstranten niet bij het stadion zelf mogen protesteren. Ze moeten aan de overkant van de drukke verkeersweg en rotonde hun bezwaren tegen de wedstrijd met de Israëlische club laten horen. Schouten heeft geluiden gehoord dat er, ondanks een verbod op uitsupporters, toch aanhangers van Hapoel naar Alkmaar komen. Ook woog ze een online aankondiging van verschillende harde kernsupportersgroepen van AZ, de kans op een tegendemonstratie en de sentimenten in de samenleving mee in haar besluit. Vanaf volgend studiejaar is er plek voor 66 extra geneeskundestudenten.
16: Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging van het aantal opleidingsplekken terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten. Momenteel zijn het er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Maar minister Rianne Letschert neemt dat advies slechts deels over. Ook is er vanaf studiejaar 2027-2028 plek voor 28 extra mondhygiënisten in opleiding. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat de staatssecretaris van Landbouw geen goede reden heeft om het verbod op amputeren van varkensstaarten niet te handhaven. Stichting Varkens in Nood heeft daarmee gelijk gekregen in hoger beroep tegen de staat. Sinds 1991 is het verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Maar de staatssecretaris vindt het verbod onmogelijk te handhaven. Het CBB stelt nu dat die keus niet goed is gemotiveerd. Binnen 6 maanden moet de staatssecretaris een nieuw besluit nemen over hoe het verbod zal worden gehandhaafd. Reizigers in het streekvervoer moeten woensdag rekening houden met vertragingen en uitval van treinen en bussen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat medewerkers in het streekvervoer tot aan kerst 1 dag per week gaan staken vanwege een cao-conflict. De eerste staking treft woensdag bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. Welke bussen en treinen precies rijden is nog onduidelijk, omdat dat afhangt van hoeveel medewerkers komen werken. NS-treinen en NS-bussen rijden wel volgens dienstregeling.
17: Dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens staan nu op de officiële lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Het project begon in 1988 met de regel "Het gedicht is een bericht" van Jules Deelder. Inmiddels rijden meer dan 150 dichtregels door de havenstad. Het project ontstond uit een samenwerking tussen het Poetry International Festival en het toenmalige afvalbedrijf Rotep. Festivaldirecteur Diana Chinnafat noemt het een stille, consistente aanwezigheid van poëzie in de stad. De gemeente Delft heeft definitief een plek gevonden om de komende 15 jaar 350 asielzoekers op te vangen en flexwoningen voor 200 mensen te bouwen. De locatie bij de sportvelden in het noorden van de stad is door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geschikt bevonden. De flexwoningen zijn voor de helft bedoeld voor inwoners van Delft die met spoed een woning zoeken en starters. En voor de andere helft voor Oekraïense ontheemden. Het doel is om de nieuwe gebouwen bij het Nooddorpse pad en de sportring in het najaar van 2028 in gebruik te nemen. Tot die tijd vangt Delft asielzoekers op in 2 noodopvanglocaties.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Een aantal EU-landen wil een volledig nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Duitsland, Zweden en Oostenrijk vinden dat de onderhandelingsbox van het Ierse EU-voorzitterschap geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk stelt als harde voorwaarde dat een flink deel van de nieuwe begroting wordt betaald via nieuwe EU-belastingen, bijvoorbeeld op tabak en online gokken. De Duitse minister Günther Kriechbaum noemt de omvang van de begroting veel te hoog en de bezuinigingsvoorstellen volkomen misplaatst. 7 landen, waaronder Nederland, Denemarken en Finland, willen de EU-begroting moderniseren en de omvang zo klein mogelijk houden. Nog eens 2 personen zijn in Duitsland aangehouden in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen vorige maand. Het totaal aantal verdachten staat nu op 4. Een vrouw zou logistieke taken op zich hebben genomen en onder meer als chauffeur zijn ingezet bij het incident. Maandag werden al 2 Turkse staatsburgers opgepakt in Duitsland. De Poolse minister van Speciale Diensten stelt dat Rusland achter het incident zat. Het doel zou zijn om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is eind deze week aanwezig bij de EU-top in Brussel. Hij praat donderdagavond en vrijdag met de Europese leiders. Op de top wordt onder meer gesproken over financiële steun aan Oekraïne. Meerdere lidstaten willen bevroren Russische tegoeden gebruiken voor Oekraïne. België blijft daar fel tegen, uit angst voor repercussies, omdat het grootste deel van die tegoeden vaststaat bij de Brusselse instelling Euroclear. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden uitgebreid. Aanleiding zijn aanvallen op koopvaardijschepen, vermoedelijk door Rusland. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Roemen Radev na nieuwe drone-aanvallen op twee vrachtschepen. Bulgarije vroeg de NAVO om hulp bij het onderzoek. De NAVO past waar nodig haar opstelling aan en monitort de veiligheidssituatie, aldus Rutte. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land sinds zondag geen Russische energiefaciliteiten meer heeft aangevallen. Dat deed Oekraïne na een door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd energiebestand. Rusland heeft zich daar volgens Zelensky niet aan gehouden en juist Oekraïnse energie en infrastructuur aangevallen. In de nacht van maandag op dinsdag vielen Russische raketten en drones verschillende steden aan. In Kharkiv vielen 4 doden en 41 gewonden. Het Kremlin wilde niet zeggen of het had ingestemd met een energiebestand. De Filipijnse Senaat heeft 2 aanklachten in de afzettingsprocedure tegen vicepresident Sara Duterte ingetrokken. Het gaat om beschuldigingen van het misbruiken van gelden en een doodsbedreiging aan het adres van president Ferdinand Marcos. Alleen de aanklacht dat Duterte vermogen heeft, maar zij geen goede verklaring voor zou hebben, blijft staan. Duterte is de dochter van voormalig president Rodrigo Duterte. Bij een veroordeling kan ze zich voorgoed niet meer verkiesbaar stellen. Daarmee zou ook een einde komen aan haar ambitie om in 2028 president te worden. En nu het economisch nieuws. Autoconcern Stellantis, met merken als Fiat, Peugeot, Chrysler, Jeep en Opel, zag de Europese verkoop in het derde kwartaal met 10% stijgen. De groei kwam vooral door een sterke vraag naar elektrische auto's. Wereldwijd daalden de verkopen met 1% tot net onder de 1,3 miljoen voertuigen. De sterkere vraag in Europa kon de dalende verkopen in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika niet compenseren. Stellantis kantte de afgelopen jaren vooral met problemen in de Verenigde Staten, zoals overproductie en dalende verkoopprijzen. Albert Heijn gaat dinsdag zijn supermarkten extra beleveren na lege schappen eerder op de dag. Moederbedrijf Ahold Delhaize had zondag IT-systemen uitgeschakeld na een cyberincident. De winkels worden nu bevoorraad vanuit meerdere distributiecentra, maar lege schappen blijven mogelijk. Lange houdbare producten, non-food, diepvriesproducten en brood blijven beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. Online boodschappen bestellen is nog niet mogelijk en bestellingen tot en met woensdag 2 uur 's middags zijn geannuleerd. Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege de brillen met camera van social media bedrijf Meta. De Consumentenbond, Off Limits en The Firewall vragen dinsdagmiddag een datum aan voor een kort geding. De Consumentenbond wil aanpassingen zodat de bril aan de privacywetgeving voldoet. Off Limits en The Firewall willen dat de bril van de markt gaat zolang er stiekem mee kan worden gefilmd. De directeur van Meta's brillentak zei maandag niet van plan te zijn de brillen van de markt te halen. De datum voor het kort geding wordt naar verwachting woensdag of donderdag bekend. Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%.
20: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van der Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga.
23: Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1 race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar Nederland voor de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De Russische Turnbond maakte vorige week zorgen kenbaar, omdat de nationale ploeg 2 dagen voor het geplande vertrek nog geen visa had ontvangen. Volgens berichten in Amerikaanse media heeft een groot deel van de delegatie geen visum gekregen. Slechts 1 turnster en 3 turners zouden naar de WK mogen komen. De organisatie van het evenement in Ahoy zegt geen informatie te hebben over wie wel en geen visum heeft gekregen. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund 2e in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt, met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig.
0: Vanavond blijft het in het midden en oosten nog bewolkt met regen, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met rond de 9 graden. Morgen krijgen we veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 17 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Dichtregels op Rotterdamse vuilnis.

0: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat de staatssecretaris van Landbouw geen goede reden heeft om het verbod op amputeren van varkensstaarten niet te handhaven. Stichting Varkens in Nood heeft daarmee gelijk gekregen in hoger beroep tegen de staat. Sinds 1991 is het verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Maar varkensboeren doen dat vaak om te voorkomen dat de dieren in elkaar staart bijten. De staatssecretaris moet binnen 6 maanden een nieuw besluit nemen over hoe het verbod zal worden gehandhaafd. Stichting Varkens in Nood noemt de uitspraak een enorme doorbraak na meer dan 35 jaar gedoogbeleid. De burgemeester van Alkmaar heeft een nieuwe locatie aangewezen voor 2 demonstraties voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva donderdagavond. Burgemeester Anja Schouten vreest wanordelijkheden en heeft daarom besloten dat demonstranten niet bij het stadion zelf mogen protesteren. Ze moeten aan de overkant van de drukke verkeersweg en rotonde hun bezwaren tegen de wedstrijd met de Israëlische club laten horen. Schouten heeft geluiden gehoord dat er ondanks een verbod op uitsupporters toch aanhangers van Hapoel naar Alkmaar komen. Ook woog ze een online aankondiging van verschillende harde kernsupportersgroepen van AZ de kans op een tegendemonstratie en de sentimenten in de samenleving mee in haar besluit. Vanaf volgend studiejaar is er plek voor 66 extra geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging van het aantal opleidingsplekken terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten. Momenteel zijn het er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Maar minister Rianne Letschert neemt dat advies slechts deels over. Ook is er vanaf studiejaar 2027-2028 plek voor 28 extra mondhygiënisten in opleiding. Reizigers in het streekvervoer moeten woensdag rekening houden met vertragingen en uitval van treinen en bussen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat medewerkers in het streekvervoer tot aan kerst 1 dag per week gaan staken vanwege een cao-conflict. De eerste staking treft woensdag bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis. Welke bussen en treinen precies rijden is nog onduidelijk, omdat dat afhangt van hoeveel medewerkers komen werken. NS-treinen en NS-bussen rijden wel volgens dienstregeling. De gemeente Delft heeft definitief een plek gevonden om de komende 15 jaar 350 asielzoekers op te vangen en flexwoningen voor 200 mensen te bouwen. De locatie bij de sportvelden in het noorden van de stad is door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geschikt bevonden. De flexwoningen zijn voor de helft bedoeld voor inwoners van Delft die met spoed een woning zoeken en starters. En voor de andere helft voor Oekraïense ontheemden. Het doel is om de nieuwe gebouwen bij het Nooddorpse pad en de sportring in het najaar van 2028 in gebruik te nemen. Tot die tijd vangt Delft asielzoekers op in 2 noodopvanglocaties.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden uitgebreid. NAVO-landen aan die zee vragen daarom, omdat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne daar steeds vaker ook koopvaardijschepen treft. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Roemen Radev nadat opnieuw 2 vrachtschepen waren geraakt door drones. Bulgarije kan nog niet bewijzen dat Rusland daarachter zat, maar alles wijst wel die kant op. De NAVO heeft zijn opstelling langs de oostflank oversterkt en past die waar nodig aan. Nog eens 2 personen zijn in Duitsland aangehouden in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen vorige maand. Het totaal aantal verdachten staat nu op 4. Een vrouw zou logistieke taken op zich hebben genomen en onder meer als chauffeur zijn ingezet bij het incident. Maandag werden al 2 Turkse staatsburgers opgepakt in Duitsland. De Poolse minister van Speciale Diensten stelt dat Rusland achter het incident zat.

0: Het doel zou zijn om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Een aantal EU-landen wil een volledig nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Duitsland, Zweden en Oostenrijk vinden dat de onderhandelingsbox van het Ierse EU-voorzitterschap geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk stelt als harde voorwaarde dat een flink deel van de nieuwe begroting wordt betaald via nieuwe EU-belastingen, bijvoorbeeld op tabak en online gokken. De Duitse minister Günther Kriechbaum noemt de omvang van de begroting veel te hoog en de bezuinigingsvoorstellen volkomen misplaatst. 7 landen, waaronder Nederland, Denemarken en Finland, willen de EU-begroting moderniseren en de omvang zo klein mogelijk houden.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is eind deze week aanwezig bij de EU-top in Brussel. Hij praat donderdagavond en vrijdag met de Europese leiders. Op de top wordt onder meer gesproken over financiële steun aan Oekraïne. Meerdere lidstaten willen bevroren Russische tegoeden gebruiken voor Oekraïne. België blijft daar fel tegen, uit angst voor repercussies, omdat het grootste deel van die tegoeden vaststaat bij de Brusselse instelling Euroclear. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land sinds zondag geen Russische energiefaciliteiten meer heeft aangevallen. Dat deed Oekraïne na een door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd energiebestand. Rusland heeft zich daar volgens Zelensky niet aan gehouden en juist Oekraïnse energie en infrastructuur aangevallen. In de nacht van maandag op dinsdag vielen Russische raketten en drones verschillende steden aan. In Kharkiv vielen 4 doden en 41 gewonden. Het Kremlin wilde niet zeggen of het had ingestemd met een energiebestand. De Filipijnse Senaat heeft 2 aanklachten in de afzettingsprocedure tegen vicepresident Sara Duterte ingetrokken. Het gaat om beschuldigingen van het misbruiken van gelden en een doodsbedreiging aan het adres van president Ferdinand Marcos. Alleen de aanklacht dat Duterte vermogen heeft waar zij geen goede verklaring voor zou hebben, blijft staan. Duterte is de dochter van voormalig president Rodrigo Duterte. Bij een veroordeling kan ze zich voorgoed niet meer verkiesbaar stellen. Daarmee zou ook een einde komen aan haar ambitie om in 2028 president te worden.
2: En nu het economisch nieuws. Autoconcern Stellantis, met merken als Fiat, Peugeot, Chrysler, Jeep en Opel, zag de Europese verkoop in het derde kwartaal met 10% stijgen. De groei kwam vooral door een sterke vraag naar elektrische auto's. Wereldwijd daalden de verkopen met 1% tot net onder de 1,3 miljoen voertuigen. De sterkere vraag in Europa kon de dalende verkopen in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika niet compenseren. Stellantis kantte de afgelopen jaren vooral met problemen in de Verenigde Staten, zoals overproductie en dalende verkoopprijzen. Albert Heijn gaat dinsdag zijn supermarkten extra beleveren na lege schappen eerder op de dag. Moederbedrijf Ahold Delhaize had zondag IT-systemen uitgeschakeld na een cyberincident. De winkels worden nu bevoorraad vanuit meerdere distributiecentra, maar lege schappen blijven mogelijk. Lange houdbare producten, non-food, diepvriesproducten en brood blijven beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. Online boodschappen bestellen is nog niet mogelijk en bestellingen tot en met woensdag 2 uur 's middags zijn geannuleerd. Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege de brillen met camera van social media bedrijf Meta. De Consumentenbond, Off Limits en The Firewall vragen dinsdagmiddag een datum aan voor een kort geding. De Consumentenbond wil aanpassingen zodat de bril aan de privacywetgeving voldoet. Off Limits en The Firewall willen dat de bril van de markt gaat zolang er stiekem mee kan worden gefilmd. De directeur van Meta's brillentak zei maandag niet van plan te zijn de brillen van de markt te halen. De datum voor het kort geding wordt naar verwachting woensdag of donderdag bekend.
1: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is. Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft trainer Henry van de Vecht per direct ontslagen. De club staat na 8 speelronden op de 16e plaats met 4 punten. Van de Vecht is de eerste trainer in de eredivisie dit seizoen die wordt ontslagen. Technisch directeur Gerry Hamstra zegt dat er te weinig stabiliteit en ontwikkeling zichtbaar was. PEC verloor zondag thuis met 1-0 van SC Cambuur en leed eerder een 0-7 nederlaag tegen Feyenoord. De grootste nederlaag ooit voor de club in de eredivisie. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar Nederland voor de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De Russische Turnbond maakte vorige week zorgen kenbaar, omdat de nationale ploeg 2 dagen voor het geplande vertrek nog geen visa had ontvangen. Volgens berichten in Amerikaanse media heeft een groot deel van de delegatie geen visum gekregen. Slechts 1 turnster en 3 turners zouden naar de WK mogen komen. De organisatie van het evenement in Ahoy zegt geen informatie te hebben over wie wel en geen visum heeft gekregen. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund 2e in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Rikken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het midden en oosten nog bewolkt met regen, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog bij zo'n 9 graden. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en droog weer en temperaturen rond de 17 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken bij het controleren van filtersigaretten. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een definitief besluit. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode. De huidige methode houdt volgens de stichting geen rekening met het afsluiten van luchtgaatjes in filters door vingers en lippen. Het college stelt op basis van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode.
7: Dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens hebben een plaats gekregen op de officiële lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Het project Het Gedicht is een Bericht bestaat sinds 1988 en is een samenwerking tussen het Poetry International Festival en het lokale afvalbedrijf. Ruim 150 dichtregels sieren momenteel de vuilniswagens in de stad. Op de wagens hebben regels gestaan van bekende dichters, zoals Jozef Brodsky, maar ook van jong talent. Op de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland staan inmiddels meer dan 400 cultuuruitingen.
8: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat de staatssecretaris van Landbouw geen goede reden heeft om het verbod op amputeren van varkensstaarten niet te handhaven. Stichting Varkens in Nood heeft daarmee gelijk gekregen in hoger beroep tegen de staat. Sinds 1991 is het verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Maar varkensboeren doen dat vaak om te voorkomen dat de dieren in elkaar staart bijten. De staatssecretaris moet binnen 6 maanden een nieuw besluit nemen over hoe het verbod zal worden gehandhaafd. Stichting Varkens in Nood noemt de uitspraak een enorme doorbraak na meer dan 35 jaar gedoogbeleid.
9: De burgemeester van Alkmaar heeft een nieuwe locatie aangewezen voor 2 demonstraties voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva donderdagavond. Burgemeester Anja Schouten vreest wanordelijkheden en heeft daarom besloten dat demonstranten niet bij het stadion zelf mogen protesteren. Ze moeten aan de overkant van de drukke verkeersweg en rotonde hun bezwaren tegen de wedstrijd met de Israëlische club laten horen. Schouten heeft geluiden gehoord dat er ondanks een verbod op uitsupporters toch aanhangers van Hapoel naar Alkmaar komen. Ook woog ze een online aankondiging van verschillende harde kernsupportersgroepen van AZ de kans op een tegendemonstratie en de sentimenten in de samenleving mee in haar besluit.
10: Vanaf volgend studiejaar is er plek voor 66 extra geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging van het aantal opleidingsplekken terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten. Momenteel zijn het er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Maar minister Rianne Letschert neemt dat advies slechts deels over. Ook is er vanaf studiejaar 2027-2028 plek voor 28 extra mondhygiënisten in opleiding.
11: Reizigers in het streekvervoer moeten woensdag rekening houden met vertragingen en uitval van treinen en bussen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV kondigden vrijdag aan dat medewerkers in het streekvervoer tot aan kerst 1 dag per week gaan staken vanwege een cao-conflict. De eerste staking treft woensdag bedrijven als Arriva, EBS, QBuzz, Transdev en Keolis.
12: Welke bussen en treinen precies rijden is nog onduidelijk, omdat dat afhangt van hoeveel medewerkers komen werken. NS-treinen en NS-bussen rijden wel volgens dienstregeling.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws.
14: Een 59-jarige man, die vorige week is opgepakt voor de moord op een filiaalmanager in Duitsland, werkte destijds als beveiliger in diezelfde supermarkt. In 1995 werd Sonja K. vermoord in een Lidl in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. De verdachte werd gearresteerd in Krefeld. Hij heeft zich sindsdien niet uitgelaten over de beschuldigingen. Moderne onderzoeksmethoden maakten de arrestatie mogelijk. Rechercheurs ontdekten voorheen onbekende DNA-sporen op bewijsmateriaal, onder meer op kleding van het slachtoffer. De politie gaat uit van meerdere daders. Die bonden de filiaalmanager vast en wurgden haar. Ze maakte duizenden D-marken buit.
15: De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden uitgebreid. NAVO-landen aan die zee vragen daarom, omdat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne daar steeds vaker ook koopvaardijschepen treft. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Roumen Radev nadat opnieuw twee vrachtschepen waren geraakt door drones. Bulgarije kan nog niet bewijzen dat Rusland daarachter zat, maar alles wijst wel die kant op. De NAVO heeft zijn opstelling langs de oostflank oversterkt en past die waar nodig aan.
16: Een aantal EU-landen wil een volledig nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Duitsland, Zweden en Oostenrijk vinden dat de onderhandelingsbox van het Ierse EU-voorzitterschap geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk stelt als harde voorwaarde dat een flink deel van de nieuwe begroting wordt betaald via nieuwe EU-belastingen, bijvoorbeeld op tabak en online gokken. De Duitse minister Günther Kriechbaum noemt de omvang van de begroting veel te hoog en de bezuinigingsvoorstellen volkomen misplaatst. Zeven landen, waaronder Nederland, Denemarken en Finland, willen de EU-begroting moderniseren en de omvang zo klein mogelijk houden.
17: Nog eens twee personen zijn in Duitsland aangehouden in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen vorige maand. Het totaal aantal verdachten staat nu op 4. Een vrouw zou logistieke taken op zich hebben genomen en onder meer als chauffeur zijn ingezet bij het incident. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers opgepakt in Duitsland. De Poolse minister van Speciale Diensten stelt dat Rusland achter het incident zat. Het doel zou zijn om internetdiensten voor het Oekraïnse leger te verstoren.
18: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land sinds zondag geen Russische energiefaciliteiten meer heeft aangevallen. Dat deed Oekraïne na een door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd energiebestand. Rusland heeft zich daar volgens Zelensky niet aan gehouden en juist Oekraïnse energie en infrastructuur aangevallen. In de nacht van maandag op dinsdag vielen Russische raketten en drones verschillende steden aan. In Kharkiv vielen 4 doden en 41 gewonden. Het Kremlin wilde niet zeggen of het had ingestemd met een energiebestand.
19: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky is eind deze week aanwezig bij de EU-top in Brussel. Hij praat donderdagavond en vrijdag met de Europese leiders. Op de top wordt onder meer gesproken over financiële steun aan Oekraïne. Meerdere lidstaten willen bevroren Russische tegoeden gebruiken voor Oekraïne. België blijft daar fel tegen, uit angst voor repercussies, omdat het grootste deel van die tegoeden vaststaat bij de Brusselse instelling Euroclear.
20: En nu het economisch nieuws. Autoconcern Stellantis heeft in het derde kwartaal 10% meer auto's verkocht in Europa. Vooral door een sterke vraag naar elektrische modellen. Wereldwijd daalden de verkopen met 1% tot net onder de 1,3 miljoen voertuigen. Dat komt doordat de verkopen in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika terugliepen. Europa is voor Stellantis verreweg de belangrijkste automarkt.
0: Het concern voert strategische hervormingen door om de toenemende concurrentie van Chinese merken het hoofd te bieden.
21: Albert Heijn gaat dinsdag zijn supermarkten extra beleveren na lege schappen eerder op de dag. Moederbedrijf Ahold Delhaize had zondag IT-systemen uitgeschakeld na een cyberincident. De winkels worden nu bevoorraad vanuit meerdere distributiecentra, maar lege schappen blijven mogelijk. Lange houdbare producten, non-food, diepvriesproducten en brood blijven beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. Online boodschappen bestellen is nog niet mogelijk en bestellingen tot en met woensdag 2 uur 's middags zijn geannuleerd.
22: Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege de brillen met camera van social media bedrijf Meta. De Consumentenbond, Off Limits en The Firewall vragen dinsdagmiddag een datum aan voor een kort geding. De Consumentenbond wil aanpassingen zodat de bril aan de privacywetgeving voldoet. Off Limits en The Firewall willen dat de bril van de markt gaat zolang er stiekem mee kan worden gefilmd. De directeur van Meta's brillentak zei maandag niet van plan te zijn de brillen van de markt te halen. De datum voor het kort geding wordt naar verwachting woensdag of donderdag bekend.
23: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%.
24: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van €500.000 voor een huis. Dat is €30.000 meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard €20.000 extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt €530.000. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is.
25: Eneco gaat voor al haar Nederlandse particuliere en kleinzakelijke klanten gebruik maken van Noors aardgas. De energieleverancier heeft daarvoor een 5-jarig inkoopcontract gesloten met het Noorse energiebedrijf Equinor. De overstap heeft per 1 oktober al plaatsgevonden. Dit heeft geen invloed op de levering en tarieven. Noorwegen is na de Russische invasie van Oekraïne in 2022 de grootste leverancier van aardgas van Europa geworden. Het Noorse gas kent een lagere CO2-voetafdruk dan het gemiddelde van het in Nederland geleverde aardgas.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga.
28: Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met motregen. Eerst vooral in het oosten en later ook in het westen. Het wordt tussen de 16 en 20 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond valt er in het midden en oosten nog af en toe regen, maar vanuit het westen klaart het op. Vannacht blijft het droog met zo'n 9 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en droog, met in de middag temperaturen rond de 17 graden.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vanaf volgend studiejaar komen er 66 extra opleidingsplekken voor geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten. Nu zijn het er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Maar minister Letchert van Onderwijs neemt het advies slechts deels over. Ook komen er 28 extra opleidingsplekken voor mondhygiënisten. Maar meer tandartsen opleiden vindt het kabinet te kostbaar.
4: Een aantal boerenorganisaties gaat samenwerken in een landbouwalliantie om het stikstofbeleid van het kabinet te veranderen. De clubs presenteerden dinsdag een alternatief plan met veel soepelere normen. Ze willen onder meer dat de strenge zones rondom stikstofgevoelige natuur kleiner worden, van 500 tot 1000 meter naar 250 meter. Ook moet de drempelwaarde voor een vergunning omhoog, net als in Duitsland. Eerdere pogingen van boerenclubs om samen op te trekken tegen het stikstofbeleid mislukten.
5: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken bij het controleren van filtersigaretten. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een definitief besluit. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat rokers door het afsluiten van luchtgaatjes in filters meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college stelt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De sigarettenbranche zegt hiermee bevestigd te zien dat de schoemelsigaret niet bestaat.
6: Dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens hebben een plaats gekregen op de officiële lijst van Nederlands immaterieel erfgoed.
3: Het project Het Gedicht is een Bericht bestaat sinds 1988 en is een samenwerking tussen het Poetry International Festival en het lokale afvalbedrijf. Ruim 150 dichtregels sieren momenteel de vuilniswagens in de stad. Op de wagens hebben regels gestaan van bekende dichters, zoals Jozef Brodsky, maar ook van jong talent. Op de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland staan inmiddels meer dan 400 cultuuruitingen.
7: Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat de staatssecretaris van Landbouw geen goede reden heeft om het verbod op amputeren van varkensstaarten niet te handhaven. Stichting Varkens in Nood heeft daarmee gelijk gekregen in hoger beroep tegen de staat. Sinds 1991 is het verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Maar varkensboeren doen dat vaak om te voorkomen dat de dieren in elkaar staart bijten. De staatssecretaris moet binnen 6 maanden een nieuw besluit nemen over hoe het verbod zal worden gehandhaafd. Stichting Varkens in Nood noemt de uitspraak een enorme doorbraak na meer dan 35 jaar gedoogbeleid.
8: De burgemeester van Alkmaar heeft een nieuwe locatie aangewezen voor 2 demonstraties voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva donderdagavond. Burgemeester Anja Schouten vreest wanordelijkheden en heeft daarom besloten dat demonstranten niet bij het stadion zelf mogen protesteren. Ze moeten aan de overkant van de drukke verkeersweg en rotonde hun bezwaren tegen de wedstrijd met de Israëlische club laten horen. Schouten heeft geluiden gehoord dat er ondanks een verbod op uitsupporters toch aanhangers van Hapoel naar Alkmaar komen. Ook woog ze een online aankondiging van verschillende harde kernsupportersgroepen van AZ de kans op een tegendemonstratie en de sentimenten in de samenleving mee in haar besluit.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Paus Leo XIV wordt vandaag geopereerd aan zijn long in een ziekenhuis in Rome. Zondag maakte hij bekend dat er tijdens een routinecontrole een knobbeltje is ontdekt dat moet worden verwijderd. Het Vaticaan zegt dat het knobbeltje in een vroeg stadium is gevonden en goed begrensd is. De 71-jarige Amerikaan is opgenomen in het Gemelli ziekenhuis, waar ook zijn voorganger Franciscus meerdere keren werd behandeld. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week.
10: Een 59-jarige man, die vorige week is opgepakt voor de moord op een filiaalmanager in Duitsland, werkte destijds als beveiliger in diezelfde supermarkt. In 1995 werd Sonja K. vermoord in een Lidl in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. De verdachte werd gearresteerd in Krefeld. Hij heeft zich sindsdien niet uitgelaten over de beschuldigingen. Moderne onderzoeksmethoden maakten de arrestatie mogelijk. Rechercheurs ontdekten voorheen onbekende DNA-sporen op bewijsmateriaal, onder meer op kleding van het slachtoffer. De politie gaat uit van meerdere daders. Die bonden de filiaalmanager vast en wurgden haar. Ze maakten duizenden D-marken buit.
11: De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden uitgebreid. NAVO-landen aan die zee vragen daarom, omdat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne daar steeds vaker ook koopvaardijschepen treft. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Roemen Radev nadat opnieuw 2 vrachtschepen waren geraakt door drones. Bulgarije kan nog niet bewijzen dat Rusland daarachter zat, maar alles wijst wel die kant op. De NAVO heeft zijn opstelling langs de oostflank oversterkt en past die waar nodig aan.
12: Een aantal EU-landen wil een volledig nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Duitsland, Zweden en Oostenrijk vinden dat de onderhandelingsbox van het Ierse EU-voorzitterschap geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk stelt als harde voorwaarde dat een flink deel van de nieuwe begroting wordt betaald via nieuwe EU-belastingen, bijvoorbeeld op tabak en online gokken. De Duitse minister Günther Kriechbaum
0: noemt de omvang van de begroting veel te hoog en de bezuinigingsvoorstellen volkomen misplaatst. 7 landen, waaronder Nederland, Denemarken en Finland, willen de EU-begroting moderniseren en de omvang zo klein mogelijk houden.
13: Nog eens 2 personen zijn in Duitsland aangehouden in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen vorige maand. Het totaal aantal verdachten staat nu op 4. Een vrouw zou logistieke taken op zich hebben genomen en onder meer als chauffeur zijn ingezet bij het incident. Maandag werden al 2 Turkse staatsburgers opgepakt in Duitsland. De Poolse minister van Speciale Diensten stelt dat Rusland achter het incident zat. Het doel zou zijn om internetdiensten voor het Oekraïnse leger te verstoren.
14: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zegt dat zijn land sinds zondag geen Russische energiefaciliteiten meer heeft aangevallen. Dat deed Oekraïne na een door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd energiebestand. Rusland heeft zich daar volgens Zelensky niet aan gehouden en juist Oekraïnse energie en infrastructuur aangevallen. In de nacht van maandag op dinsdag vielen Russische raketten en drones verschillende steden aan. In Kharkiv vielen 4 doden en 41 gewonden. Het Kremlin wilde niet zeggen of het had ingestemd met een energiebestand.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Honderden wetenschappers eisen onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde AI-modellen. Onder de ondertekenaars van een open brief zijn ook Jeffrey Hinton en Joshua Bengio. Zij staan bekend als peetvaders van AI. De wetenschappers willen dat technologie die de cyberveiligheid in gevaar kan brengen, tijdens tests volledig van het internet wordt afgeschermd. Zij stellen een internationaal orgaan voor dat toeziet op standaarden om risico's van kunstmatige intelligentie in te dammen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-systemen in ontwikkeling bij OpenAI en Anthropic uit hun gecontroleerde omgeving braken. Die systemen hackten andere organisaties.
17: Autoconcern Stellantis heeft in het derde kwartaal 10% meer auto's verkocht in Europa. Vooral door een sterke vraag naar elektrische modellen. Wereldwijd daalden de verkopen met 1% tot net onder de 1,3 miljoen voertuigen. Dat komt doordat de verkopen in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika terugliepen. Europa is voor Stellantis verreweg de belangrijkste automarkt. Het concern voert strategische hervormingen door om de toenemende concurrentie van Chinese merken het hoofd te bieden.
18: Albert Heijn gaat dinsdag zijn supermarkten extra beleveren na lege schappen eerder op de dag. Moederbedrijf Ahold Delhaize had zondag IT-systemen uitgeschakeld na een cyberincident. De winkels worden nu bevoorraad vanuit meerdere distributiecentra, maar lege schappen blijven mogelijk. Lange houdbare producten, non-food, diepvriesproducten en brood blijven beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. Online boodschappen bestellen is nog niet mogelijk en bestellingen tot en met woensdag 2 uur 's middags zijn geannuleerd.
19: Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege de brillen met camera van social media bedrijf Meta. De Consumentenbond, Off Limits en The Firewall vragen dinsdagmiddag een datum aan voor een kort geding. De Consumentenbond wil aanpassingen zodat de bril aan de privacywetgeving voldoet. Off Limits en The Firewall willen dat de bril van de markt gaat zolang er stiekem mee kan worden gefilmd. De directeur van Meta's brillentak zei maandag niet van plan te zijn de brillen van de markt te halen. De datum voor het kort geding wordt naar verwachting woensdag of donderdag bekend.
20: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%.
29: De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis.
1: Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van Netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met vooral in het oosten motregen, later ook in het westen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 20 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond is het in het midden en oosten bewolkt met af en toe regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met minimaal 9 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het de hele dag droog, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vanaf volgend studiejaar komen er 66 extra opleidingsplekken voor geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten. Nu zijn dat er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Maar minister Letchert neemt dat advies slechts deels over. Ook komen er vanaf studiejaar 2027-2028 extra opleidingsplekken voor mondhygiënisten. Maar voor tandartsen blijft het aantal gelijk, omdat uitbreiding te duur is. Een aantal boerenorganisaties gaat samenwerken in een landbouwalliantie om het stikstofbeleid van het kabinet te veranderen. De clubs presenteerden dinsdag een alternatief plan met veel soepelere normen. Ze willen onder meer dat de strenge zones rondom stikstofgevoelige natuur kleiner worden, van 500 tot 1000 meter naar 250 meter. Ook moet de drempelwaarde voor een vergunning omhoog, net als in Duitsland. Eerdere pogingen van boerenclubs om samen op te trekken tegen het stikstofbeleid mislukten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken bij het controleren van filtersigaretten. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een definitief besluit. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat rokers door het afsluiten van luchtgaatjes in filters meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college stelt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De sigarettenbranche zegt hiermee bevestigd te zien dat de schoemelsigaret niet bestaat. Dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens hebben een plaats gekregen op de officiële lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Het project Het Gedicht is een Bericht bestaat sinds 1988 en is een samenwerking tussen het Poetry International Festival en het lokale afvalbedrijf. Ruim 150 dichtregels sieren momenteel de vuilniswagens in de stad. Op de wagens hebben regels gestaan van bekende dichters, zoals Jozef Brodsky, maar ook van jong talent. Op de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland staan inmiddels meer dan 400 cultuuruitingen. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft bepaald dat de staatssecretaris van Landbouw geen goede reden heeft om het verbod op amputeren van varkensstaarten niet te handhaven. Stichting Varkens in Nood heeft daarmee gelijk gekregen in hoger beroep tegen de staat. Sinds 1991 is het verboden om biggenstaarten routinematig te amputeren. Maar varkensboeren doen dat vaak om te voorkomen dat de dieren in elkaar staart bijten. De staatssecretaris moet binnen 6 maanden een nieuw besluit nemen over hoe het verbod zal worden gehandhaafd. Stichting Varkens in Nood noemt de uitspraak een enorme doorbraak na meer dan 35 jaar gedoogbeleid. De burgemeester van Alkmaar heeft een nieuwe locatie aangewezen voor 2 demonstraties voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva donderdagavond. Burgemeester Anja Schouten vreest wanordelijkheden en heeft daarom besloten dat demonstranten niet bij het stadion zelf mogen protesteren. Ze moeten aan de overkant van de drukke verkeersweg en rotonde hun bezwaren tegen de wedstrijd met de Israëlische club laten horen. Schouten heeft geluiden gehoord dat er ondanks een verbod op uitsupporters toch aanhangers van Hapoel naar Alkmaar komen. Ook woog ze een online aankondiging van verschillende harde kernsupportersgroepen van AZ de kans op een tegendemonstratie en de sentimenten in de samenleving mee in haar besluit.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Taliban hebben de radio-uitzendingen van de BBC in Afghanistan opgeschort. De Afghaanse autoriteiten spreken van herhaaldelijke overtredingen, maar maken niet duidelijk om welke overtredingen het gaat. De BBC zegt met de Taliban te werken aan een oplossing. De omroep bereikt in Afghanistan 5,4 miljoen mensen. Dat is meer dan 20% van de volwassen bevolking.
5: Volgens de BBC zijn miljoenen Afghanen afhankelijk van de zender voor accuraat nieuws en informatie.
6: Paus Leo XIV wordt vandaag geopereerd aan zijn long in een ziekenhuis in Rome. Zondag maakte hij bekend dat er tijdens een routinecontrole een knobbeltje is ontdekt dat moet worden verwijderd. Het Vaticaan zegt dat het knobbeltje in een vroeg stadium is gevonden en goed begrensd is. De 71-jarige Amerikaan is opgenomen in het Gemelli ziekenhuis, waar ook zijn voorganger Franciscus meerdere keren werd behandeld. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week.
7: Een 59-jarige man, die vorige week is opgepakt voor de moord op een filiaalmanager in Duitsland, werkte destijds als beveiliger in diezelfde supermarkt. In 1995 werd Sonja K. vermoord in een Lidl in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. De verdachte werd gearresteerd in Krefeld. Hij heeft zich sindsdien niet uitgelaten over de beschuldigingen. Moderne onderzoeksmethoden maakten de arrestatie mogelijk. Rechercheurs ontdekten voorheen onbekende DNA-sporen op bewijsmateriaal, onder meer op kleding van het slachtoffer. De politie gaat uit van meerdere daders. Die bonden de filiaalmanager vast en wurgden haar. Ze maakten duizenden D-marken buit.
21: De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden uitgebreid. NAVO-landen aan die zee vragen daarom, omdat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne daar steeds vaker ook koopvaardijschepen treft. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Roumen Radev nadat opnieuw twee vrachtschepen waren geraakt door drones. Bulgarije kan nog niet bewijzen dat Rusland daarachter zat, maar alles wijst wel die kant op. De NAVO heeft zijn opstelling langs de oostflank oversterkt en past die waar nodig aan.
22: Een aantal EU-landen wil een volledig nieuw voorstel voor de Europese meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Duitsland, Zweden en Oostenrijk vinden dat de onderhandelingsbox van het Ierse EU-voorzitterschap geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk stelt als harde voorwaarde dat een flink deel van de nieuwe begroting wordt betaald via nieuwe EU-belastingen, bijvoorbeeld op tabak en online gokken. De Duitse minister Günther Kriechbaum noemt de omvang van de begroting veel te hoog en de bezuinigingsvoorstellen volkomen misplaatst. Zeven landen, waaronder Nederland, Denemarken en Finland, willen de EU-begroting moderniseren en de omvang zo klein mogelijk houden.
23: Nog eens twee personen zijn in Duitsland aangehouden in verband met de brand bij een Starlink-station in Polen vorige maand. Het totaal aantal verdachten staat nu op 4. Een vrouw zou logistieke taken op zich hebben genomen en onder meer als chauffeur zijn ingezet bij het incident. Maandag werden al twee Turkse staatsburgers opgepakt in Duitsland. De Poolse minister van Speciale Diensten stelt dat Rusland achter het incident zat. Het doel zou zijn om internetdiensten voor het Oekraïnse leger te verstoren.
24: En nu het economisch nieuws.
25: Honderden wetenschappers eisen onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde AI-modellen. Onder de ondertekenaars van een open brief zijn ook Jeffrey Hinton en Joshua Bengio. Zij staan bekend als peetvaders van AI. De wetenschappers willen dat technologie die de cyberveiligheid in gevaar kan brengen, tijdens tests volledig van het internet wordt afgeschermd. Zij stellen een internationaal orgaan voor dat toeziet op standaarden om risico's van kunstmatige intelligentie in te dammen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-systemen in ontwikkeling bij OpenAI en Anthropic uit hun gecontroleerde omgeving braken. Die systemen hackten andere organisaties.
27: Autoconcern Stellantis heeft in het derde kwartaal 10% meer auto's verkocht in Europa. Vooral door een sterke vraag naar elektrische modellen. Wereldwijd daalden de verkopen met 1% tot net onder de 1,3 miljoen voertuigen. Dat komt doordat de verkopen in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika terugliepen. Europa is voor Stellantis verreweg de belangrijkste automarkt. Het concern voert strategische hervormingen door om de toenemende concurrentie van Chinese merken het hoofd te bieden.
28: Albert Heijn gaat dinsdag zijn supermarkten extra beleveren na lege schappen eerder op de dag.
0: Moederbedrijf Ahold Delhaize had zondag IT-systemen uitgeschakeld na een cyberincident. De winkels worden nu bevoorraad vanuit meerdere distributiecentra, maar lege schappen blijven mogelijk. Lange houdbare producten, non-food, diepvriesproducten en brood blijven beter beschikbaar dan bepaalde versproducten, zoals groente en fruit. Online boodschappen bestellen is nog niet mogelijk en bestellingen tot en met woensdag 2 uur 's middags zijn geannuleerd. Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar de rechter.

0: Nederland haalt zijn doelen voor verduurzaming van de landbouw in 2030 niet als de regering niet ingrijpt. Dat waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. Veel biologische boeren krijgen te weinig betaald voor hun extra kosten. Reguliere producten zijn goedkoper. De toezichthouder roept het kabinet op de vraag naar duurzame producten te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door milieu- en maatschappelijke kosten door te berekenen in de prijs van reguliere producten. Nederland wil dat 15% van het landbouwareaal in 2030 biologisch is. Vorig jaar was dat nog geen 5%. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, naar een geleend bedrag van 500.000 euro voor een huis. Dat is 30.000 euro meer dan nu. Huizenkopers met een woning met energielabel E, F of G kunnen standaard 20.000 euro extra bijlenen voor verduurzaming. Het maximumbedrag voor NHG met verduurzaming wordt 530.000 euro. Vanaf januari wordt de maximale leenruimte voor hypotheken met NHG lager als de kans op funderingsschade groot is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het over.

0: overwegend bewolkt met motregen. Eerst in het oosten en later ook in het westen. Het wordt 16 graden, in het noordoosten tot 20 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het vanuit het westen op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met zo'n 9 graden. Morgen veel zon en droog weer met ongeveer 17 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: De politie geeft bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd geen informatie over het onderzoek. Een woordvoerder zegt dat er geen updates zijn en wil niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht. Op Prinsjesdag werden op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. Dat zorgde voor verstoring van het treinverkeer. De politie werkt samen met het Openbaar Ministerie en noemt het onderzoek omvangrijk. De provincies en het Rijk trekken in 2027 100 miljoen euro uit voor natuurbeheer. De provincies nemen 56 miljoen euro voor hun rekening. Landbouwminister Jamie van Essen legt de rest bij. Het geld is voor terreinbeherende organisaties en particuliere beheerders via een subsidieregeling. Daarmee kunnen ze bossen onderhouden, sloten uitbaggeren en terreinen maaien. Extra geld voor natuurbeheer moet er ook voor zorgen dat er sneller natuurvergunningen verleend kunnen worden. Een 27-jarige man heeft twee brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar bekend. Hij stak eerst een zitplaats in een trein van Utrecht naar Amsterdam in brand en daarna het gordijn van een kleedkamer in het Centraal Station. Het Openbaar Ministerie stelt dat de brandstichtingen een vooropgezet plan waren. Vlak voor de incidenten zouden verdachten op Instagram verwijzingen naar IS-sites hebben gepost. Op de dag van Pride Amsterdam kreeg hij 750 euro op zijn rekening gestort, met als omschrijving cadeau. Vanaf volgend studiejaar komen er 66 extra opleidingsplekken voor geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten. Nu zijn dat er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Maar minister Letchert neemt dat advies slechts deels over. Ook komen er vanaf studiejaar 2027-2028 extra opleidingsplekken voor mondhygiënisten. Maar voor tandartsen blijft het aantal gelijk, omdat uitbreiding te duur is. Een aantal boerenorganisaties gaat samenwerken in een landbouwalliantie om het stikstofbeleid van het kabinet te veranderen. De clubs presenteerden dinsdag een alternatief plan met veel soepelere normen. Ze willen onder meer dat de strenge zones rondom stikstofgevoelige natuur kleiner worden, van 500 tot 1000 meter naar 250 meter. Ook moet de drempelwaarde voor een vergunning omhoog, net als in Duitsland. Eerdere pogingen van boerenclubs om samen op te trekken tegen het stikstofbeleid mislukten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken bij het controleren van filtersigaretten. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een definitief besluit. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat rokers door het afsluiten van luchtgaatjes in filters meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college stelt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De sigarettenbranche zegt hiermee bevestigd te zien dat de schommelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen.
3: Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Het parlement stemt donderdag nog wel over een mogelijk premierschap voor Andersson. Maar parlementsvoorzitter Andreas Norlén verwacht dat ze niet wordt verkozen. Het centrum-linkse blok behaalde 176 van de 349 zetels. Het rechtse blok van premier Ulf Kristersson kreeg 173 zetels. Naar verwachting krijgt Kristersson na de stemming van donderdag de opdracht een regering te vormen.
4: Bij de luchthaven van Neurenberg zijn gevechtsvliegtuigen uitgerukt nadat een lijnvlucht een noodmelding had gedaan. Het toestel is inmiddels veilig geland en de Duitse politie benadrukt dat er geen gevaar bestaat. Het vliegtuig was onderweg van het Griekse eiland Corfu naar Neurenberg toen de noodmelding werd gedaan. De politie onderzoekt nog waarom dat precies gebeurde. Het vliegverkeer rond Neurenberg is verstoord door het incident en meerdere vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens.
5: De Taliban hebben de radio-uitzendingen van de BBC in Afghanistan opgeschort. De Afghaanse autoriteiten spreken van herhaaldelijke overtredingen, maar maken niet duidelijk om welke overtredingen het gaat. De BBC zegt met de Taliban te werken aan een oplossing. De omroep bereikt in Afghanistan 5,4 miljoen mensen. Dat is meer dan 20% van de volwassen bevolking. Volgens de BBC zijn miljoenen Afghanen afhankelijk van de zender voor accuraat nieuws en informatie. Paus Leo XIV wordt vandaag geopereerd aan zijn long in een ziekenhuis in Rome. Zondag maakte hij bekend dat er tijdens een routinecontrole een knobbeltje is ontdekt dat moet worden verwijderd. Het Vaticaan zegt dat het knobbeltje in een vroeg stadium is gevonden en goed begrensd is. De 71-jarige Amerikaan is opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis, waar ook zijn voorganger Franciscus meerdere keren werd behandeld. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week.
6: Een 59-jarige man, die vorige week is opgepakt voor de moord op een filiaalmanager in Duitsland, werkte destijds als beveiliger in diezelfde supermarkt. In 1995 werd Sonja K. vermoord in een Lidl in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. De verdachte werd gearresteerd in Krefeld. Hij heeft zich sindsdien niet uitgelaten over de beschuldigingen. Moderne onderzoeksmethoden maakten de arrestatie mogelijk. Rechercheurs ontdekten voorheen onbekende DNA-sporen op bewijsmateriaal, onder meer op kleding van het slachtoffer. De politie gaat uit van meerdere daders. Die bonden de filiaalmanager vast en wurgden haar. Ze maakten duizenden D-marken buit.
7: De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden uitgebreid. NAVO-landen aan die zee vragen daarom, omdat de oorlog van Rusland tegen Oekraïne daar steeds vaker ook koopvaardijschepen treft. NAVO-topman Mark Rutte sprak dinsdag met de Bulgaarse premier Roumen Radev nadat opnieuw twee vrachtschepen waren geraakt door drones. Bulgarije kan nog niet bewijzen dat Rusland daarachter zat, maar alles wijst wel die kant op. De NAVO heeft zijn opstelling langs de oostflank oversterkt en past die waar nodig aan.
8: En nu het economisch nieuws. Treinen van NS zijn dinsdag wat viezer dan normaal door een staking van schoonmakers. Vakbond FNV riep schoonmakers opnieuw op het werk neer te leggen uit protest tegen de CAO, die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. De staking begon afgelopen vrijdag en duurt tot en met woensdag. Reizigers kunnen overlast hebben, vooral in treinen. NS roept reizigers op eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Ahold Delhaize heeft tot dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van klanten of andere bedrijven zijn gestolen bij een cyberveiligheidsincident. Vanwege dat IT-incident haalde het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal & Gal meerdere systemen offline. Het bedrijf start bepaalde systemen nu weer op. Het onderzoek naar het incident loopt nog.
9: De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen bij de bevoorrading van supermarkten door een IT-incident.
10: Mensen kunnen nog gewoon naar Albert Heijn, al kunnen sommige producten moeilijker te krijgen zijn. Bij andere supermarktketens speelt dit probleem niet.
11: Een groep Nederlandse organisaties ontwikkelt een nieuwe identificatiedienst. De digitale identiteitswallet MyCheck wordt een alternatief voor It's Me. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen en digitale handelingen uitvoeren, zoals documenten ondertekenen en leeftijdsverificaties doen. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn. MyCheck is een Nederlands alternatief voor vergelijkbare diensten van grote internationale technologiebedrijven.
12: Honderden wetenschappers eisen onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde AI-modellen. Onder de ondertekenaars van een open brief zijn ook Jeffrey Hinton en Joshua Bengio. Zij staan bekend als peetvaders van AI. De wetenschappers willen dat technologie die de cyberveiligheid in gevaar kan brengen, tijdens tests volledig van het internet wordt afgeschermd. Zij stellen een internationaal orgaan voor dat toeziet op standaarden om risico's van kunstmatige intelligentie in te dammen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-systemen in ontwikkeling bij OpenAI en Anthropic uit hun gecontroleerde omgeving braken. Die systemen hackten andere organisaties.
13: Autoconcern Stellantis heeft in het derde kwartaal 10% meer auto's verkocht in Europa, vooral door een sterke vraag naar elektrische modellen. Wereldwijd daalden de verkopen met 1% tot net onder de 1,3 miljoen voertuigen. Dat komt doordat de verkopen in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika terugliepen. Europa is voor Stellantis verreweg de belangrijkste automarkt. Het concern voert strategische hervormingen door om de toenemende concurrentie van Chinese merken het hoofd te bieden.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt, met eerst in het oosten wat motregen, later ook in het westen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 20 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond valt er in het midden en oosten af en toe regen, maar vanuit het westen klaart het op. Vannacht wordt het droog met zo'n 9 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en blijft het de hele dag droog, met in de middag zo'n 17 graden.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. vorig jaar tijdens Pride Amsterdam 2 brandstichtingen pleegde volgens een vooropgezet plan. A. stak op 2 augustus een zitplaats in een trein van Utrecht naar Amsterdam in brand en daarna het gordijn van een tijdelijke kleedkamer in het Centraal Station. Volgens het OM verheerlijkte A. vlak voor de brandstichtingen de IS-ideologie op Instagram en kreeg hij op de dag zelf €750 op zijn rekening gestort. Het OM stelt dat A. een dag eerder een kleine hoeveelheid benzine kocht, waarvoor hij geen verklaring kan geven. De rechtbank besloot dat A. de komende 3 maanden vast blijft zitten.
19: De politie geeft bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd geen informatie over het onderzoek. Een woordvoerder zegt dat er geen updates zijn en wil niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht. Op Prinsjesdag werden op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. Dat zorgde voor verstoring van het treinverkeer. De politie werkt samen met het Openbaar Ministerie en noemt het onderzoek omvangrijk. De provincies en het Rijk trekken in 2027 €100 miljoen uit voor natuurbeheer. De provincies nemen €56 miljoen voor hun rekening. Landbouwminister Jamie van Essen legt de rest bij. Het geld is voor terreinbeherende organisaties en particuliere beheerders via een subsidieregeling. Daarmee kunnen ze bossen onderhouden, sloten uitbaggeren en terreinen maaien. Extra geld voor natuurbeheer moet er ook voor zorgen dat er sneller natuurvergunningen verleend kunnen worden.
20: Vanaf volgend studiejaar komen er 66 extra opleidingsplekken voor geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten. Nu zijn dat er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3.330 plekken. Maar minister Letschert neemt dat advies slechts deels over. Ook komen er vanaf studiejaar 2027-2028 extra opleidingsplekken voor mondhygiënisten. Maar voor tandartsen blijft het aantal gelijk, omdat uitbreiding te duur is.
21: Een aantal boerenorganisaties gaat samenwerken in een landbouwalliantie om het stikstofbeleid van het kabinet te veranderen. De clubs presenteerden dinsdag een alternatief plan met veel soepelere normen. Ze willen onder meer dat de strenge zones rondom stikstofgevoelige natuur kleiner worden, van 500 tot 1000 meter naar 250 meter. Ook moet de drempelwaarde voor een vergunning omhoog, net als in Duitsland. Eerdere pogingen van boerenclubs om samen op te trekken tegen het stikstofbeleid mislukten.
22: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken bij het controleren van filtersigaretten. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een definitief besluit.
0: Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode. Omdat rokers door het afsluiten van luchtgaatjes in filters meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college stelt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De sigarettenbranche zegt hiermee bevestigd te zien dat de schoemelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Op de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist nadat een droneaanval hun schip voor de kust van Bulgarije tot zinken heeft gebracht. 5 opvarenden zijn gered. Het schip, de HS Dignity, voer onder de vlag van Guinea-Bissau en zonk ongeveer 32 kilometer uit de kust. Het was onderweg naar een Roemeense haven toen het werd geraakt. Ook een ander handelsschip werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door drones. Alle 15 bemanningsleden van dat schip konden worden gered. De Bulgaarse premier verklaarde dat het vermoedelijk om Russische aanvallen ging op een Oekraïens vaartuig. Hij ontbood de Russische ambassadeur en belde met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval.
23: Bij de luchthaven van Nuremberg zijn gevechtsvliegtuigen uitgewukt nadat een lijnvlucht een noodmelding had gedaan. Het toestel is inmiddels veilig geland en de Duitse politie benadrukt dat er geen gevaar bestaat. Het vliegtuig was onderweg van het Griekse eiland Corfu naar Nuremberg toen de noodmelding werd gedaan. De politie onderzoekt nog waarom dat precies gebeurde. Het vliegverkeer rond Nuremberg is verstoord door het incident en meerdere vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens. De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Het parlement stemt donderdag nog wel over een mogelijk premierschap voor Andersson. Maar parlementsvoorzitter Andreas Norlén verwacht dat ze niet wordt verkozen. Het centrum-linkse blok behaalde 176 van de 349 zetels. Het rechtse blok van premier Ulf Kristersson kreeg 173 zetels. Naar verwachting krijgt Kristersson na de stemming van donderdag de opdracht een regering te vormen.
24: De Taliban hebben de radio-uitzendingen van de BBC in Afghanistan opgeschort. De Afghaanse autoriteiten spreken van herhaaldelijke overtredingen, maar maken niet duidelijk om welke overtredingen het gaat. De BBC zegt met de Taliban te werken aan een oplossing. De omroep bereikt in Afghanistan 5,4 miljoen mensen. Dat is meer dan 20% van de volwassen bevolking. Volgens de BBC zijn miljoenen Afghanen afhankelijk van de zender voor accuraat nieuws en informatie. Paus Leo XIV wordt vandaag geopereerd aan zijn long in een ziekenhuis in Rome. Zondag maakte hij bekend dat er tijdens een routinecontrole een knobbeltje is ontdekt dat moet worden verwijderd. Het Vaticaan zegt dat het knobbeltje in een vroeg stadium is gevonden en goed begrensd is. De 71-jarige Amerikaan is opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis, waar ook zijn voorganger Franciscus meerdere keren werd behandeld. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week.
25: Een 59-jarige man, die vorige week is opgepakt voor de moord op een filiaalmanager in Duitsland, werkte destijds als beveiliger in diezelfde supermarkt. In 1995 werd Sonja K. vermoord in een Lidl in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. De verdachte werd gearresteerd in Krefeld. Hij heeft zich sindsdien niet uitgelaten over de beschuldigingen. Moderne onderzoeksmethoden maakten de arrestatie mogelijk. Rechercheurs ontdekten voorheen onbekende DNA-sporen op bewijsmateriaal, onder meer op kleding van het slachtoffer. De politie gaat uit van meerdere daders. Die bonden de filiaalmanager vast en wurgden haar. Ze maakte duizenden D-marken buit.
26: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen bij de bevoorrading van supermarkten door een IT-incident.
3: Ook de online winkels van Albert Heijn en dochterketens als Ethos en Gal en Gal zijn uit de lucht. Staatssecretaris Silvio Erkens van Voedselzekerheid zegt dat de voedselzekerheid niet in gevaar is. Mensen kunnen nog gewoon naar Albert Heijn, maar sommige producten zijn moeilijker te krijgen. Ahold meldde later dat de systemen weer worden opgestart. Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking. Ahold Delhaize heeft op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van klanten, medewerkers of andere bedrijven zijn gestolen bij een cyberveiligheidsincident. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde vanwege het IT-incident meerdere systemen offline. Het bedrijf zegt nu bepaalde systemen weer op te starten. In Nederland kampen meerdere vestigingen van Albert Heijn met lege schappen door problemen met de bevoorrading. Ook de webwinkel en website van de supermarktketen werken niet. Een groep Nederlandse organisaties ontwikkelt een nieuwe identificatiedienst. De digitale identiteitswallet MyCheck wordt een alternatief voor It's Me. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen en digitale handelingen uitvoeren, zoals documenten ondertekenen en leeftijdsverificaties doen. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn. MyCheck is een Nederlands alternatief voor vergelijkbare diensten van grote internationale technologiebedrijven.
4: Honderden wetenschappers eisen onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde AI-modellen. Onder de ondertekenaars van een open brief zijn ook Jeffrey Hinton en Joshua Bengio. Zij staan bekend als peetvaders van AI. De wetenschappers willen dat technologie die de cyberveiligheid in gevaar kan brengen, tijdens tests volledig van het internet wordt afgeschermd. Zij stellen een internationaal orgaan voor dat toeziet op standaarden om risico's van kunstmatige intelligentie in te dammen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-systemen in ontwikkeling bij OpenAI en Anthropic uit hun gecontroleerde omgeving braken. Die systemen hackten andere organisaties.
5: Autoconcern Stellantis heeft in het derde kwartaal 10% meer auto's verkocht in Europa. Vooral door een sterke vraag naar elektrische modellen. Wereldwijd daalden de verkopen met 1% tot net onder de 1,3 miljoen voertuigen. Dat komt doordat de verkopen in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika terugliepen. Europa is voor Stellantis verreweg de belangrijkste automarkt. Het concern voert strategische hervormingen door om de toenemende concurrentie van Chinese merken het hoofd te bieden.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga.
8: Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera.
9: De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt, met vooral in het oosten motregen. Later ook in het westen. Het wordt 16 tot 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond regent het af en toe in het midden en oosten, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met een graad of 9. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. vorig jaar tijdens Pride Amsterdam 2 brandstichtingen pleegde volgens een vooropgezet plan. A. stak op 2 augustus een zitplaats in een trein van Utrecht naar Amsterdam in brand en daarna het gordijn van een tijdelijke kleedkamer in het Centraal Station. Volgens het OM verheerlijkte A. vlak voor de brandstichtingen de IS-ideologie op Instagram en kreeg hij op de dag zelf €750 op zijn rekening gestort. Het OM stelt dat A. een dag eerder een kleine hoeveelheid benzine kocht, waarvoor hij geen verklaring kan geven. De rechtbank besloot dat A. de komende 3 maanden vast blijft zitten.
13: De politie geeft bijna een maand na de spoorsabotage op Prinsjesdag nog altijd geen informatie over het onderzoek. Een woordvoerder zegt dat er geen updates zijn en wil niet zeggen of er aanhoudingen zijn verricht. Op Prinsjesdag werden op 35 plekken in het land objecten zoals ijzeren staven op het spoor gelegd. Dat zorgde voor verstoring van het treinverkeer. De politie werkt samen met het Openbaar Ministerie en noemt het onderzoek omvangrijk.
14: De provincies en het Rijk trekken in 2027 100 miljoen euro uit voor natuurbeheer. De provincies nemen €56 miljoen voor hun rekening. Landbouwminister Jamie van Essen legt de rest bij. Het geld is voor terreinbeherende organisaties en particuliere beheerders via een subsidieregeling. Daarmee kunnen ze bossen onderhouden, sloten uitbaggeren en terreinen maaien. Extra geld voor natuurbeheer moet er ook voor zorgen dat er sneller natuurvergunningen verleend kunnen worden.
15: Vanaf volgend studiejaar komen er 66 extra opleidingsplekken voor geneeskundestudenten. Het kabinet draait daarmee een eerdere verlaging terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten. Nu zijn dat er 2984. Het capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken. Maar minister Letchert neemt dat advies slechts deels over. Ook komen er vanaf studiejaar 2027-2028 extra opleidingsplekken voor mondhygiënisten. Maar voor tandartsen blijft het aantal gelijk, omdat uitbreiding te duur is.
16: Een aantal boerenorganisaties gaat samenwerken in een landbouwalliantie om het stikstofbeleid van het kabinet te veranderen. De clubs presenteerden dinsdag een alternatief plan met veel soepelere normen. Ze willen onder meer dat de strenge zones rondom stikstofgevoelige natuur kleiner worden, van 500 tot 1000 meter naar 250 meter. Ook moet de drempelwaarde voor een vergunning omhoog, net als in Duitsland. Eerdere pogingen van boerenclubs om samen op te trekken tegen het stikstofbeleid mislukten.
17: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken bij het controleren van filtersigaretten. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een definitief besluit. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat rokers door het afsluiten van luchtgaatjes in filters meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college stelt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De sigarettenbranche zegt hiermee bevestigd te zien dat de schoemelsigaret niet bestaat.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Op de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist nadat een droneaanval hun schip voor de kust van Bulgarije tot zinken heeft gebracht. 5 opvarenden zijn gered. Het schip, de HS Dignity, voer onder de vlag van Guinea-Bissau en zonk ongeveer 32 kilometer uit de kust. Het was onderweg naar een Roemeense haven toen het werd geraakt. Ook een ander handelsschip werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door drones. Alle 15 bemanningsleden van dat schip konden worden gered. De Bulgaarse premier verklaarde dat het vermoedelijk om Russische aanvallen ging op een Oekraïens vaartuig. Hij ontbood de Russische ambassadeur en belde met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval.
20: Bij de luchthaven van Nuremberg zijn gevechtsvliegtuigen uitgerukt nadat een lijnvlucht een noodmelding had gedaan. Het toestel is inmiddels veilig geland en de Duitse politie benadrukt dat er geen gevaar bestaat. Het vliegtuig was onderweg van het Griekse eiland Corfu naar Nuremberg toen de noodmelding werd gedaan. De politie onderzoekt nog waarom dat precies gebeurde. Het vliegverkeer rond Nuremberg is verstoord door het incident en meerdere vluchten zijn omgeleid naar andere luchthavens.
21: De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Het parlement stemt donderdag nog wel over een mogelijk premierschap voor Andersson. Maar parlementsvoorzitter Andreas Norlén verwacht dat ze niet wordt verkozen. Het centrum-linkse blok behaalde 176 van de 349 zetels. Het rechtse blok van premier Ulf Kristersson kreeg 173 zetels. Naar verwachting krijgt Kristersson na de stemming van donderdag de opdracht een regering te vormen.
27: De Taliban hebben de radio-uitzendingen van de BBC in Afghanistan opgeschort. De Afghaanse autoriteiten spreken van herhaaldelijke overtredingen, maar maken niet duidelijk om welke overtredingen het gaat. De BBC zegt met de Taliban te werken aan een oplossing. De omroep bereikt in Afghanistan 5,4 miljoen mensen. Dat is meer dan 20% van de volwassen bevolking. Volgens de BBC zijn miljoenen Afghanen afhankelijk van de zender voor accuraat nieuws en informatie. Paus Leo XIV wordt vandaag geopereerd aan zijn long in een ziekenhuis in Rome.
0: Zondag maakte hij bekend dat er tijdens een routinecontrole een knobbeltje is ontdekt dat moet worden verwijderd. Het Vaticaan zegt dat het knobbeltje in een vroeg stadium is gevonden en goed begrensd is. De 71-jarige Amerikaan is opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis, waar ook zijn voorganger Franciscus meerdere keren werd behandeld. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week.
1: Een 59-jarige man, die vorige week is opgepakt voor de moord op een filiaalmanager in Duitsland, werkte destijds als beveiliger in diezelfde supermarkt. In 1995 werd Sonja K. vermoord in een Lidl in Sankt Teunis, ongeveer 20 kilometer van Venlo. De verdachte werd gearresteerd in Krefeld. Hij heeft zich sindsdien niet uitgelaten over de beschuldigingen. Moderne onderzoeksmethoden maakten de arrestatie mogelijk. Rechercheurs ontdekten voorheen onbekende DNA-sporen op bewijsmateriaal, onder meer op kleding van het slachtoffer. De politie gaat uit van meerdere daders. Die bonden de filiaalmanager vast en wurgden haar. Ze maakten duizenden D-marken buit.
2: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen bij de bevoorrading van supermarkten door een IT-incident. Ook de online winkels van Albert Heijn en dochterketens als Ethos en Gal en Gal zijn uit de lucht. Staatssecretaris Silvio Erkens van Voedselzekerheid zegt dat de voedselzekerheid niet in gevaar is. Mensen kunnen nog gewoon naar Albert Heijn, maar sommige producten zijn moeilijker te krijgen. Ahold meldde later dat de systemen weer worden opgestart.
22: Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking.
23: Ahold Delhaize heeft op dit moment geen aanwijzingen dat gegevens van klanten, medewerkers of andere bedrijven zijn gestolen bij een cyberveiligheidsincident. Het moederbedrijf van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal, haalde vanwege het IT-incident meerdere systemen offline. Het bedrijf zegt nu bepaalde systemen weer op te starten. In Nederland kampen meerdere vestigingen van Albert Heijn met lege schappen door problemen met de bevoorrading. Ook de webwinkel en website van de supermarktketen werken niet.
24: Een groep Nederlandse organisaties ontwikkelt een nieuwe identificatiedienst. De digitale identiteitswallet MyCheck wordt een alternatief voor It's Me. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen en digitale handelingen uitvoeren, zoals documenten ondertekenen en leeftijdsverificaties doen. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn. MyCheck is een Nederlands alternatief voor vergelijkbare diensten van grote internationale technologiebedrijven.
25: Honderden wetenschappers eisen onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde AI-modellen. Onder de ondertekenaars van een open brief zijn ook Jeffrey Hinton en Joshua Bengio. Zij staan bekend als peetvaders van AI. De wetenschappers willen dat technologie die de cyberveiligheid in gevaar kan brengen, tijdens tests volledig van het internet wordt afgeschermd. Zij stellen een internationaal orgaan voor dat toeziet op standaarden om risico's van kunstmatige intelligentie in te dammen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-systemen in ontwikkeling bij OpenAI en Anthropic uit hun gecontroleerde omgeving braken. Die systemen hackten andere organisaties.
26: Autoconcern Stellantis heeft in het derde kwartaal 10% meer auto's verkocht in Europa. Vooral door een sterke vraag naar elektrische modellen. Wereldwijd daalden de verkopen met 1% tot net onder de 1,3 miljoen voertuigen. Dat komt doordat de verkopen in Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika terugliepen. Europa is voor Stellantis verreweg de belangrijkste automarkt. Het concern voert strategische hervormingen door om de toenemende concurrentie van Chinese merken het hoofd te bieden.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Dani Carvajal vervolgt zijn voetbalcarrière bij Getafe. De 34-jarige verdediger heeft getekend tot het einde van dit seizoen. Carvajal vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Real Madrid, waar hij 13 seizoenen speelde. Met Real won hij 6 keer de Champions League, werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de Spaanse beker. Getafe staat momenteel 14e in La Liga. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico-Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt, met vooral in het oosten motregen. Later ook in het westen. Het wordt 16 tot 20 graden. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vanavond regent het af en toe in het midden en oosten, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met een graad of 9. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
3: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Staatssecretaris Willemijn Aerts houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na een bezwaarprocedure en aanvullend onderzoek concludeert zij dat de overname het publiek belang kan bedreigen. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. Er bestaat angst dat de Amerikaanse overheid door regelgeving DigiD kan stopzetten. Een rechter oordeelde eerder dat het verbod kan blijven staan.
7: Zeeman roept een babyslaapzak terug. De rits kan loskomen, waardoor de nekopening te groot wordt. De baby kan dan verder in de slaapzak wegzakken en verstikken. Het product is van juni tot en met september verkocht in winkels en online. Klanten moeten de slaapzak niet meer gebruiken en terugbrengen. De burgemeester van Alkmaar heeft een nieuwe locatie aangewezen voor twee demonstraties voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva donderdagavond. Anja Schouten vreest voor wanordelijkheden en daarom mogen demonstranten niet bij het stadion zelf, maar aan de overkant van de drukke verkeersweg protesteren. De burgemeester weegt mee dat er ondanks een verbod op uitsupporters mogelijk toch aanhangers van Hapoel naar Alkmaar komen. Ook speelt een online aankondiging van verschillende supportersgroepen van AZ en de kans op een tegendemonstratie een rol. In het centrum van Alkmaar en bij het stadion is vanwege het hoge risicoprofiel meer politie dan normaal aanwezig. De provincie Noord-Brabant gaat in verzet tegen het vonnis van de Raad van State dat er 4 februari een definitief besluit moet zijn over de vergunning van 5 pluimveehouders. De provincie wil een zorgvuldig besluit nemen en meer tijd voor overleg met de bedrijven. Deze zomer kondigde Brabant aan de 5 vergunningen in te trekken omdat de bedrijven te boek staan als piekbelasters en hun stikstofuitstoot met 85% moeten verminderen. Nieuw is dat de provincie nu verkent of de bedrijven toch nog pluimvee kunnen houden. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt dat een houdbare oplossing na langer praten beter is dan een besluit dat jarenlang onderwerp is van juridische procedures. Het Openbaar Ministerie zegt dat de 27-jarige Anes A. vorig jaar tijdens Pride Amsterdam met een vooropgezet plan 2 brandstichtingen pleegde. A. stak eerst een zitplaats in een trein van Utrecht naar Amsterdam in brand en daarna het gordijn van een kleedkamer in het Centraal Station. Volgens het OM verheerlijkte A. vlak voor de brandstichtingen de IS-ideologie op Instagram en had hij een terroristisch motief. De advocaat van A zegt dat haar cliënt vorig jaar volledig de weg kwijt was door drugsgebruik, dakloosheid en het verlies van zijn werk en familie. De rechtbank besloot dat A vast blijft zitten en de volgende zitting is op 8 januari 2027. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen in haar gemeente afschuwelijk en belachelijk. In de nacht van zaterdag op zondag werden regenboogvlaggen gestolen, onder meer bij de Kruiskerk, waar zaterdag in het bijzijn van 200 mensen een regenboogvlag was gehesen. De burgemeester heeft 6 à 7 meldingen ontvangen en roept inwoners op aangifte te doen. Ze zegt dat iedereen in Oldebroek zichzelf moet kunnen zijn. De politie doet onderzoek naar de diefstallen.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een vliegtuig van Corendon op weg van Corfu naar Nuremberg heeft een noodmelding gedaan, waarna gevechtsvliegtuigen zijn uitgerukt. Het toestel is veilig geland. Volgens Corendon was er sprake van een kortstondige storing in het radiocommunicatiesysteem en hebben de passagiers geen moment gevaar gelopen. Het vliegverkeer rond Nuremberg was tijdelijk verstoord en meerdere vluchten zijn omgeleid, maar inmiddels kunnen er weer vliegtuigen landen en opstijgen. Dinsdagochtend werd bij de luchthaven mogelijk ook een drone gespot, maar die is niet gevonden.
10: Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk, zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens hem agressor nummer 1 en heeft de hybride oorlogsvoering opgevoerd tegen bondgenoten van Oekraïne. De Britse premier Andy Burnham meldde maandag dat de verdachte situatie op luchtmachtbasis RAF Fairford vrijwel zeker werd aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De MI5-directeur waarschuwt ook voor AI, waarmee terroristen mogelijk biologische wapens zouden kunnen ontwikkelen.
11: Op de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist nadat een drone-aanval hun schip voor de kust van Bulgarije tot zinken heeft gebracht. 5 opvarenden zijn gered. Het schip, de HS Dignity, voer onder de vlag van Guinea-Bissau en zonk ongeveer 32 kilometer uit de kust. Het was onderweg naar een Roemeense haven toen het werd geraakt. Ook een ander handelsschip werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door drones. Alle 15 bemanningsleden van dat schip konden worden gered. De Bulgaarse premier verklaarde dat het vermoedelijk om Russische aanvallen ging op een Oekraïens vaartuig. Hij ontbood de Russische ambassadeur en belde met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot

0: Afghanistan opgeschort. De Afghaanse autoriteiten spreken van herhaaldelijke overtredingen, maar maken niet duidelijk om welke overtredingen het gaat. De BBC zegt met de Taliban te werken aan een oplossing. De omroep bereikt in Afghanistan 5,4 miljoen mensen. Dat is meer dan 20% van de volwassen bevolking. Volgens de BBC zijn miljoenen Afghanen afhankelijk van de zender voor accuraat nieuws en informatie. Paus Leo XIV wordt vandaag geopereerd aan zijn long in een ziekenhuis in Rome. Zondag maakte hij bekend dat er tijdens een routinecontrole een knobbeltje is ontdekt dat moet worden verwijderd. Het Vaticaan zegt dat het knobbeltje in een vroeg stadium is gevonden en goed begrensd is. De 71-jarige Amerikaan is opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis, waar ook zijn voorganger Franciscus meerdere keren werd behandeld. Het herstel duurt naar verwachting ongeveer een week. En nu het economisch nieuws. KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool. De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart. Het Nationaal Cybersecurity Centrum ziet geen reden om aan te nemen dat verschillende cyberincidenten in de Europese levensmiddelensector met elkaar verband houden. Hackers hebben deze week de temperatuur van koelkasten in Franse supermarkten opgevoerd tot 50 graden Celsius. Het moederbedrijf van Albert Heijn kampt met grote problemen door een cyberveiligheidsincident. Ahold Delhaize zegt op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat gegevens zijn gestolen. Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking. Een groep Nederlandse organisaties ontwikkelt een nieuwe identificatiedienst. De digitale identiteitswallet MyCheck wordt een alternatief voor It's Me. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen en digitale handelingen uitvoeren, zoals documenten ondertekenen en leeftijdsverificaties doen. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn. MyCheck is een Nederlands alternatief voor vergelijkbare diensten van grote internationale technologiebedrijven. Honderden wetenschappers eisen onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde AI-modellen. Onder de ondertekenaars van een open brief zijn ook Jeffrey Hinton en Joshua Bengio. Zij staan bekend als peetvaders van AI. De wetenschappers willen dat technologie die de cyberveiligheid in gevaar kan brengen, tijdens tests volledig van het internet wordt afgeschermd. Zij stellen een internationaal orgaan voor dat toeziet op standaarden om risico's van kunstmatige intelligentie in te dammen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-systemen in ontwikkeling bij OpenAI en Anthropic uit hun gecontroleerde omgeving braken. Die systemen hackten andere organisaties.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nigel de Jong blijft directeur topvoetbal van de KNVB. De oud-voetballer heeft zijn contract met 4 jaar verlengd. Het nieuwe contract gaat in op 1 januari. De Jong werd in januari 2023 aangesteld als opvolger van Nico Jan Hoogma. Hij is verantwoordelijk voor

0: Alle nationale teams, waaronder het Nederlands elftal, de vrouwenploeg en de jeugdteams. De Jong stelde onlangs Xavi Hernandez aan als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met af en toe regen vanuit het westen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond de 8 graden. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS-maatregel voor Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 in Den Haag de 15-jarige Ximena dood en kreeg 7 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Bij A. is nog steeds sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling is hoog. De Mesdagkliniek ziet geen voortgang in zijn behandeling. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Staatssecretaris Willemijn Aerts houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname kan leiden tot een bedreiging van het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer leeft de angst dat de Amerikaanse overheid door regelgeving DigiD kan stopzetten. Een rechter oordeelde eerder dat het verbod kan blijven staan. De Tweede Kamer heeft een voorstel aangenomen om een tijdelijke wet voor bestuurlijke maatregelen tegen terrorisme permanent te maken. De minister van Justitie kan daarmee maatregelen opleggen aan mensen die met terrorisme in verband worden gebracht, ook als ze nog niet zijn veroordeeld. Tussen 2017 en medio 2024 zijn de maatregelen maar 13 keer ingezet bij in totaal 9 mensen. Onderzoekers betwijfelden eerder of de wet nodig is. Minister David van Weel ziet de wet als belangrijke aanvulling op het strafrecht om terroristische activiteiten preventief te stoppen. Zeeman roept een babyslaapzak terug. De rits kan loskomen, waardoor de nekopening te groot wordt. De baby kan dan verder in de slaapzak wegzakken en verstikken. Het product is van juni tot en met september verkocht in winkels en online. Klanten moeten de slaapzak niet meer gebruiken en terugbrengen. De provincie Noord-Brabant gaat in verzet tegen het vonnis van de Raad van State dat er 4 februari een definitief besluit moet zijn over de vergunning van 5 pluimveehouders. De provincie wil een zorgvuldig besluit nemen en meer tijd voor overleg met de bedrijven. Deze zomer kondigde Brabant aan de 5 vergunningen in te trekken, omdat de bedrijven te boek staan als piekbelasters en hun stikstofuitstoot met 85% moeten verminderen. Nieuw is dat de provincie nu verkent of de bedrijven toch nog pluimvee kunnen houden. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt dat een houdbare oplossing na langer praten beter is dan een besluit dat jarenlang onderwerp is van juridische procedures. De burgemeester van Alkmaar heeft een nieuwe locatie aangewezen voor 2 demonstraties voorafgaand aan de wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva donderdagavond. Anja Schouten vreest voor wanordelijkheden en daarom mogen demonstranten niet bij het stadion zelf, maar aan de overkant van de drukke verkeersweg protesteren. De burgemeester weegt mee dat er ondanks een verbod op uitsupporters mogelijk toch aanhangers van Hapoel naar Alkmaar komen. Ook speelt een online aankondiging van verschillende supportersgroepen van AZ en de kans op een tegendemonstratie een rol. In het centrum van Alkmaar en bij het stadion is vanwege het hoge risicoprofiel meer politie dan normaal aanwezig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld. Een vliegtuig van Corendon op weg van Corfu naar Nuremberg heeft een noodmelding gedaan, waarna gevechtsvliegtuigen zijn uitgerukt. Het toestel is veilig geland. Volgens Corendon was er sprake van een kortstondige storing in het radiocommunicatiesysteem en hebben de passagiers geen moment gevaar gelopen. Het vliegverkeer rond Nuremberg was tijdelijk verstoord en meerdere vluchten zijn omgeleid. Maar inmiddels kunnen er weer vliegtuigen landen en opstijgen. Dinsdagochtend werd bij de luchthaven mogelijk ook een drone gespot, maar die is niet gevonden. Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk, zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens hem agressor nummer 1 en heeft de hybride oorlogsvoering opgevoerd tegen bondgenoten van Oekraïne. De Britse premier Andy Burnham meldde maandag dat de verdachte situatie op luchtmachtbasis RAF Fairford vrijwel zeker werd aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De MI5-directeur waarschuwt ook voor AI, waarmee terroristen mogelijk biologische wapens zouden kunnen ontwikkelen. Op de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist nadat een droneaanval hun schip voor de kust van Bulgarije tot zinken heeft gebracht. 5 opvarenden zijn gered. Het schip, de HS Dignity, voer onder de vlag van Guinea-Bissau en zonk ongeveer 32 kilometer uit de kust. Het was onderweg naar een Roemeense haven toen het werd geraakt. Ook een ander handelsschip werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door drones. Alle 15 bemanningsleden van dat schip konden worden gered. De Bulgaarse premier verklaarde dat het vermoedelijk om Russische aanvallen ging op een Oekraïens vaartuig. Hij ontbood de Russische ambassadeur en belde met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Het parlement stemt donderdag nog wel over een mogelijk premierschap voor Andersson. Maar parlementsvoorzitter Andreas Norlén verwacht dat ze niet wordt verkozen. Het centrum-linkse blok behaalde 176 van de 349 zetels. Het rechtse blok van premier Ulf Kristersson kreeg 173 zetels. Naar verwachting krijgt Kristersson na de stemming van donderdag de opdracht een regering te vormen. De Taliban hebben de radio-uitzendingen van de BBC in Afghanistan opgeschort. De Afghaanse autoriteiten spreken van herhaaldelijke overtredingen, maar maken niet duidelijk om welke overtredingen het gaat. De BBC zegt met de Taliban te werken aan een oplossing. De omroep bereikt in Afghanistan 5,4 miljoen mensen. Dat is meer dan 20% van de volwassen bevolking. Volgens de BBC zijn miljoenen Afghanen afhankelijk van de zender voor accuraat nieuws en informatie. En nu het economisch nieuws. KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool. De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart. Het Nationaal Cybersecurity Centrum ziet geen reden om aan te nemen dat verschillende cyberincidenten in de Europese levensmiddelensector met elkaar verband houden. Hackers hebben deze week de temperatuur van koelkasten in Franse supermarkten opgevoerd tot 50 graden Celsius. Het moederbedrijf van Albert Heijn kampt met grote problemen door een cyberveiligheidsincident. Ahold Delhaize zegt op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat gegevens zijn gestolen. Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking. Een groep Nederlandse organisaties ontwikkelt een nieuwe identificatiedienst. De digitale identiteitswallet MyCheck wordt een alternatief voor It's Me. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen en digitale handelingen uitvoeren, zoals documenten ondertekenen en leeftijdsverificaties doen. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn. MyCheck is een Nederlands alternatief voor vergelijkbare diensten van grote internationale technologiebedrijven. Honderden wetenschappers eisen onafhankelijk toezicht op de ontwikkeling van de meest geavanceerde AI-modellen. Onder de ondertekenaars van een open brief zijn ook Jeffrey Hinton en Joshua Bengio. Zij staan bekend als peetvaders van AI. De wetenschappers willen dat technologie die de cyberveiligheid in gevaar kan brengen, tijdens tests volledig van het internet wordt afgeschermd. Zij stellen een internationaal orgaan voor dat toeziet op standaarden om risico's van kunstmatige intelligentie in te dammen. De oproep volgt op incidenten waarbij AI-systemen in ontwikkeling bij OpenAI en Anthropic uit hun gecontroleerde omgeving braken. Die systemen hackten andere organisaties.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. De Russische Gymfederatie is boos op Nederland omdat regerend wereldkampioene Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook 2 andere Russische topturnsters, Victoria Listunova en Anna Kalmikova, kregen geen visum. De bond spreekt van een doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten uit de strijd om WK-medailles en Olympische quota. De Nederlandse ambassade in Moskou heeft de federatie hierover geïnformeerd. De Russische bond noemt het directe discriminatie en een grove schending van het beginsel van gelijke voorwaarden voor Olympische selectie.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en vanaf het westen valt er af en toe regen. Het wordt 16 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het midden en oosten bewolkt met hier en daar nog wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met een graad of 8. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en droog weer. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden bij zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een wet die de minister van Justitie de mogelijkheid geeft om maatregelen op te leggen aan mensen die met terrorisme in verband worden gebracht, blijft van kracht. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel aangenomen om de tijdelijke wet om te zetten in een permanente. De minister kan kiezen voor een meldplicht of een contact-, gebieds- of uitreisverbod, ook als iemand nog niet is veroordeeld. Tussen 2017 en medio 2024 zijn de maatregelen uit de wet maar 13 keer ingezet bij in totaal 9 mensen. Onderzoekers betwijfelden een paar jaar geleden of de wet nodig is. Ook de Raad van State zette vraagtekens bij de wet. Oudea roept gemalen korianderzaad en kerrymilt van het biologische merk Cook terug, omdat die mogelijk salmonella bevatten. De producten worden verkocht bij Ecoplaza en in andere biowinkels. Het gaat om de verpakkingen die houdbaar zijn tot augustus 2028. Oudea vraagt klanten om de producten niet te gebruiken. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen in haar gemeente afschuwelijk en belachelijk. In de nacht van zaterdag op zondag werden regenboogvlaggen gestolen in Oldebroek, onder meer bij de Kruiskerk. De burgemeester heeft 6 à 7 meldingen ontvangen en roept inwoners op aangifte te doen. In Oldebroek is dit jaar een conservatief college aangetreden dat het LHBTIQ+-beleid heeft ingetrokken. De burgemeester weet niet of de diefstallen verband houden met de discussie en de spanningen rond het LHBTIQ+-beleid. De provincies en het Rijk willen in 2027 100 miljoen euro uittrekken voor natuurbeheer. De provincies nemen 44 miljoen euro voor hun rekening. Landbouwminister Jamie van Essen legt de rest bij. Het geld is voor terreinbeherende organisaties en particuliere beheerders via een subsidieregeling. Extra geld uittrekken voor natuurbeheer moet er ook voor zorgen dat er sneller natuurvergunningen verleend kunnen worden. Het Rijk en de provincies werken nog aan verdere afspraken over het natuurbeheer op lange termijn. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS-maatregel voor Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 in Den Haag de 15-jarige Ximena dood en kreeg 7 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Bij A is nog steeds sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling is hoog. De Mesdag-kliniek ziet geen voortgang in zijn behandeling. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Staatssecretaris Willemijn Aerts houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname kan leiden tot een bedreiging van het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer leeft de angst dat de Amerikaanse overheid door regelgeving DigiD kan stopzetten. Een rechter oordeelde eerder dat het verbod kan blijven staan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens McCallum agressor nummer 1. Het land heeft zich geprobeerd te mengen in het Brexit-referendum van 2016. Ook waarschuwt McCallum dat rechtsextremisten in het VK steeds vaker terroristische aanslagen overwegen. Bijvoorbeeld op opvangcentra voor migranten. Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld. Een vliegtuig van Corendon op weg van Corfu naar Nuremberg heeft een noodmelding gedaan, waarna gevechtsvliegtuigen zijn uitgerukt. Het toestel is veilig geland. Volgens Corendon was er sprake van een kortstondige storing in het radiocommunicatiesysteem en hebben de passagiers geen moment gevaar gelopen. Het vliegverkeer rond Nuremberg was tijdelijk verstoord en meerdere vluchten zijn omgeleid. Maar inmiddels kunnen er weer vliegtuigen landen en opstijgen. Dinsdagochtend werd bij de luchthaven mogelijk ook een drone gespot, maar die is niet gevonden. Op de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist nadat een droneaanval hun schip voor de kust van Bulgarije tot zinken heeft gebracht. 5 opvarenden zijn gered. Het schip, de HS Dignity, voer onder de vlag van Guinea-Bissau en zonk ongeveer 32 kilometer uit de kust. Het was onderweg naar een Roemeense haven toen het werd geraakt. Ook een ander handelsschip werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door drones. Alle 15 bemanningsleden van dat schip konden worden gered. De Bulgaarse premier verklaarde dat het vermoedelijk om Russische aanvallen ging op een Oekraïens vaartuig. Hij ontbood de Russische ambassadeur en belde met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Het parlement stemt donderdag nog wel over een mogelijk premierschap voor Andersson. Maar parlementsvoorzitter Andreas Norlén verwacht dat ze niet wordt verkozen. Het centrum-linkse blok behaalde 176 van de 349 zetels. Het rechtse blok van premier Ulf Kristersson kreeg 173 zetels. Naar verwachting krijgt Kristersson na de stemming van donderdag de opdracht een regering te vormen. De Taliban hebben de radio-uitzendingen van de BBC in Afghanistan opgeschort. De Afghaanse autoriteiten spreken van herhaaldelijke overtredingen, maar maken niet duidelijk om welke overtredingen het gaat. De BBC zegt met de Taliban te werken aan een oplossing. De omroep bereikt in Afghanistan 5,4 miljoen mensen. Dat is meer dan 20% van de volwassen bevolking. Volgens de BBC zijn miljoenen Afghanen afhankelijk van de zender voor accuraat nieuws en informatie.
4: En nu het economisch nieuws. MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ItsMe, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%, ondanks tegenvallende omzet. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten. Terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype. KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool. De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart.
3: Het Nationaal Cybersecurity Centrum ziet geen reden om aan te nemen dat verschillende cyberincidenten in de Europese levensmiddelensector met elkaar verband houden. Hackers hebben deze week de temperatuur van koelkasten in Franse supermarkten opgevoerd tot 50 graden Celsius. Het moederbedrijf van Albert Heijn kampt met grote problemen door een cyberveiligheidsincident. Ahold Delhaize zegt op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat gegevens zijn gestolen. Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Een deel van de Russische turndelegatie is onderweg naar de WK Turnen in Rotterdam, die op 17 oktober beginnen. De organisatie bevestigt dat er ook sporters bij zijn, maar geeft geen details over wie wel of geen visum heeft gekregen. Vorige week maakte de Russische Turnbond zich nog zorgen omdat de ploeg 2 dagen voor vertrek nog geen visa had ontvangen. Berichten in Amerikaanse media wijzen erop dat slechts 1 turnster en 3 turners naar de WK mogen komen. Regerend wereldkampioene Angelina Melnikova plaatste op Telegram een bericht waarin staat dat zij niet wordt geaccepteerd. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. De Russische Gymfederatie is boos op Nederland omdat regerend wereldkampioene Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook 2 andere Russische topturnsters, Victoria Listunova en Anna Kalmikova, kregen geen visum. De bond spreekt van een doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten uit de strijd om WK-medailles en Olympische quota. De Nederlandse ambassade in Moskou heeft de federatie hierover geïnformeerd. De Russische bond noemt het directe discriminatie en een grove schending van het beginsel van gelijke voorwaarden voor Olympische selectie.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. Het wordt tussen de 16 en 21 graden. De wind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het midden en oosten bewolkt met nog wat regen. Maar van het westen uit klaart het op en wordt het droog. Komende nacht blijft het droog met een graad of 8. Morgen is er veel zon en blijft het droog met een graad of 17.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Algemene Rekenkamer schat dat mogelijk 9,5 miljard euro nodig is om infrastructuur geschikt te maken voor militair transport. Met dat geld kan de overheid bruggen steviger en viaducten hoger maken. Bijna de helft van het bedrag komt ook niet-militair verkeer ten goede. Maar de overige 5 miljard is specifiek nodig om aan militaire eisen te voldoen. De Rekenkamer nuanceert dat het niet altijd een probleem is als infrastructuur niet aan de technische eisen voldoet, omdat militairen hun vracht bijna altijd van A naar B krijgen. Voor vaarwegen is nog geen enkel bedrag bekend. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS-maatregel voor Stanley A. met 2 jaar verlengd. Hij stak in 2012 in Den Haag de 15-jarige Ximena 20 keer met een mes, terwijl zij lag te slapen in zijn bed. Bij A is nog steeds sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. De Mesdagkliniek, waar A verblijft, ziet geen voortgang in zijn behandeling op dit moment. Er wordt gekeken of een verblijf op een zogeheten longcare-afdeling behoort tot de mogelijkheden, waarbij terugkeer in de maatschappij mogelijk blijft. De provincies en het Rijk trekken in 2027 100 miljoen euro uit voor natuurbeheer. De provincies nemen 44 miljoen euro voor hun rekening. Landbouwminister Jamie van Essen legt de rest bij. Het geld is voor terreinbeherende organisaties en particuliere beheerders die daarmee bossen kunnen onderhouden, sloten kunnen uitbaggeren en terreinen kunnen maaien. Natuurbeheerders noemen het een positieve eerste stap, maar zeggen dat eigenlijk het dubbele nodig is. De afgelopen jaren zijn de kosten voor natuurbeheer sterk gestegen door inflatie en door externe factoren die de natuur extra onder druk zetten. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek noemt de diefstal van regenboogvlaggen in haar gemeente afschuwelijk en belachelijk. In de nacht van zaterdag op zondag werden regenboogvlaggen gestolen in Oldebroek, onder meer bij de Kruiskerk. De burgemeester heeft 6 à 7 meldingen ontvangen en roept inwoners op aangifte te doen. In Oldebroek is dit jaar een conservatief college aangetreden dat het LHBTIQ+-beleid heeft ingetrokken. De burgemeester weet niet of de diefstallen verband houden met de discussie en de spanningen rond het LHBTIQ+-beleid. Een wet die de minister van Justitie de mogelijkheid geeft om maatregelen op te leggen aan mensen die met terrorisme in verband worden gebracht, blijft van kracht. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel aangenomen om de tijdelijke wet om te zetten in een permanente. De minister kan kiezen voor een meldplicht of een contact-, gebieds- of uitreisverbod, ook als iemand nog niet is veroordeeld. Tussen 2017 en medio 2024 zijn de maatregelen uit de wet maar 13 keer ingezet bij in totaal 9 mensen. Onderzoekers betwijfelden een paar jaar geleden of de wet nodig is. Ook de Raad van State zette vraagtekens bij de wet. Oudea roept gemalen korianderzaad en kerrymilt van het biologische merk Cook terug, omdat die mogelijk salmonella bevatten. De producten worden verkocht bij Ecoplaza en in andere biowinkels. Het gaat om de verpakkingen die houdbaar zijn tot augustus 2028. Oudea vraagt klanten om de producten niet te gebruiken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws.
5: Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens McCallum agressor nummer 1. Het land heeft zich geprobeerd te mengen in het Brexit-referendum van 2016. Ook waarschuwt McCallum dat rechtsextremisten in het VK steeds vaker terroristische aanslagen overwegen. Bijvoorbeeld op opvangcentra voor migranten. Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld. Een vliegtuig van Corendon op weg van Corfu naar Nuremberg heeft een noodmelding gedaan, waarna gevechtsvliegtuigen zijn uitgerukt. Het toestel is veilig geland. Volgens Corendon was er sprake van een kortstondige storing in het radiocommunicatiesysteem en hebben de passagiers geen moment gevaar gelopen. Het vliegverkeer rond Nuremberg was tijdelijk verstoord en meerdere vluchten zijn omgeleid, maar inmiddels kunnen er weer vliegtuigen landen en opstijgen. Dinsdagochtend werd bij de luchthaven mogelijk ook een drone gespot, maar die is niet gevonden. Op de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist nadat een droneaanval hun schip voor de kust van Bulgarije tot zinken heeft gebracht. 5 opvarenden zijn gered. Het schip, de HS Dignity, voer onder de vlag van Guinea-Bissau en zonk ongeveer 32 kilometer uit de kust. Het was onderweg naar een Roemeense haven toen het werd geraakt. Ook een ander handelsschip werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door drones. Alle 15 bemanningsleden van dat schip konden worden gered. De Bulgaarse premier verklaarde dat het vermoedelijk om Russische aanvallen ging op een Oekraïens vaartuig. Hij ontbood de Russische ambassadeur en belde met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Het parlement stemt donderdag nog wel over een mogelijk premierschap voor Andersson. Maar parlementsvoorzitter Andreas Norlén verwacht dat ze niet wordt verkozen. Het centrum-linkse blok behaalde 176 van de 349 zetels. Het rechtse blok van premier Ulf Kristersson kreeg 173 zetels. Naar verwachting krijgt Kristersson na de stemming van donderdag de opdracht een regering te vormen. De Taliban hebben de radio-uitzendingen van de BBC in Afghanistan opgeschort. De Afghaanse autoriteiten spreken van herhaaldelijke overtredingen, maar maken niet duidelijk om welke overtredingen het gaat. De BBC zegt met de Taliban te werken aan een oplossing. De omroep bereikt in Afghanistan 5,4 miljoen mensen. Dat is meer dan 20% van de volwassen bevolking. Volgens de BBC zijn miljoenen Afghanen afhankelijk van de zender voor accuraat nieuws en informatie.
4: En nu het economisch nieuws.
3: Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe, meldt de NOS. Officieel spreekt de supermarktketen over een cybersecurity incident, waarbij uit voorzorg delen van het systeem zijn platgelegd. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zagen binnenkomen. Daarop besloten ze de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee voorkwamen ze dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Het bedrijf weet van meerdere computerservers die zijn gebruikt bij de aanval. Het gaat om servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%, ondanks tegenvallende omzet.
5: De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten. Terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype.
4: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ItsMe, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven. KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool. De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart. Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Formule 1 keert terug naar Afrika. De autosportklasse heeft een contract voor 10 jaar gesloten met Rwanda. De eerste Grand Prix wordt vermoedelijk begin 2030 verreden op een nieuw circuit in Bugesera. De laatste Formule 1-race op het Afrikaanse continent was de Grote Prijs van Zuid-Afrika in 1993. Volgens de Formule 1 rechtvaardigt de groeiende belangstelling een terugkeer. Afrika telt meer dan 100 miljoen Formule 1-fans. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer een beroep doen op verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Middenvelder Jacob Mode komt woensdag nog te vroeg, maar staat weer op het trainingsveld. Hij kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor het eerste Champions League-duel dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona. De aftrap van de tweede wedstrijd in de hoogste Europese competitie is woensdag om 6:15 s'avonds in de Kuip. De Russische Gymfederatie is boos op Nederland omdat regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook twee andere topturnsters, Victoria Listunova en Anna Kalmikova, is een visum ontzegd. De bond spreekt van een doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten uit de strijd om WK-medailles en Olympische quota. De WK in Rotterdam beginnen op 17 oktober en zijn een eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Russische Turnbond schakelt de Mondiale Turnbond en het Internationaal Olympisch Comité in om de situatie te beoordelen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en vanuit het westen gaat het af en toe regenen. Het wordt 16 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het midden en oosten bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog bij een graad of 8. Morgen veel zon en droog weer met middagtemperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al ruim 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen website. Daarnaast is er een crowdfunding gestart die inmiddels ruim 30.000 euro heeft opgehaald. Het centrum, de opvolger van het voormalige zeehondencentrum Pieter Buren, heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten zijn ontstaan door hogere bouwkosten en een tegenvallende exploitatie sinds de opening 1,5 jaar geleden in Lauwersoog. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. A. stak in 2012 de 15-jarige Ximena 20 keer met een mes dood terwijl ze sliep in zijn bed. Bij A. is nog altijd sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven enige vorm van hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Er wordt nu gekeken of een verblijf op een zogeheten long care afdeling tot de mogelijkheden behoort. Burgemeester Mark Buys van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buys raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buys het werk volledig heeft hervat. De provincies en het Rijk trekken in 2027 100 miljoen euro uit voor natuurbeheer. De provincies nemen 44 miljoen euro voor hun rekening. Landbouwminister Jamie van Essen legt de rest bij. Het geld is voor terreinbeherende organisaties en particuliere beheerders die daarmee bossen kunnen onderhouden, sloten kunnen uitbaggeren en terreinen kunnen maaien. Natuurbeheerders noemen het een positieve eerste stap, maar zeggen dat eigenlijk het dubbele nodig is. De afgelopen jaren zijn de kosten voor natuurbeheer sterk gestegen door inflatie en door externe factoren die de natuur extra onder druk zetten. De Algemene Rekenkamer schat dat mogelijk 9,5 miljard euro nodig is om infrastructuur geschikt te maken voor militair transport.
5: Met dat geld kan de overheid bruggen steviger en viaducten hoger maken. Bijna de helft van het bedrag komt ook niet-militair verkeer ten goede. Maar de overige 5 miljard is specifiek nodig om aan militaire eisen te voldoen. De Rekenkamer nuanceert dat het niet altijd een probleem is als infrastructuur niet aan de technische eisen voldoet, omdat militairen hun vracht bijna altijd van A naar B krijgen. Voor vaarwegen is nog geen enkel bedrag bekend. Een wet die de minister van Justitie de mogelijkheid geeft om maatregelen op te leggen aan mensen die met terrorisme in verband worden gebracht, blijft van kracht. De Tweede Kamer heeft dinsdag een voorstel

0: gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 medewerkers die in het nationale onderwijs werken gewond geraakt. Dat meldt het ministerie volgens BFM TV. Alleen al afgelopen maandag raakten 20 onderwijsmedewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Het is de vierde week dat scholen worden geblokkeerd en onderwijsprotesten worden gehouden. Demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens McCallum agressor nummer 1. Het land heeft zich geprobeerd te mengen in het Brexit-referendum van 2016. Ook waarschuwt McCallum dat rechtsextremisten in het VK steeds vaker terroristische aanslagen overwegen. Bijvoorbeeld op opvangcentra voor migranten. Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld. Een vliegtuig van Corendon op weg van Corfu naar Nuremberg heeft een noodmelding gedaan, waarna gevechtsvliegtuigen zijn uitgerukt. Het toestel is veilig geland. Volgens Corendon was er sprake van een kortstondige storing in het radiocommunicatiesysteem en hebben de passagiers geen moment gevaar gelopen. Het vliegverkeer rond Nuremberg was tijdelijk verstoord en meerdere vluchten zijn omgeleid. Maar inmiddels kunnen er weer vliegtuigen landen en opstijgen. Dinsdagochtend werd bij de luchthaven mogelijk ook een drone gespot, maar die is niet gevonden. Op de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist nadat een droneaanval hun schip voor de kust van Bulgarije tot zinken heeft gebracht. 5 opvarenden zijn gered. Het schip, de HS Dignity, voer onder de vlag van Guinea-Bissau en zonk ongeveer 32 kilometer uit de kust. Het was onderweg naar een Roemeense haven toen het werd geraakt. Ook een ander handelsschip werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door drones. Alle 15 bemanningsleden van dat schip konden worden gered. De Bulgaarse premier verklaarde dat het vermoedelijk om Russische aanvallen ging op een Oekraïens vaartuig. Hij ontbood de Russische ambassadeur en belde met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Het parlement stemt donderdag nog wel over een mogelijk premierschap voor Andersson. Maar parlementsvoorzitter Andreas Norlén verwacht dat ze niet wordt verkozen. Het centrum-linkse blok behaalde 176 van de 349 zetels. Het rechtse blok van premier Ulf Kristersson kreeg 173 zetels. Naar verwachting krijgt Kristersson na de stemming van donderdag de opdracht een regering te vormen. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe, meldt de NOS. Officieel spreekt de supermarktketen over een cybersecurity incident, waarbij uit voorzorg delen van het systeem zijn platgelegd. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zagen binnenkomen. Daarop besloten ze de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee voorkwamen ze dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Het bedrijf weet van meerdere computerservers die zijn gebruikt bij de aanval. Het gaat om servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%.

0: ondanks tegenvallende omzet. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten, terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype. MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van IDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven. KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool. De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart. Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. De Russische Gymfederatie is boos op Nederland omdat regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook twee andere topturnsters, Victoria Listunova en Anna Kalmikova, is een visum ontzegd. De bond spreekt van een doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten uit de strijd om WK-medailles en Olympische quota. De WK in Rotterdam beginnen op 17 oktober en zijn een eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. De Russische Turnbond schakelt de Mondiale Turnbond en het Internationaal Olympisch Comité in om de situatie te beoordelen. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 18:45 s'avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en vanuit het westen valt af en toe regen. Het wordt 16 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het midden en oosten bewolkt, met in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog, met minimaal 8 graden. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen rond de 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond een storing. Dinsdag is de oorzaak gevonden, meldt ProRail. Wat de storing veroorzaakte is niet bekendgemaakt. De Kallandbrug is een voormalige spoorbrug en daarom in beheer van ProRail. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al ruim 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen website. Daarnaast is er een crowdfunding gestart die inmiddels ruim 30.000 euro heeft opgehaald. Het centrum, de opvolger van het voormalige zeehondencentrum Pieter Buren, heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten zijn ontstaan door hogere bouwkosten en een tegenvallende exploitatie sinds de opening 1,5 jaar geleden in Lauwersoog. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. A. stak in 2012 de 15-jarige Ximena 20 keer met een mes dood terwijl ze sliep in zijn bed. Bij A. is nog altijd sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven enige vorm van hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Er wordt nu gekeken of een verblijf op een zogeheten longcare-afdeling tot de mogelijkheden behoort. Burgemeester Mark Buys van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buys raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buys het werk volledig heeft hervat. De provincies en het Rijk trekken in 2027 100 miljoen euro uit voor natuurbeheer. De provincies nemen 44 miljoen euro voor hun rekening. Landbouwminister Jamie van Essen legt de rest bij. Het geld is voor terreinbeherende organisaties en particuliere beheerders die daarmee bossen kunnen onderhouden, sloten kunnen uitbaggeren en terreinen kunnen maaien.
4: Natuurbeheerders noemen het een positieve eerste stap, maar zeggen dat eigenlijk het dubbele nodig is. De afgelopen jaren zijn de kosten voor natuurbeheer sterk gestegen door inflatie en door externe factoren die de natuur extra onder druk zetten. De Algemene Rekenkamer schat dat mogelijk 9,5 miljard euro nodig is om infrastructuur geschikt te maken voor militair transport. Met dat geld kan de overheid bruggen steviger en viaducten hoger maken. Bijna de helft van het bedrag komt ook niet-militair verkeer ten goede. Maar de overige 5 miljard is specifiek nodig om aan militaire eisen te voldoen. De Rekenkamer nuanceert dat het niet altijd een probleem is als infrastructuur niet aan de technische eisen voldoet, omdat militairen hun vracht bijna altijd van A naar B krijgen. Voor vaarwegen is nog geen enkel bedrag bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 medewerkers die in het nationale onderwijs werken gewond geraakt. Dat meldt het ministerie volgens BFM TV. Alleen al afgelopen maandag raakten 20 onderwijsmedewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Het is de vierde week dat scholen worden geblokkeerd en onderwijsprotesten worden gehouden. Demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens McCallum agressor nummer 1. Het land heeft zich geprobeerd te mengen in het Brexit-referendum van 2016. Ook waarschuwt McCallum dat rechtsextremisten in het VK steeds vaker terroristische aanslagen overwegen. Bijvoorbeeld op opvangcentra voor migranten. Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld. Een vliegtuig van Corendon op weg van Corfu naar Nuremberg heeft een noodmelding gedaan, waarna gevechtsvliegtuigen zijn uitgerukt. Het toestel is veilig geland. Volgens Corendon was er sprake van een kortstondige storing in het radiocommunicatiesysteem en hebben de passagiers geen moment gevaar gelopen. Het vliegverkeer rond Nuremberg was tijdelijk verstoord en meerdere vluchten zijn omgeleid. Maar inmiddels kunnen er weer vliegtuigen landen en opstijgen. Dinsdagochtend werd bij de luchthaven mogelijk ook een drone gespot, maar die is niet gevonden. Op de Zwarte Zee worden 11 mensen vermist nadat een droneaanval hun schip voor de kust van Bulgarije tot zinken heeft gebracht. 5 opvarenden zijn gered. Het schip, de HS Dignity, voer onder de vlag van Guinea-Bissau en zonk ongeveer 32 kilometer uit de kust. Het was onderweg naar een Roemeense haven toen het werd geraakt. Ook een ander handelsschip werd in de nacht van maandag op dinsdag beschoten door drones. Alle 15 bemanningsleden van dat schip konden worden gered. De Bulgaarse premier verklaarde dat het vermoedelijk om Russische aanvallen ging op een Oekraïens vaartuig. Hij ontbood de Russische ambassadeur en belde met NAVO-chef Mark Rutte over het voorval. De linkse oppositiepartijen in Zweden zijn er een maand na de verkiezingen niet in geslaagd een coalitie te vormen. Partijleider Magdalena Andersson van de Sociaaldemocraten maakte dinsdag bekend dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Het parlement stemt donderdag nog wel over een mogelijk premierschap voor Andersson. Maar parlementsvoorzitter Andreas Norlén verwacht dat ze niet wordt verkozen. Het centrum-linkse blok behaalde 176 van de 349 zetels. Het rechtse blok van premier Ulf Kristersson kreeg 173 zetels. Naar verwachting krijgt Kristersson na de stemming van donderdag de opdracht een regering te vormen. En nu het economisch nieuws.
6: Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe, meldt de NOS. Officieel spreekt de supermarktketen over een cybersecurity incident, waarbij uit voorzorg delen van het systeem zijn platgelegd. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zagen binnenkomen. Daarop besloten ze de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee voorkwamen ze dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Het bedrijf weet van meerdere computerservers die zijn gebruikt bij de aanval. Het gaat om servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%, ondanks tegenvallende omzet. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten. Terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype.
7: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven. KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool. De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart. Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 avonds. De Russische Gymfederatie is boos omdat regerend wereldkampioene Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook twee andere Russische topturnsters kregen geen visum. De bond spreekt van doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten en directe discriminatie. De WK beginnen op 17 oktober. Ze zijn een eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een deel van de Russische ploeg is wel onderweg naar Nederland. 5 andere turners wachten nog op een beslissing over hun visum.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en vanaf het westen gaat het af en toe regenen. Het wordt 16 graden in het noordoosten tot 21 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. Morgen veel zon en droog weer met zo'n 17 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Europese Unie moet een nieuw voorstel maken voor de meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het huidige voorstel geen basis is voor een akkoord. Het Ierse voorzitterschap presenteerde zaterdag een onderhandelingsbox van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Donderdag en vrijdag spreken de Europese regeringsleiders over de nieuwe begroting. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond een storing. Dinsdag is de oorzaak gevonden, meldt ProRail. Wat de storing veroorzaakte is niet bekendgemaakt. De Callandbrug is een voormalige spoorbrug en daarom in beheer van ProRail.
1: De
9: De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. A. stak in 2012 de 15-jarige Ximena 20 keer met een mes dood terwijl ze sliep in zijn bed. Bij A. is nog altijd sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven enige vorm van hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Er wordt nu gekeken of een verblijf op een zogeheten longcare-afdeling tot de mogelijkheden behoort. Burgemeester Mark Buys van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buys raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buys het werk volledig heeft hervat. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al ruim 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen website. Daarnaast is er een crowdfunding gestart die inmiddels ruim 30.000 euro heeft opgehaald. Het centrum, de opvolger van het voormalige zeehondencentrum Pieter Buren, heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten zijn ontstaan door hogere bouwkosten en een tegenvallende exploitatie sinds de opening 1,5 jaar geleden in Lauwersoog.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en ligt onder vuur na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000, omgerekend 89.000 euro. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Woordvoerder Katie Zakaria van het Witte Huis zegt dat Guilfoyle van grote waarde is geweest voor het team en wenst haar het beste. De Haïtiaans-Canadese schrijver Télisson Aurélien ontkent dat hij kunstmatige intelligentie heeft gebruikt voor zijn goed verkopende roman Het was vluchten of sterven. Geen enkele zin in het boek is door een machine gemaakt, zegt Aurélien in zijn eerste uitgebreide reactie. Hij geeft wel toe dat hij in het verleden plagiaat heeft gepleegd in andere teksten. De Academie Goncourt trok vorige maand zijn nominatie voor de Prix Goncourt in na anonieme beschuldigingen op social media platform X. Aurélien benadrukt dat zijn eerdere fouten niets te maken hebben met zijn roman. Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 medewerkers die in het nationale onderwijs werken gewond geraakt. Dat meldt het ministerie volgens BFM TV. Alleen al afgelopen maandag raakten 20 onderwijsmedewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Het is de 4e week dat scholen worden geblokkeerd en onderwijsprotesten worden gehouden. Demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens McCallum agressor nummer 1. Het land heeft zich geprobeerd te mengen in het Brexit-referendum van 2016. Ook waarschuwt McCallum dat rechtsextremisten in het VK steeds vaker terroristische aanslagen overwegen. Bijvoorbeeld op opvangcentra voor migranten. Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen.
10: Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld.
11: Een vliegtuig van Corendon op weg van Corfu naar Nuremberg heeft een noodmelding gedaan, waarna gevechtsvliegtuigen zijn uitgerukt. Het toestel is veilig geland. Volgens Corendon was er sprake van een kortstondige storing in het radiocommunicatiesysteem en hebben de passagiers geen moment gevaar gelopen. Het vliegverkeer rond Nuremberg was tijdelijk verstoord en meerdere vluchten zijn omgeleid, maar inmiddels kunnen er weer vliegtuigen landen en opstijgen. Dinsdagochtend werd bij de luchthaven mogelijk ook een drone gespot, maar die is niet gevonden.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe, meldt de NOS. Officieel spreekt de supermarktketen over een cybersecurity incident, waarbij uit voorzorg delen van het systeem zijn platgelegd. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zagen binnenkomen. Daarop besloten ze de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee voorkwamen ze dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Het bedrijf weet van meerdere computerservers die zijn gebruikt bij de aanval. Het gaat om servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije.
14: De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%, ondanks tegenvallende omzet. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten. Terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype.
15: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
16: KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool.
17: De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart.
18: Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Borussia Dortmund heeft het contract van trainer Niko Kovac verlengd tot eind juni 2029. De Kroatische coach had bij Dortmund nog een verbintenis tot halverwege 2027. Kovac werd begin 2025 aangesteld als vervanger van Nuri Sahin en leidde de club van de 11e plaats naar Champions League voetbal. Vorig seizoen werd Dortmund tweede in de Bundesliga. Sportief directeur Lars Ricken noemt de contractverlenging een duidelijk teken van consistentie en stabiliteit. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 avonds. De Russische Gymfederatie is boos omdat regerend wereldkampioene Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook twee andere Russische topturnsters kregen geen visum. De bond spreekt van doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten en directe discriminatie. De WK beginnen op 17 oktober. Ze zijn een eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een deel van de Russische ploeg is wel onderweg naar Nederland. 5 andere turners wachten nog op een beslissing over hun visum.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het midden en oosten bewolkt met af en toe regen. Maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. Morgen begint zonnig en blijft het ook overdag droog met flinke zonnige perioden en een graad of 17.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Europese Unie moet een nieuw voorstel maken voor de meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat het huidige voorstel geen basis is voor een akkoord. Het Ierse voorzitterschap presenteerde zaterdag een onderhandelingsbox van 1,62 biljoen euro. Dat is 8% minder dan het voorstel van de Europese Commissie. Donderdag en vrijdag spreken de Europese regeringsleiders over de nieuwe begroting. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang.
20: Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond een storing. Dinsdag is de oorzaak gevonden, meldt ProRail. Wat de storing veroorzaakte is niet bekendgemaakt. De Callandbrug is een voormalige spoorbrug en daarom in beheer van ProRail. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. A. stak in 2012 de 15-jarige Ximena 20 keer met een mes dood terwijl ze sliep in zijn bed. Bij A. is nog altijd sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven enige vorm van hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Er wordt nu gekeken of een verblijf op een zogeheten longcare-afdeling tot de mogelijkheden behoort. Burgemeester Mark Buys van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buys raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buys het werk volledig heeft hervat. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al ruim 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen website. Daarnaast is er een crowdfunding gestart die inmiddels ruim 30.000 euro heeft opgehaald. Het centrum, de opvolger van het voormalige zeehondencentrum Pieter Buren, heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten zijn ontstaan door hogere bouwkosten en een tegenvallende exploitatie sinds de opening 1,5 jaar geleden in Lauwersoog.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Een 14-jarige jongen heeft maandag op een middelbare school in Aubagne bij Marseille een rector en een docent verwond met een jachtgeweer. Hij bracht het wapen in een gitaarkoffer mee naar school en schoot eerst op de 2 medewerkers. Daarna vuurde hij ook kogels af op een andere verdieping. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek overgenomen. Er zijn aanwijzingen dat de aanval geïnspireerd was door online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. Beide slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.
23: De Amerikaanse president Donald Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en ligt onder vuur na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000, omgerekend 89.000 euro. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Woordvoerder Katie Zakaria van het Witte Huis zegt dat Guilfoyle van grote waarde is geweest voor het team en wenst haar het beste. De Haïtiaans-Canadese schrijver Télisson Aurélien ontkent dat hij kunstmatige intelligentie heeft gebruikt voor zijn goed verkopende roman Het was vluchten of sterven. Geen enkele zin in het boek is door een machine gemaakt, zegt Aurélien in zijn eerste uitgebreide reactie. Hij geeft wel toe dat hij in het verleden plagiaat heeft gepleegd in andere teksten. De Academie Goncourt trok vorige maand zijn nominatie voor de Prix Goncourt in na anonieme beschuldigingen op social media platform X. Aurélien benadrukt dat zijn eerdere fouten niets te maken hebben met zijn roman.
24: Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 medewerkers die in het nationale onderwijs werken gewond geraakt. Dat meldt het ministerie volgens BFM TV. Alleen al afgelopen maandag raakten 20 onderwijsmedewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren.
0: Het is de vierde week dat scholen worden geblokkeerd en onderwijsprotesten worden gehouden. Demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen.
4: Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens McCallum agressor nummer 1. Het land heeft zich geprobeerd te mengen in het Brexit-referendum van 2016. Ook waarschuwt McCallum dat rechtsextremisten in het VK steeds vaker terroristische aanslagen overwegen. Bijvoorbeeld op opvangcentra voor migranten.
5: Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld.
6: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe, meldt de NOS. Officieel spreekt de supermarktketen over een cybersecurity incident, waarbij uit voorzorg delen van het systeem zijn platgelegd. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zagen binnenkomen. Daarop besloten ze de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee voorkwamen ze dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Het bedrijf weet van meerdere computerservers die zijn gebruikt bij de aanval. Het gaat om servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije.
7: De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%, ondanks tegenvallende omzet. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten. Terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype.
25: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
26: KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool.
27: De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart.
28: Schoonmakers van onder meer NS en Schiphol staken tot en met woensdag uit protest tegen een cao die werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland sloot met vakbond CNV. Vakbond FNV riep de schoonmakers op tot de actie. Treinen van NS zijn dinsdag viezer dan normaal, maar de impact is volgens de vervoerder te overzien. Op Schiphol helpen kantoormedewerkers mee om de terminal schoon te houden. Reizigers merken daar weinig van de staking.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioene op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:15 'avonds. De Russische Gymfederatie is boos omdat regerend wereldkampioene Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook twee andere Russische topturnsters kregen geen visum. De bond spreekt van doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten en directe discriminatie. De WK beginnen op 17 oktober. Ze zijn een eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een deel van de Russische ploeg is wel onderweg naar Nederland. 5 andere turners wachten nog op een beslissing over hun visum. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat de Zwitser naar verluidt extra betaald zou worden door een Amerikaanse entiteit die de FIFA oprichtte voor de organisatie van het WK van afgelopen zomer. Volgens de krant zou dit niet in het financiële verslag van de voetbalbond staan. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de organisatie geen tweede salaris betaalt aan de voorzitter en voldoet aan alle rapportageverplichtingen. De boekhouding wordt volgens de FIFA gecontroleerd door onafhankelijke partijen. Alle opgaven zijn in overeenstemming met de belastingwetgeving in Zwitserland, de Verenigde Staten en elders.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en van het westen uit gaat het af en toe regenen. Het wordt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het midden en oosten bewolkt met af en toe regen, maar vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog bij ongeveer 8 graden. Morgen wordt het een zonnige dag met in de middag zo'n 17 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.

0: Zee in Lauwersoog heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten zijn ontstaan door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. Het centrum blijft hopen op hulp van de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. A. stak in 2012 de 15-jarige Ximena 20 keer met een mes dood terwijl ze sliep in zijn bed. Bij A. is nog altijd sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven enige vorm van hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Er wordt nu gekeken of een verblijf op een zogeheten longcare-afdeling tot de mogelijkheden behoort. Burgemeester Mark Buys van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buys raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buys het werk volledig heeft hervat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een 14-jarige jongen die maandag op een school bij Marseille met een jachtgeweer, een rector en een docent verbonden, wordt nu onderzocht door de Franse antiterrorisme-aanklager. De jongen bracht het wapen in een gitaarkoffer mee naar zijn middelbare school in Aubagne. Hij schoot eerst op 2 medewerkers. Later vuurde hij ook kogels af op een andere verdieping. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de aanval geïnspireerd was door online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. De verdachte is opgepakt. Beide slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. De Haïtiaans-Canadese schrijver Télisson Aurélien ontkent dat hij kunstmatige intelligentie heeft gebruikt voor zijn goed verkopende roman Het was vluchten of sterven. Geen enkele zin in het boek is door een machine gemaakt, zegt Aurélien in zijn eerste uitgebreide reactie. Hij geeft wel toe dat hij in het verleden plagiaat heeft gepleegd in andere teksten. De Academie Goncourt trok vorige maand zijn nominatie voor de Prix Goncourt in na anonieme beschuldigingen op social media platform X. Aurélien benadrukt dat zijn eerdere fouten niets te maken hebben met zijn roman. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en ligt onder vuur na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000, omgerekend 89.000 euro. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Woordvoerder Katie Zakaria van het Witte Huis zegt dat Guilfoyle van grote waarde is geweest voor het team en wenst haar het beste. Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 medewerkers die in het nationale onderwijs werken gewond geraakt. Dat meldt het ministerie volgens BFM TV. Alleen al afgelopen maandag raakten 20 onderwijsmedewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Het is de 4e week dat scholen worden geblokkeerd en onderwijsprotesten worden gehouden. Demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5.

0: 5, Ken McCallum. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens McCallum agressor nummer 1. Het land heeft zich geprobeerd te mengen in het Brexit-referendum van 2016. Ook waarschuwt McCallum dat rechtsextremisten in het VK steeds vaker terroristische aanslagen overwegen. Bijvoorbeeld op opvangcentra voor migranten. Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn kampt met bevoorradingsproblemen door een beveiligingsincident. Minister-president Rob Jette zegt dat dit laat zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald om een groter incident te voorkomen. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jette noemt het verstandig dat Ahold Delhaize snel heeft ingegrepen. Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe, meldt de NOS. Officieel spreekt de supermarktketen over een cybersecurity incident, waarbij uit voorzorg delen van het systeem zijn platgelegd. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zagen binnenkomen. Daarop besloten ze de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee voorkwamen ze dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Het bedrijf weet van meerdere computerservers die zijn gebruikt bij de aanval. Het gaat om servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%, ondanks tegenvallende omzet. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten. Terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype. MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van IDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven. De distributieproblemen bij Albert Heijn brengen de voedselzekerheid niet in gevaar. Dat zegt staatssecretaris Silvio Erkens. Albert Heijn kampt sinds zondag met problemen door een IT-incident. Andere supermarktketens, zoals Lidl en Aldi, bevoorraden hun winkels extra om de verhoogde vraag op te vangen. Ahold meldt inmiddels dat de systemen weer worden opgestart. KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioene op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De Russische Gymfederatie is boos omdat regerend wereldkampioene Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook twee andere Russische topturnsters kregen geen visum. De bond spreekt van doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten en directe discriminatie. De WK beginnen op 17 oktober. Ze zijn een eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een deel van de Russische ploeg is wel onderweg naar Nederland. Vijf andere turners wachten nog op een beslissing over hun visum. Nederland heeft de visa geweigerd van drie Russische topturnsters voor de WK in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmykova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt dat de afwijzing niets te maken heeft met sportieve prestaties. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode, waarbij een visum kan worden geweigerd als de aanvrager een bedreiging vormt voor de openbare orde of internationale betrekkingen. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.766.000 kreeg van een Amerikaanse entiteit die het WK organiseerde. Volgens de krant zou dit niet in het financiële verslag van de voetbalbond staan. De FIFA zegt dat alle opgaven in overeenstemming zijn met de belastingwetgeving en dat de boekhouding door onafhankelijke partijen wordt gecontroleerd. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken commercialiseringsplan, waartegen vooral de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF oppositie voeren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en vanuit het westen valt er af en toe regen. Het wordt 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het bewolkt in het midden en oosten, met hier en daar nog wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 8 graden. Morgen is er veel zon en blijft het droog, met een middagtemperatuur rond 17 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord.
4: Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.
5: De Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen. De noodlijdende zeehondenopvang in de Waddenzee krijgt veel donaties binnen van bezorgde mensen. Dinsdagmiddag kwam al ruim 150.000 euro binnen via de eigen site en ruim 30.000 euro via een crowdfunding. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog heeft zeker 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. De tekorten zijn ontstaan door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. Het centrum blijft hopen op hulp van de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst. De rechtbank in Den Haag heeft de TBS van Stanley A. met 2 jaar verlengd. A. stak in 2012 de 15-jarige Ximena 20 keer met een mes dood terwijl ze sliep in zijn bed. Bij A is nog altijd sprake van een stoornis en het gevaar op herhaling wordt ingeschat als hoog. Deskundigen verwachten dat hij zijn hele leven enige vorm van hulp of ondersteuning nodig zal hebben. Er wordt nu gekeken of een verblijf op een zogeheten longcare-afdeling tot de mogelijkheden behoort. Burgemeester Mark Buys van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buys raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buys het werk volledig heeft hervat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en ligt onder vuur na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar persoonlijke creditcardschulden af te betalen. De donor weigerde dit. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Volgens de krant reisde ze in een privéjet naar Davos en verbleef ze in een exclusief Zwitsers skioord en in een luxe hotel in Parijs. Woordvoerder Katie Zakaria zegt dat Guilfoyle van grote waarde is geweest voor het team. Een 14-jarige jongen die maandag op een school bij Marseille met een jachtgeweer, een rector en een docent verbonden, wordt nu onderzocht door de Franse antiterrorisme-aanklager. De jongen bracht het wapen in een gitaarkoffer mee naar zijn middelbare school in Aubagne. Hij schoot eerst op 2 medewerkers. Later vuurde hij ook kogels af op een andere verdieping. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de aanval geïnspireerd was door online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. De verdachte is opgepakt. Beide slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. De Haïtiaans-Canadese schrijver Télisson Aurélien ontkent dat hij kunstmatige intelligentie heeft gebruikt voor zijn goed verkopende roman Het was vluchten of sterven. Geen enkele zin in het boek is door een machine gemaakt.
4: zegt Aurélien in zijn eerste uitgebreide reactie. Hij geeft wel toe dat hij in het verleden plagiaat heeft gepleegd in andere teksten. De Academie Goncourt trok vorige maand zijn nominatie voor de Prix Goncourt in na anonieme beschuldigingen op social media platform X. Aurélien benadrukt dat zijn eerdere fouten niets te maken hebben met zijn roman.
6: Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 medewerkers die in het nationale onderwijs werken gewond geraakt. Dat meldt het ministerie volgens BFM TV. Alleen al afgelopen maandag raakten 20 onderwijsmedewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Het is de vierde week dat scholen worden geblokkeerd en onderwijsprotesten worden gehouden. Demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen.
7: Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum. Het aantal dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd. Rusland blijft volgens McCallum agressor nummer 1. Het land heeft zich geprobeerd te mengen in het Brexit-referendum van 2016. Ook waarschuwt McCallum dat rechtsextremisten in het VK steeds vaker terroristische aanslagen overwegen. Bijvoorbeeld op opvangcentra voor migranten. Polen haalt nepmessen en andere Halloween-accessoires uit de winkels na verschillende steekincidenten op scholen. De afgelopen week vielen bij 3 steekpartijen meerdere gewonden en een dode. De grootste supermarktketen Biedronka schrapt items die onbedoelde associaties kunnen oproepen. Dat zijn bijvoorbeeld nepmessen en griezelkostuums. Ook speelgoedketen Smik stopt met de verkoop van plastic messen en hakbijlen. Premier Donald Tusk sprak van een zeer akelige trend van geweld. En nu het economisch nieuws.
8: Minister-president Rob Jette zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jette noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jette verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
9: Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in de distributiecentra tijdens de IT-storing. Door de storing worden er volgens FNV minder mensen aan het werk gezet. Ze stonden wel ingeroosterd. De vakbond stelt dat Albert Heijn de wet overtreedt door deze mensen niet te betalen. In de CAO staat dat medewerkers ingeroosterde diensten alleen kunnen weigeren als Albert Heijn en de medewerker daarover overeenstemming bereiken. Er is op dit moment geen gesprek meer gaande tussen de partijen. Er is dus ook geen oplossing.
10: Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe, meldt de NOS. Officieel spreekt de supermarktketen over een cybersecurity incident, waarbij uit voorzorg delen van het systeem zijn platgelegd. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zagen binnenkomen. Daarop besloten ze de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee voorkwamen ze dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Het bedrijf weet van meerdere computerservers die zijn gebruikt bij de aanval. Het gaat om servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije.
11: De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%, ondanks tegenvallende omzet. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten. Terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype.
12: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven. KLM verplaatst een deel van de schriftelijke klantenservice naar Manila. Het gaat om het werk van 126 voltijdsbanen. De verhuizing gebeurt zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Klanten die in het Nederlands vragen stellen, krijgen volgens KLM nog steeds in het Nederlands antwoord. Filipijnse medewerkers gebruiken daarvoor een speciaal ontwikkelde AI-vertaaltool.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De Russische Gymfederatie is boos omdat regerend wereldkampioene Angelina Melnikova geen visum heeft gekregen voor de WK-turnen in Rotterdam. Ook twee andere Russische topturnsters kregen geen visum. De bond spreekt van doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten en directe discriminatie. De WK beginnen op 17 oktober. Ze zijn een eerste kwalificatiemoment voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Een deel van de Russische ploeg is wel onderweg naar Nederland. Vijf andere turners wachten nog op een beslissing over hun visum. Nederland heeft de visa geweigerd van drie Russische topturnsters voor de WK in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zegt dat de afwijzing niets te maken heeft met sportieve prestaties. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode, waarbij een visum kan worden geweigerd als de aanvrager een bedreiging vormt voor de openbare orde of internationale betrekkingen. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet.
14: Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en vanaf het westen gaat het af en toe regenen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noordoosten en 21 graden in het zuidwesten. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Vanavond blijft het in het oosten en zuidoosten nog bewolkt met af en toe regen, maar van het westen uit klaart het op. Vannacht wordt het overal droog met zo'n 8 graden. Morgen veel zon en droog weer, met ongeveer 17 graden en weinig wind.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
17: 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze.
18: De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen.
19: Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.
20: Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst.
21: Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buijs raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buijs het werk volledig heeft hervat.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws.
2: Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia heeft de exclave Ceuta bezocht. Ze noemen het bezoek iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig is. Het is het eerste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta sinds 2007. De exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het koningspaar reist woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.
22: De Russische Veiligheidsdienst heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. Hij zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. De journalist werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zit nu in voorarrest in Moskou. Hij kan bij een veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
23: De Amerikaanse president Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van kritiek na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar creditcardschulden af te betalen. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Guilfoyle noemt de beschuldigingen vals en zegt haar naam krachtig te verdedigen.
24: Een 14-jarige jongen die maandag op een school bij Marseille met een jachtgeweer een rector en een docent verwondde, wordt nu onderzocht door de Franse antiterrorisme-aanklager. De jongen bracht het wapen in een gitaarkoffer mee naar zijn middelbare school in Aubagne. Hij schoot eerst op twee medewerkers. Later vuurde hij ook kogels af op een andere verdieping. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de aanval geïnspireerd was door online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. De verdachte is opgepakt. Beide slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.
25: De Haïtiaans-Canadese schrijver Télisson Aurélien ontkent dat hij kunstmatige intelligentie heeft gebruikt voor zijn goed verkopende roman Het was vluchten of sterven. Geen enkele zin in het boek is door een machine gemaakt, zegt Aurélien in zijn eerste uitgebreide reactie. Hij geeft wel toe dat hij in het verleden plagiaat heeft gepleegd in andere teksten. De Academie Goncourt trok vorige maand zijn nominatie voor de Prix Goncourt in na anonieme beschuldigingen op social media platform X. Aurélien benadrukt dat zijn eerdere fouten niets te maken hebben met zijn roman.
26: Sinds het begin van de onderwijsprotesten in Frankrijk zijn 147 medewerkers die in het nationale onderwijs werken gewond geraakt. Dat meldt het ministerie volgens BFM TV. Alleen al afgelopen maandag raakten 20 onderwijsmedewerkers gewond, onder wie 5 schooldirecteuren. Het is de vierde week dat scholen worden geblokkeerd en onderwijsprotesten worden gehouden. Demonstranten zijn ontevreden over het lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen.
27: En nu het economisch nieuws.
28: Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
29: Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats.
30: Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021.
0: Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder.
1: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
4: Albert Heijn kampt met een hackaanval of een serieuze poging daartoe, meldt de NOS. Officieel spreekt de supermarktketen over een cybersecurity incident, waarbij uit voorzorg delen van het systeem zijn platgelegd. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht aanvalsverkeer zagen binnenkomen. Daarop besloten ze de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee voorkwamen ze dat de hackers dieper de systemen binnendrongen. Het bedrijf weet van meerdere computerservers die zijn gebruikt bij de aanval. Het gaat om servers in de Verenigde Staten, Polen, Moldavië en Turkije.
5: De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd begonnen. JP Morgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, zag de winst afgelopen kwartaal stijgen dankzij sterke resultaten van de zakelijke divisie en de handel in aandelen en obligaties. Het aandeel won 2,5%, ondanks tegenvallende omzet. De Dow Jones-index noteerde kort na opening 0,7% hoger op 52.185 punten. Terwijl techgraadmeter Nasdaq 0,3% daalde tot 27.161 punten. Amerikaanse chipbedrijven gingen verder omlaag door zorgen over toenemende concurrentie uit China en waarschuwingen over de AI-beleggingshype.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Filippo Ganna stapt over van Netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:15 s'avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière.
3: De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK-turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten bewolkt, met af en toe wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind komt uit het westen en is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. In het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog, met een minimumtemperatuur rond 8 graden. Morgenochtend veel zon en droog weer. Morgenmiddag flinke zonnige periode bij een graad of 17. De wind draait naar het zuidwesten en blijft zwak tot matig.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan €150.000 aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim €30.000 binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het €2,8 miljoen nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
11: 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze.
12: De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen.
13: Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van €1,62 biljoen is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.
14: Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien.
2: In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst. Burgemeester Mark Buys van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buys raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buys het werk volledig heeft hervat.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie is ontevreden over het begrotingsvoorstel van het Ierse voorzitterschap voor de nieuwe meerjarenbegroting van de Europese Unie. Eurocommissaris Piotr Serafin zegt dat het voorstel niet aansluit bij wat Europa nodig heeft. De Ieren stellen een begroting voor van 1,62 biljoen euro, 140 miljard euro lager dan het voorstel van de Europese Commissie. Serafin vindt dat er te veel wordt bezuinigd en dat de begroting niet flexibel genoeg is om op toekomstige crises te reageren. De huidige meerjarenbegroting bedraagt 1,2 biljoen euro. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de politie. Volgens een vakbond zijn in Frankrijk ongeveer 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in nabij het Hôtel des Invalides. Demonstranten willen naar het Hôtel de Matignon trekken, de residentie en het kantoor van premier Sébastien Lecornu. Al weken wordt er in Frankrijk gedemonstreerd tegen de problemen in het onderwijs. Eerst door scholieren en later ook door universiteitsstudenten en vakbonden. De Russische Veiligheidsdienst heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. Hij zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. De journalist werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zit nu in voorarrest in Moskou. Hij kan bij een veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse president Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van kritiek na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar creditcardschulden af te betalen. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Guilfoyle noemt de beschuldigingen vals en zegt haar naam krachtig te verdedigen. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia heeft de exclave Ceuta bezocht. Ze noemen het bezoek iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig is. Het is het eerste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta sinds 2007. De exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het koningspaar reist woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Een 14-jarige jongen die maandag op een school bij Marseille met een jachtgeweer, een rector en een docent verbonden, wordt nu onderzocht door de Franse antiterrorisme-aanklager. De jongen bracht het wapen in een gitaarkoffer mee naar zijn middelbare school in Aubagne. Hij schoot eerst op 2 medewerkers. Later vuurde hij ook kogels af op een andere verdieping. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de aanval geïnspireerd was door online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. De verdachte is opgepakt. Beide slachtoffers verkeren niet in levensgevaar.
17: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en de klantenservice is niet bereikbaar.
18: Ook werken bepaalde digitale diensten niet, zoals persoonlijke kortingen en spaaracties. Het opgebouwde tegoed van koopzegels blijft volgens Albert Heijn behouden.
19: De AEX sloot dinsdag 0,5% lager op 1129,32 punten. Vooral door koersverliezen van chipbedrijven. Ahold Delhaize steeg 0,7% na de koersval van maandag. Het concern zegt geen aanwijzingen te hebben dat gegevens zijn gestolen bij het cyberveiligheidsincident. ASMI was de sterkste daler, met een verlies van 6,3%. DSM Firmany ging aan kop met een winst van 4%, geholpen door sterke cijfers van branchegenoot Givaudan.
20: Datingappbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere datingapps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder.
21: Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats.
22: Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
23: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Filippo Ganna stapt over van Netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioene op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker.
26: Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Moder komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan.

0: woordvoerder van de FIFA zegt dat de Voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten bewolkt met af en toe wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. En in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond de 8 graden. Morgen veel zon en droog weer. In de middag wordt het ongeveer 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Aan zee iets krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen. Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst. Burgemeester Mark Buys van Roosendaal verwacht op 1 december weer aan het werk te gaan. Buys raakte eind april zwaar gewond door een fietsongeluk in het Zeeuwse

0: Scharendijken en liep zwaar hoofdletsel en botbreuken op. Zijn herstel verloopt voorspoedig en de komende periode staat in het teken van een zorgvuldige opbouw. Ter voorbereiding voert hij gesprekken met gemeenteraadsleden, wethouders, de gemeentesecretaris en de waarnemend burgemeester, die aanblijft tot Buijs het werk volledig heeft hervat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. De man werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. Hij werd vastgezet in de regio Sakhalin en overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit. De rechter bepaalde dat de man bijna 2 maanden in hechtenis blijft. Bij een veroordeling kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Volgens een van de vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. De Europese Commissie is ontevreden over het voorstel van het Ierse voorzitterschap voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting. Eurocommissaris Piotr Serafin zegt dat er te veel wordt bezuinigd, de begroting niet flexibel genoeg is en het schrappen van EU-ambtenaren niet mogelijk is. De Ieren hebben een begrotingsvoorstel gepresenteerd van 1,62 biljoen euro, 140 miljard euro lager dan het voorstel van de Europese Commissie. Serafin benadrukt dat Europa het vermogen nodig heeft om te investeren en gezamenlijk op te treden. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia heeft de exclave Ceuta bezocht. Ze noemen het bezoek iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig is. Het is het eerste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta sinds 2007. De exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het koningspaar reist woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. De Amerikaanse president Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van kritiek na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar creditcardschulden af te betalen. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Guilfoyle noemt de beschuldigingen vals en zegt haar naam krachtig te verdedigen. Een 14-jarige jongen die maandag op een school bij Marseille met een jachtgeweer, een rector en een docent verbonden, wordt nu onderzocht door de Franse antiterrorisme-aanklager. De jongen bracht het wapen in een gitaarkoffer mee naar zijn middelbare school in Aubagne. Hij schoot eerst op 2 medewerkers. Later vuurde hij ook kogels af op een andere verdieping. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de aanval geïnspireerd was door online groepen waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. De verdachte is opgepakt. Beide slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen. Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval. MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor It'sMe, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Filippo Ganna stapt over van Netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioene op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:15 'avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK-turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten bewolkt, met af en toe wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog, met een temperatuur rond de 8 graden. Morgenochtend begint zonnig en droog. En ook morgenmiddag krijgen we flinke zonnige perioden bij zo'n 17 graden. De wind is dan zwak tot matig uit het zuidwesten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan €150.000 aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim €30.000 binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het €2,8 miljoen nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen. Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.
4: De Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen. Staatssecretaris Willemijn Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen. De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne. De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. De man werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. Hij werd vastgezet in de regio Sakhalin en overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit. De rechter bepaalde dat de man bijna 2 maanden in hechtenis blijft. Bij een veroordeling kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Volgens een van de vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia heeft de exclave Ceuta bezocht. Ze noemen het bezoek iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig is. Het is het eerste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta sinds 2007. De exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het koningspaar reist woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. De Amerikaanse president Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van kritiek na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar creditcardschulden af te betalen. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Guilfoyle noemt de beschuldigingen vals en zegt haar naam krachtig te verdedigen.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1.3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1.1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
8: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
9: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van IDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Filippo Ganna stapt over van Netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029.
11: Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:15 s'avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK-turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten bewolkt met af en toe regen, vooral in de oostelijke helft. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond 8 graden. Morgen begint zonnig en droog en ook in de middag blijven er flinke zonnige perioden. Het wordt dan zo'n 17 graden. De wind waait morgen zwak tot matig uit het zuidwesten.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait.
13: In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze.
14: Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
15: Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.
16: De Kallandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen.
17: Staatssecretaris Willemijn Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen.
19: De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïnse leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne.
20: De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. De man werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. Hij werd vastgezet in de regio Sakhalin en overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit.
0: De rechter bepaalde dat de man bijna 2 maanden in hechtenis blijft. Bij een veroordeling kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Volgens een van de vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig.
21: Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia heeft de exclave Ceuta bezocht. Ze noemen het bezoek iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig is. Het is het eerste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta sinds 2007. De exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het koningspaar reist woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. De Amerikaanse president Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van kritiek na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar creditcardschulden af te betalen. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Guilfoyle noemt de beschuldigingen vals en zegt haar naam krachtig te verdedigen.
22: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
21: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
23: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN,
1: Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ItsMe, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Filippo Ganna stapt over van Netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK-turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden.
6: Morgen is er veel zon en blijft het de hele dag droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 17 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen.
24: 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze.
25: Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
26: Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.
27: De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen.
28: Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen.
2: De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïnse leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne.
8: De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. De man werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. Hij werd vastgezet in de regio Sakhalin en overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit. De rechter bepaalde dat de man bijna 2 maanden in hechtenis blijft. Bij een veroordeling kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
10: In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Volgens een van de vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig.
11: Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia heeft de exclave Ceuta bezocht. Ze noemen het bezoek iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig is. Het is het eerste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta sinds 2007. De exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het koningspaar reist woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. De Amerikaanse president Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van kritiek na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar creditcardschulden af te betalen. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Guilfoyle noemt de beschuldigingen vals en zegt haar naam krachtig te verdedigen.
12: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
13: Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder.
14: Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats.
15: Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken.
0: De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize

0: organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van IDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Filippo Ganna stapt over van netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig.

0: Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. Morgen is er veel zon en blijft het de hele dag droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen. Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien. In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen. De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïnse leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne. De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. De man werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. Hij werd vastgezet in de regio Sakhalin en overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit. De rechter bepaalde dat de man bijna 2 maanden in hechtenis blijft. Bij een veroordeling kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Volgens een van de vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia heeft de exclave Ceuta bezocht. Ze noemen het bezoek iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig is. Het is het eerste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta sinds 2007. De exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het koningspaar reist woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. De Amerikaanse president Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van kritiek na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar creditcardschulden af te betalen. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Guilfoyle noemt de beschuldigingen vals en zegt haar naam krachtig te verdedigen. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
3: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
4: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ItsMe, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Filippo Ganna stapt over van Netcompany Ineos naar Lidl Trek. De 30-jarige Italiaan, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, heeft een contract getekend tot en met 2029. Ganna reed sinds 2019 voor Ineos en won onder meer 8 ritten in de Giro en dit jaar dwars door Vlaanderen. Hij zegt een nieuw hoofdstuk te beginnen en hoopt met Lidl Trek grote doelen te bereiken, met name in de klassiekers. Ook de grote rondes blijven een belangrijk doel voor de Italiaan. Schaatsploeg AH Zaanlander van coach Jillert Annema gaat per direct verder onder de naam Team Royal Awer. AH Zaanlander blijft komend seizoen wel aan de ploeg verbonden als sponsor. De formatie van onder meer Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud, Olympisch kampioenen op de massastart, bereidt zich voor op het nieuwe schaatsseizoen. Dit begint vrijdag 30 oktober met het WCKT, het kwalificatietoernooi voor de Wereldbeker. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 s'avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK-turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. Morgen is er veel zon en blijft het de hele dag droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 17 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen. Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen. Staatssecretaris Willemijn Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit houdt de verkoop van Solvinity aan het Amerikaanse Kyndryl tegen. Ook na de bezwaarprocedure concludeert ze dat de overname een bedreiging kan zijn voor het publiek belang. Solvinity zorgt ervoor dat een deel van DigiD kan draaien.
2: In de Tweede Kamer bestaat de angst dat de Amerikaanse overheid DigiD kan stopzetten. Kyndryl zegt teleurgesteld te zijn en aanvaardt de uitkomst.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York heeft evenementen van studentenkorpsen voor dit academisch jaar opgeschort. Dit gebeurt na forse kritiek op de universiteit vanwege uitblijvend handelen na een vermeende groepsverkrachting binnen een studentenkorps in 2024. De belangrijkste aanklager in de staat nam begin oktober het onderzoek naar dat voorval over. De opschorting moet volgens de universiteit tijd bieden om de cultuur binnen de studentenkorpsen te onderzoeken. De studenten spanden een rechtszaak aan. Volgens haar advocaten werd de toen 20-jarige studenten misleid over de voortgang van het onderzoek. In werkelijkheid werd het onderzoek vrijwel direct na aanvang gestaakt. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen. De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïnse leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne. De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. De man werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. Hij werd vastgezet in de regio Sakhalin en overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit. De rechter bepaalde dat de man bijna 2 maanden in hechtenis blijft. Bij een veroordeling kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Volgens een van de vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. De Amerikaanse president Trump heeft ambassadeur Kimberly Guilfoyle in Griekenland gevraagd ontslag te nemen. Guilfoyle is de voormalige verloofde van Trump Jr. en is doelwit van kritiek na beschuldigingen van omkoping. Volgens de Wall Street Journal vroeg ze een donor van Trump om $100.000 om haar creditcardschulden af te betalen. Ook zou ze hebben opgeschept over luxe reizen die rijke Griekse zakenmensen voor haar betaalden. Guilfoyle noemt de beschuldigingen vals en zegt haar naam krachtig te verdedigen. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd. En bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor 1,3 miljard dollar. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen. Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval. MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor It'sMe, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst kan woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Como weer beschikken over verdediger Tsuyoshi Watanabe. De 29-jarige Japanner miste zondag de gewonnen topper tegen AZ, maar is inmiddels voldoende hersteld. Voor de Poolse middenvelder Jakub Mode komt de wedstrijd nog te vroeg, maar hij staat weer op het trainingsveld en kan binnen nu en een week hopelijk bij de selectie aansluiten. Feyenoord verloor de eerste Champions League-wedstrijd dit seizoen met 5-1 bij FC Barcelona, maar won daarna alle duels. De aftrap in de Kuip is woensdag om 6:45 avonds. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK-turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's, zo blijkt uit het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en het opstellen van noodplannen. Eind vorige maand werd Manchester City schuldig bevonden aan het jarenlang overtreden van financiële regels. De club gaat in beroep, maar riskeert puntenaftrek of uitsluiting uit de hoogste divisie. De voetbalsters van Slovenië zijn hoogstwaarschijnlijk de laatste tegenstander van Oranje in de strijd om een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsen zich voor de laatste ronde van de play-offs door Turkije te verslaan met 2-0. Oranje is ook nagenoeg zeker van de laatste kwalificatieronde na de 8-0 zege op Hongarije van vrijdag. De thuiswedstrijd tegen Hongarije begint dinsdagavond om 20:15 in Tilburg. De laatste kwalificatieronde staat gepland voor eind november en begin december. Het WK is komende zomer in Brazilië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen, vooral in het oosten. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond de 8 graden. Morgen volop zon en droog weer. Middagtemperatuur rond de 17 graden met zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
9: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen.
10: 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze.
11: Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
12: Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.
13: De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York heeft evenementen van studentenkorpsen voor dit academisch jaar opgeschort. Dit gebeurt na forse kritiek op de universiteit vanwege uitblijvend handelen na een vermeende groepsverkrachting binnen een van de studentenkorpsen in 2024. De belangrijkste aanklager in de staat nam begin oktober het onderzoek naar dat voorval over. De universiteit wil de tijd gebruiken om de cultuur binnen de studentenkorpsen te onderzoeken. De universiteit stelt ook personeel aan dat studenten begeleidt bij seksueel misbruik en schakelt onafhankelijke politierechercheurs in die aantijgingen onderzoeken. EU-landen hebben dinsdag officieel akkoord gegeven voor het openen van nog twee onderhandelingsclusters voor Oekraïne over de toetreding tot de EU. Maandag werd al bekend dat Hongarije haar veto daarvoor introk nadat het Oekraïense parlement een wet had aangenomen die de rechten van Hongaarse minderheden beter beschermt. De nieuw geopende clusters gaan over de interne markt en concurrentievermogen. In totaal zijn er 6 clusters die aangeven hoe kandidaat-lidstaten hun wetten en beleid moeten aanpassen voordat ze officieel mogen toetreden. Als de clusters geopend zijn, kunnen de onderhandelingen nog maanden of jaren duren voordat ze zijn voltooid.
15: De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen.
16: De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïnse leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne.
17: De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. De man werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. Hij werd vastgezet in de regio Sakhalin en overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit. De rechter bepaalde dat de man bijna 2 maanden in hechtenis blijft. Bij een veroordeling kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Volgens een van de vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig.
18: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
19: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
20: MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor Itsme, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK-turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling. De voetbalsters van Slovenië zijn hoogstwaarschijnlijk de laatste tegenstander van Oranje in de strijd om een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsen zich voor de laatste ronde van de play-offs door Turkije te verslaan met 2-0. Oranje is ook nagenoeg zeker van de laatste kwalificatieronde na de 8-0-zege op Hongarije van vrijdag. De thuiswedstrijd tegen Hongarije begint dinsdagavond om 8:45 in Tilburg. De laatste kwalificatieronde staat gepland voor eind november en begin december. Het WK is komende zomer in Brazilië. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 8:45 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op 1 plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Vooral in de oostelijke helft. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog met minimaal 8 graden. Morgen krijgen we veel zon met in de middag flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
22: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen.
23: 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze.
24: Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
25: Minister Tom Berendsen zegt dat er een nieuw voorstel moet komen voor de EU-meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Het huidige Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro is volgens hem absoluut geen basis voor een akkoord. Nettobetalers, zoals Nederland, Duitsland en Zweden, vinden de begroting te groot en willen dat het geld verschuift naar concurrentiekracht, veiligheid en defensie. Veel andere landen willen juist een grotere begroting en niet tornen aan geld voor landbouw en armere regio's. De EU-regeringsleiders bespreken de begroting donderdag en vrijdag tijdens een top.
26: De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York heeft evenementen van studentenkorpsen voor dit academisch jaar opgeschort.
0: Dit gebeurt na forse kritiek op de universiteit vanwege uitblijvend handelen na een vermeende groepsverkrachting binnen een van de studentenkorpsen in 2024. De belangrijkste aanklager in de staat nam begin oktober het onderzoek naar dat voorval over. De universiteit wil de tijd gebruiken om de cultuur binnen de studentenkorpsen te onderzoeken. De universiteit stelt ook personeel aan dat studenten begeleidt bij seksueel misbruik en schakelt onafhankelijke politierechercheurs in die aantijgingen onderzoeken. EU-landen hebben dinsdag officieel akkoord gegeven voor het openen van nog twee onderhandelingsclusters voor Oekraïne over de toetreding tot de EU. Maandag werd al bekend dat Hongarije haar veto daarvoor introk nadat het Oekraïnse parlement een wet had aangenomen die de rechten van Hongaarse minderheden beter

En ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen. De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïnse leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne. De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een Japanse journalist opgepakt op verdenking van spionage. De man werkt voor de Japanse krant Hokkaido Shimbun en zou voor een Japanse inlichtingendienst informatie hebben verzameld over Russische defensiecapaciteiten. Hij werd vastgezet in de regio Sakhalin en overgebracht naar Moskou, waar hij nu in voorarrest zit. De rechter bepaalde dat de man bijna 2 maanden in hechtenis blijft. Bij een veroordeling kan hij 20 jaar gevangenisstraf krijgen. In Parijs zijn de aanhoudende onderwijsprotesten dinsdag uitgelopen op opstootjes met de ordediensten. Volgens een van de vakbonden zijn in Frankrijk dinsdag circa 480.000 mensen op de been. De autoriteiten schatten dat aantal op circa 160.000, van wie circa 41.000 in Parijs. De politie voert charges uit en zet waterwerpers in. Ook in Lyon, Montpellier en Rennes was het onrustig. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen. Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele

0: systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jette noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jette verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval. MyCheck wordt een nieuwe Nederlandse digitale identiteitswallet. Ontwikkeld door organisaties als ABN AMRO, Achmea, ASN, Deloitte, KPN en Rabobank. De app moet in het tweede kwartaal van 2027 actief zijn en wordt een alternatief voor ITSME, de opvolger van eDIN. Met MyCheck kunnen gebruikers via een beveiligde app inloggen, documenten ondertekenen en persoonlijke gegevens delen zonder voor elke organisatie een apart account te gebruiken. Alle EU-landen moeten uiterlijk eind 2026 zo'n systeem hebben ontwikkeld. De initiatiefnemers willen MyCheck volledig op Europese aanbieders laten draaien en zien het als een Nederlands alternatief voor diensten van grote internationale technologiebedrijven.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van het Masters-toernooi van Shanghai. De huidige nummer 2 van de wereld won met 7-6, 4-6, 7-6 van Alexander Bublik uit Kazachstan. Zverev had last van zijn enkel en zei na afloop dat hij zijn lichaam meer begint te voelen. Hij treft in de volgende ronde de Australiër Alex de Minaur. De 29-jarige Zverev weet sinds maandag dat hij het jaar afsluit als mondiale nummer 1, voor het eerst in zijn carrière. De FIFA ontkent dat voorzitter Gianni Infantino een tweede salaris ontvangt. De Engelse krant The Times meldde dat Infantino naar verluidt een extra bedrag van $1.760.000 kreeg van de Amerikaanse organisatie die het WK van afgelopen zomer regelde. Een woordvoerder van de FIFA zegt dat de voetbalbond geen tweede salaris betaalt, aan de voorzitter en aan alle rapportageverplichtingen voldoet. Infantino ligt onder vuur na een inmiddels ingetrokken plan om WK-rechten te verkopen aan derden. Donderdag komt hij een aantal criticasters tegen tijdens de vergadering van de FIFA-raad in Zürich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de visa van 3 Russische topturnsters geweigerd voor de WK-turnen in Rotterdam. Het gaat om wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, Victoria Listunova en Anna Kalmikova. De Russische Gymbond spreekt van discriminatie en doelbewuste uitschakeling van de sterkste gymnasten. Nederland beoordeelt elke visumaanvraag volgens de EU-visumcode. Een visum kan worden geweigerd als de aanvrager wordt gezien als bedreiging voor de openbare orde of internationale betrekkingen. Van 5 andere Russische turners uit de nationale ploeg is de visumaanvraag nog in behandeling. De voetbalsters van Slovenië zijn hoogstwaarschijnlijk de laatste tegenstander van Oranje in de strijd om een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsen zich voor de laatste ronde van de play-offs door Turkije te verslaan met 2-0. Oranje is ook nagenoeg zeker van de laatste kwalificatieronde na de 8-0 zege op Hongarije van vrijdag. De thuiswedstrijd tegen Hongarije begint dinsdagavond om 20:15 in Tilburg. De laatste kwalificatieronde staat gepland voor eind november en begin december. Het WK is komende zomer in Brazilië. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:45 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op 1 plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt met af en toe regen. Vooral in de oostelijke helft. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen. Aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog met minimaal 8 graden. Morgen krijgen we veel zon met in de middag flinke zonnige perioden en een temperatuur rond de 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen. 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze. De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen.
1: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Hij werd dinsdagmiddag geopereerd aan een knobbeltje in zijn long in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan meldt dat de ingreep volgens plan is afgerond en dat de paus is teruggekeerd naar zijn kamer. Hij heeft waarschijnlijk een week nodig om te herstellen. Het knobbeltje werd in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd. EU-landen hebben dinsdag officieel akkoord gegeven voor het openen van nog 2 onderhandelingsclusters voor Oekraïne over de toetreding tot de EU. Maandag werd al bekend dat Hongarije haar veto daarvoor introk nadat het Oekraïense parlement een wet had aangenomen die de rechten van Hongaarse minderheden beter beschermt. De nieuw geopende clusters gaan over de interne markt en concurrentievermogen. In totaal zijn er 6 clusters die aangeven hoe kandidaat-lidstaten hun wetten en beleid moeten aanpassen voordat ze officieel mogen toetreden. Als de clusters geopend zijn, kunnen de onderhandelingen nog maanden of jaren duren voordat ze zijn voltooid. De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York heeft evenementen van studentenkorpsen voor dit academisch jaar opgeschort. Dit gebeurt na forse kritiek op de universiteit vanwege uitblijvend handelen na een vermeende groepsverkrachting binnen een van de studentenkorpsen in 2024. De belangrijkste aanklager in de staat nam begin oktober het onderzoek naar dat voorval over. De universiteit wil de tijd gebruiken om de cultuur binnen de studentenkorpsen te onderzoeken. De universiteit stelt ook personeel aan dat studenten begeleidt bij seksueel misbruik en schakelt onafhankelijke politierechercheurs in die aantijgingen onderzoeken. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen. De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne.
6: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity-incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt.
5: De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen. Minister-president Rob Jette zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jette noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jette verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Slovenië zijn hoogstwaarschijnlijk de laatste tegenstander van Oranje in de strijd om een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsen zich voor de laatste ronde van de play-offs door Turkije te verslaan met 2-0. Oranje is ook nagenoeg zeker van de laatste kwalificatieronde na de 8-0-zege op Hongarije van vrijdag. De thuiswedstrijd tegen Hongarije begint dinsdagavond om 20:15 in Tilburg. De laatste kwalificatieronde staat gepland voor eind november en begin december. Het WK is komende zomer in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:45 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op één plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan het onderzoek van de Britse wielerbond na zijn afmelding maandag voor de WK in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lavrijsen. Richardson schrijft in een verklaring op Instagram dat hij de ernst van de situatie begrijpt en het onderzoek op een correcte manier zal doorlopen. Hij geeft geen verder commentaar totdat het proces is afgerond.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten bewolkt met af en toe regen, vooral in de oostelijke helft. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig, en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog, met een minimumtemperatuur van ongeveer 8 graden. Morgen krijgen we veel zon en blijft het droog. Middagtemperaturen rond de 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
4: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
8: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen.
9: aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen.
10: Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
11: 400 medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de deelname aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. In een brandbrief hekelen ze de beslissing vanwege de deelname van Israël aan het evenement. De medewerkers schrijven dat ze niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord. Ze stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit en vinden het onacceptabel dat omroepdirecties niet zijn betrokken bij deze keuze.
12: De Callandbrug in het Botlekgebied bij Rotterdam is weer open voor wegverkeer. De brug had sinds zondagavond te kampen met een storing. Dinsdag vond ProRail de oorzaak. De lasers die de stand van de brug controleren gaven een verkeerde meting en zijn vervangen.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws.
15: De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Hij werd dinsdagmiddag geopereerd aan een knobbeltje in zijn long in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan meldt dat de ingreep volgens plan is afgerond en dat de paus is teruggekeerd naar zijn kamer. Hij heeft waarschijnlijk een week nodig om te herstellen. Het knobbeltje werd in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole.
16: Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd.
17: EU-landen hebben dinsdag officieel akkoord gegeven voor het openen van nog twee onderhandelingsclusters voor Oekraïne over de toetreding tot de EU. Maandag werd al bekend dat Hongarije haar veto daarvoor introk nadat het Oekraïnse parlement een wet had aangenomen die de rechten van Hongaarse minderheden beter beschermt. De nieuw geopende clusters gaan over de interne markt en concurrentievermogen. In totaal zijn er 6 clusters die aangeven hoe kandidaat-lidstaten hun wetten en beleid moeten aanpassen voordat ze officieel mogen toetreden. Als de clusters geopend zijn, kunnen de onderhandelingen nog maanden of jaren duren voordat ze zijn voltooid.
18: De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York heeft evenementen van studentenkorpsen voor dit academisch jaar opgeschort. Dit gebeurt na forse kritiek op de universiteit vanwege uitblijvend handelen na een vermeende groepsverkrachting binnen een van de studentenkorpsen in 2024. De belangrijkste aanklager in de staat nam begin oktober het onderzoek naar dat voorval over. De universiteit wil de tijd gebruiken om de cultuur binnen de studentenkorpsen te onderzoeken. De universiteit stelt ook personeel aan dat studenten begeleidt bij seksueel misbruik en schakelt onafhankelijke politierechercheurs in die aantijgingen onderzoeken.
19: De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen.
20: Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen.
21: De Verenigde Staten delen nog steeds inlichtingen met Oekraïne en blijven samenwerken met zowel Kiev als Moskou om de oorlog te beëindigen. Dat zegt de Amerikaanse president Donald Trump tegen verslaggevers. Volgens Trump willen zowel de Russische president Vladimir Poetin als de Oekraïnse leider Volodymyr Zelensky dat de oorlog stopt. Maar er bestaat veel haat tussen hen beiden. Trump kreeg vorige week kritiek nadat hij een dieseldeal met Rusland aankondigde om de dieselprijzen voor Amerikanen omlaag te krijgen. Zelensky noemde dat een investering in een oorlog die moet eindigen en niet moet doorgaan. Trump zei daarop dat het tijd was voor een nieuwe president in Oekraïne.
22: En nu het economisch nieuws.
23: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
24: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
25: Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats.
26: Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
27: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron.
25: Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Slovenië zijn hoogstwaarschijnlijk de laatste tegenstander van Oranje in de strijd om een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsen zich voor de laatste ronde van de play-offs door Turkije te verslaan met 2-0. Oranje is ook nagenoeg zeker van de laatste kwalificatieronde na de 8-0 zege op Hongarije van vrijdag. De thuiswedstrijd tegen Hongarije begint dinsdagavond om 20:15 in Tilburg. De laatste kwalificatieronde staat gepland voor eind november en begin december. Het WK is komende zomer in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:45 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op één plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan het onderzoek van de Britse wielerbond na zijn afmelding maandag voor de WK in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lavrijsen. Richardson schrijft in een verklaring op Instagram dat hij de ernst van de situatie begrijpt en het onderzoek op een correcte manier zal doorlopen. Hij geeft geen verder commentaar totdat het proces is afgerond.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten bewolkt met af en toe regen, vooral in de oostelijke helft. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind waait matig uit het westen, aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur van ongeveer 8 graden. Morgen krijgen we veel zon en blijft het droog. Middagtemperaturen rond de 17 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette zegt dat het niet noodzakelijk is om dit jaar al een akkoord te bereiken over de nieuwe Europese meerjarenbegroting.
2: Hij laat zich niet onder druk zetten door de Ierse voorzitter, die eind dit jaar een akkoord wil. Jette erkent dat onderhandelingen volgend jaar lastiger worden door verkiezingen in landen als Frankrijk, maar vindt de inhoud van een deal belangrijker dan snelheid. Nederland wil met andere landen zwaar inzetten op modernisering van de begroting, met minder geld voor landbouw en arme regio's. Ook moet de begroting minder hard stijgen en moet Nederland niet meer hoeven bij te dragen.
3: Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daarvoor geen dwangsommen meer aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een voorstel van CDA-minister Bart van den Brink. Tot september betaalde de Immigratie- en Naturalisatiedienst dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen. Volgens Van den Brink is de achterstand van de IND volledig uit de hand gelopen en niet tijdig in te lopen. De Eerste Kamer stemde ook voor een wijzigingsvoorstel waardoor mensen zonder verblijfsvergunning die niet teruggaan naar hun land van herkomst vastgezet kunnen worden.
4: Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
5: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
6: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen die 3 weken worden opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Wethouder Jalt de Haan zegt dat de gemeente wil voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Aan de Europaweg werden tot voor kort al 150 vluchtelingen opgevangen.
7: Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft.
28: Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford.
10: De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd.
11: De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Hij werd dinsdagmiddag geopereerd aan een knobbeltje in zijn long in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan meldt dat de ingreep volgens plan is afgerond en dat de paus is teruggekeerd naar zijn kamer. Hij heeft waarschijnlijk een week nodig om te herstellen. Het knobbeltje werd in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole.
12: EU-landen hebben dinsdag officieel akkoord gegeven voor het openen van nog twee onderhandelingsclusters voor Oekraïne over de toetreding tot de EU. Maandag werd al bekend dat Hongarije haar veto daarvoor introk nadat het Oekraïense parlement een wet had aangenomen die de rechten van Hongaarse minderheden beter beschermt. De nieuw geopende clusters gaan over de interne markt en concurrentievermogen. In totaal zijn er 6 clusters die aangeven hoe kandidaat-lidstaten hun wetten en beleid moeten aanpassen voordat ze officieel mogen toetreden. Als de clusters geopend zijn, kunnen de onderhandelingen nog maanden of jaren duren voordat ze zijn voltooid.
13: De Cornell Universiteit in de Amerikaanse staat New York heeft evenementen van studentenkorpsen voor dit academisch jaar opgeschort. Dit gebeurt na forse kritiek op de universiteit vanwege uitblijvend handelen na een vermeende groepsverkrachting binnen een van de studentenkorpsen in 2024. De belangrijkste aanklager in de staat nam begin oktober het onderzoek naar dat voorval over. De universiteit wil de tijd gebruiken om de cultuur binnen de studentenkorpsen te onderzoeken. De universiteit stelt ook personeel aan dat studenten begeleidt bij seksueel misbruik en schakelt onafhankelijke politierechercheurs in die aantijgingen onderzoeken.
14: De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat een aantal landen een heel nieuw voorstel voor de EU-meerjarenbegroting wil. Buitenlandminister Tom Berendsen en ministers van onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk zeiden dinsdag tegen de pers dat de Ierse onderhandelingsbox geen basis biedt voor serieuze onderhandelingen. Byrne zegt dat de ministers tijdens de vergadering wel degelijk verder onderhandelden op basis van zijn voorstel. De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Nederland en andere nettobetalers willen een kleinere begroting, terwijl landen als Spanje en Polen juist een hoger budget willen.
15: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma EVA dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
16: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
17: Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal.
18: Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats.
19: Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
20: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Slovenië zijn hoogstwaarschijnlijk de laatste tegenstander van Oranje in de strijd om een WK-ticket. De Sloveense vrouwen plaatsen zich voor de laatste ronde van de play-offs door Turkije te verslaan met 2-0. Oranje is ook nagenoeg zeker van de laatste kwalificatieronde na de 8-0 zege op Hongarije van vrijdag. De thuiswedstrijd tegen Hongarije begint dinsdagavond om 20:15 in Tilburg. De laatste kwalificatieronde staat gepland voor eind november en begin december. Het WK is komende zomer in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:45 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op één plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De

0: minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen geen dwangsommen meer aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van asielminister Bart van den Brink. Tot september betaalde de Immigratie- en Naturalisatiedienst dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen. De afgelopen jaren zijn meer dan 200 dwangsommen per werkdag aangevraagd. De Eerste Kamer stemde ook voor een wijziging waardoor mensen zonder verblijfsvergunning, die niet terugkeren naar hun land van herkomst, vastgezet kunnen worden. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet noodzakelijk is om dit jaar al een akkoord te bereiken over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door de Ierse voorzitter die eind dit jaar een akkoord wil. Jetten erkent dat onderhandelingen volgend jaar lastiger worden door verkiezingen in landen als Frankrijk, maar vindt de inhoud van een deal belangrijker dan snelheid. Nederland wil met andere landen zwaar inzetten op modernisering van de begroting, met minder geld voor landbouw en arme regio's. Ook moet de begroting minder hard stijgen en moet Nederland niet meer hoeven bij te dragen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schommelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schommelsigaret niet bestaat. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van

0: Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig, omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.
1: Duane Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Hij werd dinsdagmiddag geopereerd aan een knobbeltje in zijn long in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan meldt dat de ingreep volgens plan is afgerond en dat de paus is teruggekeerd naar zijn kamer. Hij heeft waarschijnlijk een week nodig om te herstellen. Het knobbeltje werd in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole. EU-landen hebben dinsdag officieel akkoord gegeven voor het openen van nog 2 onderhandelingsclusters voor Oekraïne over de toetreding tot de EU. Maandag werd al bekend dat Hongarije haar veto daarvoor introk nadat het Oekraïnse parlement een wet had aangenomen die de rechten van Hongaarse minderheden beter beschermt. De nieuw geopende clusters gaan over de interne markt en concurrentievermogen. In totaal zijn er 6 clusters die aangeven hoe kandidaat-lidstaten hun wetten en beleid moeten aanpassen voordat ze officieel mogen toetreden. Als de clusters geopend zijn, kunnen de onderhandelingen nog maanden of jaren duren voordat ze zijn voltooid. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
0: Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor 1,3 miljard dollar. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen. Minister-president Rob Jette zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jette noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jette verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:15 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op één plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt, met af en toe wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog, met zo'n 8 graden. Morgen krijgen we veel zon en blijft het droog. Middagtemperaturen rond de 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen geen dwangsommen meer aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van asielminister Bart van den Brink. Tot september betaalde de Immigratie- en Naturalisatiedienst dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen. De afgelopen jaren zijn meer dan 200 dwangsommen per werkdag aangevraagd. De Eerste Kamer stemde ook voor een wijziging waardoor mensen zonder verblijfsvergunning, die niet terugkeren naar hun land van herkomst, vastgezet kunnen worden. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Premier Rob Jetten zegt dat het niet noodzakelijk is om dit jaar al een akkoord te bereiken over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door de Ierse voorzitter, die eind dit jaar een akkoord wil. Jetten erkent dat onderhandelingen volgend jaar lastiger worden door verkiezingen in landen als Frankrijk, maar vindt de inhoud van een deal belangrijker dan snelheid. Nederland wil met andere landen zwaar inzetten op modernisering van de begroting, met minder geld voor landbouw en arme regio's. Ook moet de begroting minder hard stijgen en moet Nederland niet meer hoeven bij te dragen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen.
0: Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat. Het Zeehondencentrum in Lauwersoog heeft dinsdagmiddag al meer dan 150.000 euro aan donaties ontvangen via de eigen site. En via een crowdfunding is inmiddels ruim 30.000 euro binnengekomen. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee maakte maandag bekend dat het 2,8 miljoen euro nodig heeft om te overleven. Het centrum kampt met financiële problemen door hogere bouwkosten en tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land zeggen geen extra geld te kunnen geven. Als de opvang stopt, komen volgens het centrum naar schatting tientallen zeehonden de komende maanden in de problemen.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Hij werd dinsdagmiddag geopereerd aan een knobbeltje in zijn long in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan meldt dat de ingreep volgens plan is afgerond en dat de paus is teruggekeerd naar zijn kamer. Hij heeft waarschijnlijk een week nodig om te herstellen. Het knobbeltje werd in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole. EU-landen hebben dinsdag officieel akkoord gegeven voor het openen van nog 2 onderhandelingsclusters voor Oekraïne over de toetreding tot de EU. Maandag werd al bekend dat Hongarije haar veto daarvoor introk nadat het Oekraïnse parlement een wet had aangenomen die de rechten van Hongaarse minderheden beter beschermt. De nieuw geopende clusters gaan over de interne markt en concurrentievermogen. In totaal zijn er 6 clusters die aangeven hoe kandidaat-lidstaten hun wetten en beleid moeten aanpassen voordat ze officieel mogen toetreden. Als de clusters geopend zijn, kunnen de onderhandelingen nog maanden of jaren duren voordat ze zijn voltooid.
1: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen. Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:15 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op 1 plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije,
6: waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het in het midden en oosten nog bewolkt, met af en toe wat regen. Vanuit het westen klaart het op en wordt het droog. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig. Vannacht blijft het droog, met zo'n 8 graden. Morgen krijgen we veel zon en blijft het droog. Middagtemperaturen rond de 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het binnenlands nieuws. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
5: Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen geen dwangsommen meer aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van asielminister Bart van den Brink. Tot september betaalde de Immigratie- en Naturalisatiedienst dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen. De afgelopen jaren zijn meer dan 200 dwangsommen per werkdag aangevraagd.
0: De Eerste Kamer stemde ook voor een wijziging waardoor mensen zonder verblijfsvergunning, die niet terugkeren naar hun land van herkomst, vastgezet kunnen worden.
1: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
0: Premier Rob Jetten zegt dat het niet noodzakelijk is om dit jaar al een akkoord te bereiken over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door de Ierse voorzitter die eind dit jaar een akkoord wil. Jetten erkent dat onderhandelingen volgend jaar lastiger worden door verkiezingen in landen als Frankrijk, maar vindt de inhoud van een deal belangrijker dan snelheid. Nederland wil met andere landen zwaar inzetten op modernisering van de begroting, met minder geld voor landbouw en arme regio's. Ook moet de begroting minder hard stijgen en moet Nederland niet meer hoeven bij te dragen.
1: Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schommelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schommelsigaret niet bestaat.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden.
0: Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde.
1: De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft.
0: Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd.
1: De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Hij werd dinsdagmiddag geopereerd aan een knobbeltje in zijn long in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan meldt dat de ingreep volgens plan is afgerond en dat de paus is teruggekeerd naar zijn kamer. Hij heeft waarschijnlijk een week nodig om te herstellen. Het knobbeltje werd in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole. En nu het economisch nieuws. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen. Alle uitbetalingen vinden volgens afspraken plaats. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen.
0: Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
7: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:15 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op één plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog en helder. De wind komt uit het westen, zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. In de middag volgen flinke zonnige perioden bij een graad of 17. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig. Morgenavond blijft het droog met opklaringen.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
8: Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen geen dwangsommen meer aanvragen bij de rechter. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het voorstel van asielminister Bart van den Brink. Tot september betaalde de Immigratie- en Naturalisatiedienst dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen. De afgelopen jaren zijn meer dan 200 dwangsommen per werkdag aangevraagd. De Eerste Kamer stemde ook voor een wijziging waardoor mensen zonder verblijfsvergunning, die niet terugkeren naar hun land van herkomst, vastgezet kunnen worden.
9: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
5: Premier Rob Jette zegt dat het niet noodzakelijk is om dit jaar al een akkoord te bereiken over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Hij laat zich niet onder druk zetten door de Ierse voorzitter, die eind dit jaar een akkoord wil. Jette erkent dat onderhandelingen volgend jaar lastiger worden door verkiezingen in landen als Frankrijk, maar vindt de inhoud van een deal belangrijker dan snelheid. Nederland wil met andere landen zwaar inzetten op modernisering van de begroting, met minder geld voor landbouw en arme regio's. Ook moet de begroting minder hard stijgen en moet Nederland niet meer hoeven bij te dragen.
10: Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
5: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland.
0: Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.
11: Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd.
12: De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen. Hij werd dinsdagmiddag geopereerd aan een knobbeltje in zijn long in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan meldt dat de ingreep volgens plan is afgerond en dat de paus is teruggekeerd naar zijn kamer. Hij heeft waarschijnlijk een week nodig om te herstellen. Het knobbeltje werd in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole.
11: En nu het economisch nieuws. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet.
0: Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
13: Vakbond FNV ligt in de clinch met Albert Heijn over de behandeling van medewerkers in distributiecentra. Door een IT-storing worden er minder mensen ingezet dan ingeroosterd. Volgens FNV worden ze daarvoor niet betaald. De bond stelt dat Albert Heijn daarmee de wet overtreedt. Medewerkers moeten de gemiste uren later inhalen en dus straks meer werken dan normaal. Albert Heijn zegt dat medewerkers minimaal hun contracturen uitbetaald krijgen.

0: Het Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Minister-president Rob Jetten zegt dat de bevoorradingsproblemen bij Albert Heijn laten zien hoe belangrijk het is dat bedrijven zich goed weren tegen cyberonveiligheid. Ahold Delhaize heeft enkele systemen offline gehaald na een beveiligingsincident. Daardoor stokte de bevoorrading en gingen webwinkels op zwart. Jetten noemt het verstandig dat Albert Heijn snel heeft ingegrepen om een groter incident te voorkomen. De leveringszekerheid van voedsel is volgens hem niet in gevaar gekomen. Mensen kunnen hun boodschappen elders doen. Jetten verwacht het onderwerp te bespreken met de Franse president Macron. Ook supermarkten in Frankrijk kregen te maken met een cyberaanval.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:15 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op één plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag.

0: dag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog en helder. De wind komt uit het westen, zwak tot matig. Aan de kust iets krachtiger. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. Morgenochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. In de middag volgen flinke zonnige perioden bij een graad of 17. De wind waait uit het zuidwesten, zwak tot matig. Morgenavond blijft het droog met opklaringen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette zegt dat het lastig wordt om met de Verenigde Staten tot een akkoord te komen over de sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar de tijd om tot een oplossing te komen. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar verbetervoorstellen. Jette benadrukt dat Nederland als gastland zorgt dat het strafhof overeind blijft. Intussen bereidt de Europese Unie tegenmaatregelen voor als het overleg mislukt. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Daarbij werd een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en heeft naar verwachting een week nodig voor herstel. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd. En nu het economisch nieuws. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat ontdekt dat verstopt was in een van de kantoren. Een medewerker had het apparaat enkele dagen eerder geplaatst. Die medewerker is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. OpenAI heeft geen aanwijzingen dat broncode of klantgegevens zijn buitgemaakt. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:15 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op één plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomst. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog en helder. De wind waait zwak tot matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met een temperatuur rond de 8 graden. Morgen overdag veel zon en droog weer. In de middag kan het oplopen tot ongeveer 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee iets steviger. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat het lastig wordt om met de Verenigde Staten tot een akkoord te komen over de sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar de tijd om tot een oplossing te komen. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar verbetervoorstellen. Jetten benadrukt dat Nederland als gastland zorgt dat het strafhof overeind blijft. Intussen bereidt de Europese Unie tegenmaatregelen voor als het overleg mislukt. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een knobbel op de long van paus Leo blijkt kwaadaardig. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Daarbij werd een deel van zijn rechterlong verwijderd. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en heeft naar verwachting een week nodig voor herstel. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde twee dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd.
3: En nu het economisch nieuws. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
5: OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat ontdekt dat verstopt was in een van de kantoren. Een medewerker had het apparaat enkele dagen eerder geplaatst. Die medewerker is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. OpenAI heeft geen aanwijzingen dat broncode of klantgegevens zijn buitgemaakt.
6: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
7: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
8: Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim €1,1 miljard. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van Oranje spelen vanavond om 20:15 in Tilburg tegen Hongarije in de WK-kwalificatie. Bondscoach Arjan Feurink wijzigt de opstelling op één plek ten opzichte van de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag. Janu Levels vervangt Marisa Olieslagers op linksback. Oranje won vrijdag met 8-0 in Hongarije, waarbij Linette Berenstein en Victoria Pelova allebei 3 keer scoorden. Bij winst speelt Oranje over een kleine 2 maanden tegen Slovenië voor een ticket naar het WK van volgend jaar in Brazilië. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten.
9: Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Trainer Peter Bos van PSV geeft aanvaller Ivan Perisic en verdediger Lucharel Geertruida een basisplaats voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen RB Leipzig. Ook Filip Kostic keert terug in de basis bij de Eindhovenaren. Perisic en Kostic vielen in tijdens het laatste competitieduel met SC Heerenveen. Geertruida bleef toen op de bank. De wedstrijd in de Red Bull Arena begint vanavond om 9 uur. PSV startte de groepsfase in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Leipzig verloor met 4-1 van Como. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse Wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog en helder. De wind waait zwak tot matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met een temperatuur rond de 8 graden. Morgen overdag veel zon en droog weer. In de middag kan het oplopen tot ongeveer 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, aan zee iets steviger. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken.
11: De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
12: Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
13: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schommelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schommelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws.
15: Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
16: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
17: De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig, omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.
18: Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde.
19: De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen.
20: De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft.
21: Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd.
22: En nu het economisch nieuws. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financieminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
23: OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat ontdekt dat verstopt was in een van de kantoren. Een medewerker had het apparaat enkele dagen eerder geplaatst. Die medewerker is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. OpenAI heeft geen aanwijzingen dat broncode of klantgegevens zijn buitgemaakt.
24: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren.
25: Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat.
26: Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor $1,3 miljard. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere datingapps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich geplaatst voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Arjan Feurink won vanavond in Tilburg met 3-0 van Hongarije. Esmee Brugts, Linette Berestein en Damaris Egurola scoorden alle 3 met het hoofd. Over anderhalve maand speelt Oranje tegen Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV heeft vanavond met 1-0 verloren van RB Leipzig in de Champions League. Ivan Perisic miste in de eerste helft een strafschop namens de Eindhovenaren. Een kwartier voor tijd maakte Brian Gruda het enige doelpunt van de wedstrijd. PSV begon de Champions League in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en is het breed opgeklaard. De wind waait zwak tot matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met een temperatuur rond de 8 graden. Morgen is er veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. De wind waait overdag zwak tot matig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat.
2: De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van der Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen.
5: Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen.
6: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
27: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
9: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan.
10: De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.
11: Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996.
1: De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde.
12: De Poolse autoriteiten hebben in de

0: Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd.
1: En nu het economisch nieuws. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat ontdekt dat verstopt was in een van de kantoren. Een medewerker had het apparaat enkele dagen eerder geplaatst. Die medewerker is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. OpenAI heeft geen aanwijzingen dat broncode of klantgegevens zijn buitgemaakt. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Dating-appbedrijf Bumble wordt van de beurs gehaald door Ithaca Holdings voor 1,3 miljard dollar. Omgerekend is dat ruim 1,1 miljard euro. Dat is veel minder dan de waardering bij de beursgang in 2021. Bumble kampt, net als andere dating-apps, met een dalend aantal gebruikers. Jongeren lijken minder trek te hebben in online daten. De app werd opgericht in 2014 door Whitney Wolf Hurd. Zij was ook betrokken bij de oprichting van Tinder.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Engelse voetbalclubs lopen gevaarlijk grote financiële risico's. Dat staat in het eerste rapport van de onafhankelijke toezichthouder IFR. Bijna alle 116 clubs in de hoogste divisies lijden verlies door stijgende kosten aan spelers en faciliteiten. 2/3 van de clubs zou binnen 90 dagen omvallen zonder financiële steun van hun eigenaar. De toezichthouder pleit voor strengere kostenbeheersing en betere verdeling van inkomsten.

0: Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich geplaatst voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Arjan Feurink won vanavond in Tilburg met 3-0 van Hongarije. Esmee Brugts, Linette Berestein en Damaris Egurola scoorden alle drie met het hoofd. Over anderhalve maand speelt Oranje tegen Slovenië om een ticket voor het WK van volgend jaar in Brazilië. PSV heeft vanavond met 1-0 verloren van RB Leipzig in de Champions League. Ivan Perisic miste in de eerste helft een strafschop namens de Eindhovenaren. Een kwartier voor tijd maakte Brian Gruda het enige doelpunt van de wedstrijd. PSV begon de Champions League in september met een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en is het breed opgeklaard. De wind waait zwak tot matig uit het westen, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht blijft het droog met een temperatuur rond de 8 graden. Morgen is er veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur komt uit op zo'n 17 graden. De wind waait overdag zwak tot matig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd. En nu het economisch nieuws. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat ontdekt dat verstopt was in een van de kantoren. Een medewerker had het apparaat enkele dagen eerder geplaatst. Die medewerker is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. OpenAI heeft geen aanwijzingen dat broncode of klantgegevens zijn buitgemaakt. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. PSV heeft in de Champions League met 1-0 verloren van RB Leipzig. Ivan Perisic miste in de eerste helft een strafschop voor de Eindhovenaren. Een kwartier voortijd maakte Brian Gruda het enige doelpunt van de wedstrijd. PSV-keeper Maciej Kovács hield zijn ploeg lang in de wedstrijd met meerdere reddingen. Een late treffer van Armando Obispo werd afgekeurd wegens buitenspel. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en is het breed opgeklaard. De wind waait zwak tot matig uit het westen, aan de kust iets krachtiger. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond de 8 graden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Middagtemperaturen komen uit rond de 17 graden. De wind waait overdag zwak tot matig uit het zuidwesten. Er zijn momenteel geen waarschuwingen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven.
4: De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is.
5: Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig, omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd. En nu het economisch nieuws. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat ontdekt dat verstopt was in een van de kantoren. Een medewerker had het apparaat enkele dagen eerder geplaatst. Die medewerker is ontslagen en gearresteerd. De zaak is overgedragen aan de FBI. OpenAI heeft geen aanwijzingen dat broncode of klantgegevens zijn buitgemaakt. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt.
4: De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. 4 Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van 3 andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van 1 of meer Europese landen. 5 andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. PSV heeft in de Champions League met 1-0 verloren van RB Leipzig. Ivan Perisic miste in de eerste helft een strafschop voor de Eindhovenaren. Een kwartier voortijd maakte Brian Gruda het enige doelpunt van de wedstrijd. PSV-keeper Maciej Kovács hield zijn ploeg lang in de wedstrijd met meerdere reddingen. Een late treffer van Armando Obispo werd afgekeurd wegens buitenspel. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en is het breed opgeklaard. De wind waait zwak tot matig uit het westen, aan de kust iets krachtiger. Vannacht blijft het droog met een minimumtemperatuur rond de 8 graden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Middagtemperaturen komen uit rond de 17 graden. De wind waait overdag zwak tot matig uit het zuidwesten. Er zijn momenteel geen waarschuwingen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
3: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in-huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie.
6: Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioenen meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens de Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zegen compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray.
7: Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het droog en helder. De wind is zwak tot matig, aan de kust wat steviger. Vannacht blijft het droog met zo'n 8 graden. De wind draait naar het zuidwesten. Aan de kust en op het IJsselmeer is het nog vrij krachtig. Morgen overdag veel zon en droog weer. De temperatuur komt uit op een graad of 17. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Ook morgenavond blijft het droog met opklaring.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jette in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jette zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jette zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jette. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie

0: succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd.
1: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde twee dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. Iran heeft de Britse ambassadeur in Teheran ontboden vanwege beschuldigingen over Iraanse betrokkenheid bij een incident op luchtmachtbasis RAF Fairford. De Britse premier Andy Burnham zei dat het voorval vrijwel zeker is aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Teheran ontkent betrokkenheid en eist dat Groot-Brittannië bewijsmateriaal overlegt. Anders zal Iran haar bilaterale betrekkingen serieus heroverwegen. Eind september werden meerdere mannen aangehouden bij de basis. Alle verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten en niemand is aangeklaagd. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt.

0: De temperatuur daalt tot rond de 8 graden. Morgenochtend lost de mist snel op en wordt het zonnig en droog. In de middag blijft de zon volop schijnen bij een graad of 17. De wind is overwegend zwak tot matig en komt uit het zuidwesten. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag, vooral in het zuiden en midden van het land. Later op de dag neemt de bewolking in het noorden en westen toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen tussen de 17 en lokaal 21 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot 1 uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schommelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schommelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam één

0: kwam het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Appartementen stonden in brand en bewoners werden geëvacueerd. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde twee dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft. En nu het economisch nieuws. Een medewerker van OpenAI heeft een geavanceerd opnameapparaat verstopt in een kantoor van het bedrijf in San Francisco. Medewerkers ontdekten het apparaat eind september achter een televisie. Het zat in een USB-poort en was verstopt in toiletpapier. De FBI heeft de 35-jarige Saoedische ingenieur opgepakt. De medewerker is ontslagen. OpenAI gebruikte eigen AI-modellen om te achterhalen wie het apparaat had geplaatst. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de man toegang kreeg tot broncode of klantgegevens. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank heeft volgens het ministerie verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet op de juiste manier gemeld. Het gaat onder meer om transacties die gelinkt zijn aan mogelijke Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen rond de zuidelijke grens van de Verenigde Staten. Financiënminister Scott Bessent zegt dat het hele Amerikaanse financiële stelsel aanzienlijke risico's loopt als een bank van deze omvang zijn verplichtingen op het gebied van witwasbestrijding niet nakomt. Apple is dinsdag licht gestegen op de beurs in New York. Het bedrijf kondigde nieuwe producten aan voor in huis, waaronder de HomeView. Dat is een soort iPad waarmee je je agenda kunt bijhouden, lijstjes kunt maken en de deurbel kunt bedienen. Het apparaat heeft gezichtsherkenning en werkt met Siri AI, de digitale assistent van Apple. De HomeView kost $299 en komt voorlopig niet naar de Europese Unie. Albert Heijn begint met het herstellen van systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Topvrouw Margaret Versteden van Duin zegt in het programma Eva dat de supermarktketen systemen alleen live zet als die 100% veilig zijn. Ze wil niet zeggen of het om een hack gaat. Een cybersecurity incident kan volgens haar veel verschillende oorzaken hebben. Albert Heijn heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat klantgegevens zijn buitgemaakt. De supermarktketen schakelde zondag preventief systemen uit. Daardoor zijn de app en klantenservice niet beschikbaar en ligt de bezorging plat. Ook leidde het tot lege schappen. Wanneer de schappen weer vol zijn, is onduidelijk. Dat kan dagen of mogelijk een week duren. Albert Heijn meldt dat het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident nog loopt. De supermarktketen waarschuwt voor phishing, waarbij kwaadwillenden zich kunnen voordoen als medewerkers van de organisatie. Moederbedrijf Ahold Delhaize zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens of andere data zijn gestolen. Online bestellingen kunnen nog steeds niet worden bezorgd en bepaalde digitale diensten, zoals persoonlijke kortingen, werken niet. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd opnieuw opstarten van systemen, waarbij de veiligheid voorop staat. Het Europees Comité voor Gegevensbescherming maakt zich zorgen over slimme brillen met camera's en microfoons, zoals die van Meta. Mensen kunnen zonder hun weten worden gefilmd. Dat levert vooral risico's op in ziekenhuizen, scholen en op werkplekken. De privacywaakhond wil dat duidelijk zichtbaar is wanneer de brillen een opname maken. Bijvoorbeeld door felle ledlampjes of geluidssignalen. Een aantal Nederlandse organisaties stapt naar de rechter omdat de brillen van Meta niet aan privacywetgeving zouden voldoen. Meta zei eerder deze week de brillen niet van de markt te halen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Vier Russische turners zijn in Nederland aangekomen voor de wereldkampioenschappen die zaterdag in Rotterdam beginnen. Zij kregen eerder een visa en arriveren dinsdag als onderdeel van een groep van 22 personen. De Russische Turnbond meldde dat de visumaanvragen van drie andere turners, waaronder wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, zijn afgekeurd. Zij zouden volgens de bond als bedreiging worden gezien voor de internationale betrekkingen van één of meer Europese landen. Vijf andere Russische turners wachten nog op een beslissing over hun visumaanvraag. Baanwielrenner Matthew Richardson zegt volledig mee te werken aan een onderzoek van de Britse wielerbond. Hij meldde zich maandag af voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Volgens The Times werd hij uit de ploeg gezet vanwege een onderzoek naar vermeende discriminerende berichten en gedrag. Richardson gaat niet inhoudelijk in op de berichtgeving, maar zegt de ernst te begrijpen. De 27-jarige Brit werd gezien als de grootste concurrent van Harry Lafrijze. Wielrenster Lieke Nooye heeft in Den Haag de proloog gewonnen van de Eneco Tour, de nieuwe samenvoeging van de Tour of Holland en de CIMAC Ladies Tour. De renster van Visma Leasebike legde de 3 kilometer in en rond het Zuiderpark af in 3 minuten en 52 seconden en pakte de eerste leiderstrui. Charlotte Kool en Lonneke Uneken waren 8 seconden langzamer en maakten het volledig Nederlandse podium compleet. Bij de mannen was de Zweed Jacob Söderqvist net iets sneller dan de Nederlander Wessel Moeris. De Eneco Tour duurt tot en met zondag. Woensdag volgt een etappe met start en finish in Ede. Arsenal heeft in de Champions League met 3-0 gewonnen van Lille. Jurrien Timber opende na ruim een uur de score voor de Engelsen. Eberechi Eze en Bukayo Saka maakten de zege compleet. Bayern München speelde in Noorwegen met 3-3 gelijk tegen debutant Viking, nadat de Duitsers het laatste kwartier met 10 man speelden. Club Brugge won verrassend met 4-3 bij Internationale en FC Barcelona won met 4-1 van Galatasaray. Bondscoach Arjan Feurink had qua spel iets meer verwacht van de voetbalsters van Oranje in het gewonnen WK-kwalificatieduel met Hongarije. De ploeg won net 3-0 en plaatste zich daarmee voor de laatste ronde van de kwalificatie. Feurink zag meer slordigheden dan in het uitduel van vrijdag, dat met 8-0 werd gewonnen. Slovenië is de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket, met wedstrijden tussen 26 november en 5 december. Het eerste duel is in Slovenië. Trainer Peter Bos vond PSV voetballend de betere ploeg tijdens de uitwedstrijd bij RB Leipzig, die met 1-0 verloren ging. Bos zei dat zijn ploeg over 90 minuten een goede wedstrijd speelde. PSV creëerde kansen, waaronder een gemiste strafschop van Ivan Perisic. De trainer vond het verlies niet nodig en zei dat PSV heeft laten zien goed te kunnen voetballen in een moeilijke uitwedstrijd. Volgende week speelt PSV uit bij FC Porto in de Champions League.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met in het oosten en zuidoosten mogelijk plaatselijk wat mist. Het wordt rond de 8 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend lost eventuele mist snel op en krijgen we veel zon. Het blijft droog. Vanmiddag ook flinke zonnige periode met temperaturen rond de 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten, zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen overdag opnieuw droog en zonnig, al komt er later in het westen en noorden meer bewolking. De middagtemperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat het niet eenvoudig wordt om tot een akkoord te komen met de Verenigde Staten over de aangekondigde sancties tegen het internationaal strafhof. Er is een half jaar om tot een oplossing te komen. Het worden 6 hele spannende maanden waarvan de uitkomst nog ongewis is, zei Jetten in de Tweede Kamer. Een paar landen hebben het voortouw genomen in het zoeken naar eventuele verbetervoorstellen. Nederland zal als gastland zorgen dat het internationaal strafhof overeind kan blijven. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel om dwangsommen voor asielzoekers af te schaffen. Asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijfstatus kunnen daardoor geen dwangsom meer aanvragen bij de rechter. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zegt dat dwangsommen vooral extra werkdruk en hoge kosten opleveren. De dienst betaalde dit jaar al 112 miljoen euro aan dwangsommen, tegen 79 miljoen vorig jaar. De IND heeft een grote achterstand en behandelt veel asielverzoeken te laat. De Nederlandse premier Rob Jetten zegt dat de deal tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin over de levering van diesel van tafel moet. Jetten zei dinsdag in de Tweede Kamer dat Nederland dit ook kenbaar heeft gemaakt aan de Verenigde Staten. Volgens de premier klopt de redenering achter het akkoord niet. Meer diesel inkopen in Rusland zal niet leiden tot kalmering van de internationale markt en een lagere prijs voor Amerikaanse consumenten, zegt Jetten. Trump sloot de dieseldeal vrijdag tijdens een telefoongesprek met Poetin, met het oog op de verkiezingen voor het congres over 3 weken. De gemeente Groningen vangt vanaf woensdag tijdelijk 100 extra vluchtelingen op om de druk in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlagen. Het gaat om gezinnen met jonge kinderen, voor wie in Ter Apel momenteel geen plek is. De gezinnen worden 3 weken opgevangen aan de Europaweg. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar spreekt van een acute situatie. Asielminister Bart van den Brink hoopt dat andere gemeenten een voorbeeld nemen aan Groningen. Weggebruikers op de A15 aan de zuidkant van Rotterdam moeten vanaf vrijdag tot en met 26 oktober rekening houden met vertraging en omleidingen. Rijkswaterstaat vervangt het versleten wegdek tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. De extra reistijd kan op doordeweekse dagen oplopen tot een uur. Van 16 tot en met 26 oktober is de parallelbaan richting de Maasvlakte Europoort tussen de knooppunten Ridderkerk en Benelux aan de beurt. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om de reis uit te stellen, thuis te werken, buiten de spits te reizen of samen te reizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hoeft geen strengere meetmethode te gebruiken om te controleren of filtersigaretten te schadelijk zijn. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft dat definitief beslist in een jarenlange zaak over zogenoemde schoemelsigaretten. Stichting Rookpreventie Jeugd had in 2018 gevraagd om een alternatieve meetmethode, omdat vingers en lippen van rokers gaatjes in filters afsluiten, waardoor ze meer schadelijke stoffen binnenkrijgen. Het college zegt dat de stichting zich niet kan beroepen op een andere dan de wettelijk voorgeschreven meetmethode. De brancheorganisatie van sigarettenfabrikanten zegt dat hiermee is bevestigd dat de schoemelsigaret niet bestaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Rusland heeft dinsdagavond de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Daarbij kwam één persoon om het leven toen een flatgebouw werd geraakt. Appartementen stonden in brand en bewoners werden geëvacueerd. President Zelensky zegt dat de energieinfrastructuur het belangrijkste doelwit was, met name een warmtecentrale. Hij stelt op basis van inlichtingen dat Rusland meer raketaanvallen voorbereidt. Het Vaticaan meldt dat een knobbel op de long van paus Leo kwaadaardig is. De 71-jarige religieuze leider werd dinsdag succesvol geopereerd. Artsen verwijderden het onderste deel van zijn rechterlong. De operatie duurde ongeveer 90 minuten en verliep zonder complicaties. De paus is normaal wakker geworden en kreeg het avondeten in zijn ziekenhuiskamer geserveerd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil de komende dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het Oekraïense team heeft de Amerikaanse zijde voorstellen gestuurd voor mogelijke nieuwe ontmoetingen en verdere gesprekken. Oekraïense onderhandelaars waren vorige week in de Verenigde Staten voor overleg met de gezanten. Kiev werd toen verrast door het besluit van president Donald Trump om een deal met Rusland te sluiten over de vrijgave van diesel voor de wereldmarkt. Trump kondigde 2 dagen later een energiebestand tussen Oekraïne en Rusland aan. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben hun bezoek aan de exclave Ceuta een schuld genoemd die wordt ingelost. Het koningspaar schreef in het gastenboek van het gemeentehuis dat het bezoek al lang werd verwacht en hard nodig is. Felipe zei in een toespraak dat de banden tussen Marokko, de EU en Spanje altijd moeten zijn gebaseerd op respect, waarbij erkend moet worden dat Ceuta onderdeel is van Spanje en Europa. Het bezoek is gevoelig omdat Marokko een historische claim legt op Ceuta. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla. Dwayne Davis krijgt 40 jaar cel tot levenslang opgelegd voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De rechter in Las Vegas zei dat Davis niet zomaar een man bij zijn gezin kon weghalen en er vervolgens vandoor kon gaan. Zeker niet als die man Tupac Shakur is. De 63-jarige Davis werd in augustus schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Tupac werd op 7 september 1996 doodgeschoten vanuit een auto en overleed 6 dagen later. Het Openbaar Ministerie houdt Davis verantwoordelijk voor het organiseren van de aanslag, maar stelt niet dat hij zelf de trekker overhaalde. De Poolse autoriteiten hebben in de woning van een 66-jarige man ongeveer 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz. Hij is zondag opgepakt in de regio Neder-Silesië, in het zuidwesten van Polen. De verdachte is aangeklaagd voor 9 strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische of politieke motieven. Een rechtbank beslist woensdag of hij langer in hechtenis blijft.